0: Gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna 1/4 van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijzen.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont, en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken, en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken, en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
2: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Wormskamp. Waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

Gelijk maar beginnen met een troostrijke, gelijke dagelijks dosis ABBA op je radio. And knowing me, knowing you. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdagochtend, 30 juni.

0: last van wat kleine oogjes wellicht. De ander die ziet de hoogtepunten nog wel terug, maar heeft het inmiddels wel meegekregen. Nederland ligt uit het WK-voetbal na penalties tegen Marokko.
1: Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
0: Ja, Nederland ligt er dus uit. Bijzonder wel om te zien vanochtend op de fiets naar de studio hoe zo hier en daar dan in zo'n huiskamer groen-oranje verlicht was door zo'n grote beeldbuis. En ik zag een aantal jongetjes op een pleintje rondom een radio zitten. Daar werd ik dan zelf weer erg blij om. Het is vandaag een prima zomerdag hoor. De zon laat zich regelmatig zien, maar later vandaag neemt vanuit het westen de bewolking wel toe. Het wordt 24 rond de Randmeren, 26 in de Achterhoek. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af en koelt het af naar ongeveer 14 graden. Ook de komende dagen houden we zomers weer. Zon en wolken die wisselen elkaar af. Vooral woensdag kan er wat regen vallen. Met 23 of 25 graden blijft het dan iets warmer dan gebruikelijk voor deze tijd. Een greep uit het Gelders nieuws van vanochtend en dat wat de ochtendkranten zoal hebben geschreven. De Gelderland en het AD openen met de stroomstoringen tijdens de hittegolf. In onder andere Doetinchem, Winterswijk en Druten viel het licht uit. Zonnepanelen zijn een grote boosdoener. Er wordt zoveel stroom teruggeleverd dat het net het niet meer aan kan. Liander roept dan ook op, gebruik de zonnestroom vooral zelf. NRC pakt uit met de nieuwe defensienota. Nederland gaat massaal investeren in drones. Over 5 jaar moet meer dan de helft van alle militaire acties onbemand verlopen. De krijgsmacht moet kunnen groeien naar 200.000 mensen en de dienstplicht wordt niet uitgesloten. Een directeur en 2 collega's van een middelbare school hebben vannacht gewoon op school geslapen. Niet uit liefde voor het vak, maar om alle ramen en deuren open te zetten, zodat het gebouw kon afkoelen. Vrijdag was het daar nog binnen nog 37 graden. Maandag was dat terug naar 27. De proefwerkweek kon daardoor gewoon doorgaan. Zelf sliepen ze overigens nauwelijks, want de muggen hadden de ramen ook gevonden. De Telegraaf meldt dat het CJIB voortaan een opvallend gele brief stuurt als er een verkeersboete dreigt te worden verhoogd. Jaarlijks worden ruim 1 miljoen boetes verhoogd omdat ze te laat betaald worden. Verder schrijft de Telegraaf over de groeiende funderingsproblemen die in de miljarden lopen, maar waar vanuit Den Haag weinig aan gebeurt. En tot slot, de meiden onder 13 van sportclub Het Gooi zijn Nederlands kampioen geworden. Ze spelen als enige meidenteam ook tegen jongens en dat eindigt regelmatig in tranen. Niet bij de meiden, maar bij de jongens. Die denken van tevoren, ah, dat kunnen we wel aan, vertelt speelster Lente. Collega Maaike vat het mooi samen. De jongens leren er het meest van, want ze leren dat je ook van meiden kunt verliezen. Ja, leren verliezen. Dat is een wijze les. Moeten we vandaag allemaal een beetje leren.

Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken. Oh ja, en natuurlijk...

Gelderland staat op, wordt wakker en zegt: goeiedag, zonneschijn. Het is 17 minuten over 6. Dat waren de Beatles. Ik krijg een appje van Willy die zegt: normaal slaap ik van 3 tot 6. En dan luister ik naar jou van 6 tot 9. Dat wordt nu anders. Normaal is het goede begin het halve werk. Maar nu loopt het goede begin toch slecht af. Ja, natuurlijk het WK waar we het over hebben. Het is voorbij. En Nederland kan gelijk met Duitsland naar huis. Want ook Duitsland ligt eruit uit het WK met na een penaltyreeks. Willy zegt: fijne uitzending, maar ook welterusten. Misschien zijn er best wel wat meer mensen die nu nog even denken: mag ik toch even een paar.

0: Mark Amber en Belong Together, 10 minuten voor 6:30. Goedemorgen, Gelderland. Nou, dan gaan wij er maar gewoon een goed begin van maken vandaag.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik laat een intro horen, de eerste paar seconden van een plaat. Dat is een plaat die ik graag wil draaien vandaag. Maar dat kan alleen als het intro wordt geraden. Dus deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Meer laat ik niet horen. frank@gld.nl of een appje als je weet welke plaat dit is. De titel en de artiest.
1: Een goed begin.
0: Geef me door. frank@gld.nl of een appje. Je mag daar 10, 15. Oké, 20 minuten. Mag je hierover nadenken? Neem je tijd. Zet een bakje koffie voor mijn part. Kou er eens even op. En laat het dan weten.

0: ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
0: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
1: De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: 6:58. Goedemorgen. En je luistert naar Radio Gelderland. In de Glind is het 11,5 graad. In Angerlo 15,9. Vandaag schijnt de zon regelmatig. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt 24 bij de Randmeren tot 26 graden in de Achterhoek. Bij een Pilatenstudio aan het Raadhuisplein in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. Door de ontploffing ontstond een groot gat in een ruit van het pand. Het is al de tweede keer in korte tijd. De politie onderzoekt dan natuurlijk ook of de twee incidenten met elkaar te maken hebben. En clubicoon Theo Jansen blijft langer aan Vitesse verbonden. De oudspeler heeft zijn contract verlengd tot medio 2027... en krijgt een grotere rol binnen de technische organisatie. Hij gaat zich nadrukkelijker bezighouden met de samenstelling van het eerste elftal. Meer Gelders nieuws op onze website gld.nl en via de mobiele app. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 18 minuten over 13 kilometer. En tussen Geldermalsen en Everdingen, ook richting Utrecht, 20 minuten over 9 kilometer. Dat zijn de belangrijkste twee meldingen van dit moment.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De

0: plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam Wonen en Slapen. Jouw thuis begint hier.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
0: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Goedemorgen Gelderland.

0: Pat Benatar en Love is a Battlefield op Radio Gelderland. Goedemorgen, 7 minuten over 6:30. Vanochtend vroeg waren er natuurlijk heel wat mensen die voetbal aan het kijken waren op verschillende plekken. Maar wist je ook dat er mensen zijn die 's ochtends vroeg al aan het dansen zijn? Niet in een club, maar in de bakkerszaak. Ja, dans in de bakker. Dat heet de koffierave. Een rave, dat is normaal gesproken een groot dansfeest met keide muziek tot diep in de nacht. Maar bij deze variant sta je gewoon 's ochtends in een bakkerij met een croissantje in de ene hand en een bakje koffie in de andere. Lekker even los tussen de broodjes en de botercakes. Het is al een tijdje een hit in Europa en nu waait het dus ook onze kant op. De koffierave.
1: Een koffierave. Het is overgewaaid uit het buitenland. Dansfeestjes, maar dan 's ochtends vroeg bij de bakker of bij een koffietentje. Een koffierave.
2: Dit is de eerste keer in een bakkerswinkel, zover als ik weet.
1: Zo trending als het in Barcelona en Berlijn is, is het hier niet. Maar gezellig is het wel, zonder alcohol of drugs. Alleen op cafeïne dansen in de morgen. Bakker Thijs zag dat wel zitten.
2: Gewoon omdat het kan. Ik denk dat dat de beste antwoord is. S'avonds feesten en de volgende dag een kater, dat wil toch niemand. 'S Ochtends vroeg, lekker een koffietje. De dag goed beginnen, dat draait het om.
3: Dit is toch super relaxed in de ochtend. Je hebt nog lekker fris en fruitig. Ik heb nergens last van.
2: Dit is een keer iets unieks, een keer iets anders dan altijd hetzelfde is.
4: Ja, het is even wennen, maar uiteindelijk is het een beetje bent. Bent, dan is het wel leuk. Het is echt goed georganiseerd en
0: keileuk. Ja, keileuk. Gewoon lekker even in de bakkerij. Eigenlijk precies wat je iedere ochtend met ons ook doet, hè? Goedemorgen Gelderland op de radio. Zonder dansvloer. Met een rustig liedje van Robbie Williams.

0: Robbie Williams en Feel.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. We beginnen deze dinsdag waarop Nederland misschien een klein beetje troost nodig heeft. Gewoon maar met een goed begin is het halve werk. En de troostrijke gedachte dat die is geraden. Dus er waren genoeg luisteraars die aan dit intro
1: een
0: voldoen
1: goed
0: hadden.
1: Begin.
0: Dit werd onder andere herkend door Harm in de mail en door Fridi. En door Marieke. Ja, want wat werd erin herkend? Mr. Bob Marley, man. Ends and Wailers, Could You Be Loved? Dat was het goede begin, is het halve werk van deze dinsdagochtend. En dus mag ik hem helemaal draaien. Gelukkig.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Bob Marley en de Wailers met Could You Be Loved uit 1980.
1: Hey, reggae. Bob Marley en de Wailers met Could You Be Loved uit 1980.

0: Goedemorgen Frank. Nou, ik ben weer terug van wandeling. Het was heerlijk weer. 13 graden in het bos. Zalig om te lopen in ieder geval. Jij, een fijne uitzending, ondanks dat Nederland verloren heeft. Nou ja, ik heb er niet zoveel mee, dus het maakt mij niet uit. Maar goed, voor sommige mensen is het wel een zware teleurstelling. Nou, hele fijne dag allemaal en we horen elkaar. Doei!
1: Doei! Dankjewel voor je appje, Maya. Ja, Max en Andy Grammer hoorde je The Thing I Love. En daarvoor Bob Marley en Could You Be Loved.
2: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
1: Hoe is het buiten? Ja, rustig. Stil en de zon schijnt alweer. Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Frank.
1: En toch lekker fris, hè, buiten?
3: Heerlijk fris buiten. In het westen van het land is de temperatuur zelfs onder 10 graden gezakt.
1: Oh,
3: met 7,8 graden in Wijk aan Zee. Ja, dat is toch wel behoorlijk frisjes zelfs.
1: Ja.
3: En in Gelderland hebben we minimumtemperaturen iets boven de 10 graden gehad. Op de Veluwe, waar het meestal ook best wel ver afkoelt, was het een graadje of 11. Dus ja, al met al een frisse ochtend.
1: Een frisse ochtend. Maar wel een zomerse dag voor de boeg.
3: Ja, zeker. We krijgen weer een prachtige Hollandse zomerdag vandaag. Met momenteel veel ruimte voor de zon. In het westen van het land liggen er wel wat wolkenvelden klaar. En die band met bewolking die schuift de komende uren heel geleidelijk via het midden over Gelderland heen. Waardoor we vanmiddag een mix krijgen van veel wolkenvelden, af en toe wat zon tussendoor. En lokaal kan er een buitje vallen, maar ik denk dat het op de meeste plaatsen gewoon droog blijft vandaag.
1: Oké. Okay. Mooi droog dus. En is dat ook een beetje het devies voor de komende dagen?
3: Ja, overwegend droog weer. En aangename temperaturen. Want vanmiddag hebben we waarden tussen de 23 en 26 graden. En dat zijn zomerse temperaturen. In het zonnetje voelt het zelfs een beetje warm aan. En ook morgen zien we flink wat ruimte voor de zon in Gelderland. Ook wat stapelwolken die tot ontwikkeling komen. En lokaal kan er een buitje vallen. Maar ik denk dat het niet al te veel voorstaat. Meer regen kunnen we op donderdag verwachten, want dan trekt er een zwak frontje over. Wat bewolking, wat lichte regen. Maar ja, echt zo de aan de dijk zit het ook weer niet, want hooguit valt er 2 tot 3 millimeter.
1: Ja, dat, daar heeft de natuur wel iets meer behoefte aan, denk ik.
3: Inderdaad, ja, ja. Het valt allemaal wel mee wat regen betreft. En het vooruitzicht naar later in de week, vrijdag, zaterdag en zondag, ziet het dan weer overwegend droog uit. Met ook dan veel ruimte voor de zon. En de temperatuur blijft op een aangenaam niveau voorlopig tussen de 23 en 26 graden.
1: Okay. Floris, dankjewel. Mag ik jou bestellen voor over een uurtje weer?
3: Gaan we doen. Tot straks.
1: Oké, okay, bij deze. En natuurlijk straks na 7 uur ook een dossier uit de kast pakken samen met de platenpolitie. Een plaatdelict. Kijken of we onze platenlijst weer een stukje veiliger kunnen maken en die zaak kunnen oplossen. Nu eerst Phil Collins op Radio Gelderland. Dit is Two Hearts. Goedemorgen. Het is 7 voor 7.

0: ring de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
5: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
4: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
6: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
4: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking, vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten. Tussen Knoopendel en Everdingen 10. Op de A15 richting Gorkum vanuit Nijmegen tussen Del en Leerdam 13 minuten. En op de A50 door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. Richting Apeldoorn tussen Knoopend Hattemerbroek en Heerde 3 minuten extra reistijd.
8: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Everly Brothers on the Wings of a Nightingale. Goedemorgen Gelderland. 7 minuten over 7 is het. Dinsdag 30 juni. De een heeft misschien live gekeken vannacht. En dus nu ook last van kleine oogjes. De ander kijkt de hoogtepunten nog wel terug. Maar heeft het inmiddels al meegekregen. Nederland ligt dus uit het WK voetbal na een dramatische penaltyreeks tegen Marokko. Het was bijzonder om naar de studio te fietsen vanochtend vroeg. Om dan hier en daar zo'n huiskamer groen-oranje verlicht te zien. Ik zag wat jongetjes op een pleintje rondom een radio zitten. Dat was ook wel weer een mooi gevoel. Maar ja, het WK zit er al op voor Oranje. En door dus. Vandaag wordt het een prima zomerdag. De zon laat zich regelmatig zien, maar later vandaag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt 24 rondom de randmeren, 26 in de Achterhoek. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. En de komende dagen houden we zomers weer met 23 tot 25 graden. De Gelderlander en het AD openen vanochtend met de stroomstoringen tijdens de hittegolf. In onder meer Doetinchem, Winterswijk en Druten viel het licht uit. De zonnepanelen zijn een grote boosdoener. Er wordt zoveel stroom teruggeleverd dat het net het niet aan kan. Bij een Pilaterstudio in Zevenaar is gisteravond opnieuw een explosief afgegaan. Het is al de tweede keer in een week. Er zat een groot gat in de ruit en daar staat 3 keer het woord betalen opgeschreven. De politie onderzoekt of de 2 explosies met elkaar te maken hebben. NRC pakt uit met de nieuwe defensienota. Nederland gaat massaal investeren in drones. Over 5 jaar moet meer dan de helft van alle militaire acties onbemand verlopen. De krijgsmacht moet kunnen groeien naar 200.000 mensen. De dienstplicht wordt niet uitgesloten. Het dorp Moerdijk kreeg vorig jaar te horen dat dat helemaal zou verdwijnen voor uitbreiding van het industriegebied. Maar nu is het toch weer een sprankje hoop. Het besluit is opnieuw uitgesteld omdat onderzocht wordt of er misschien minder ruimte nodig is dan gedacht. Wanneer de inwoners duidelijkheid krijgen is nog niet te zeggen. Dat kan nog weken of zelfs maanden duren. En misschien is dit straks wel de uitvinding tegen bloedhete zomers. TNO heeft slimme ramen ontwikkeld die vanzelf reageren op de temperatuur. Als het buiten heet is, dan houden ze de warmte tegen. Wordt het kouder, dan laten ze juist meer warmte door. Volgens TNO scheelt dat zo'n 5 graden in huis en ook nog flink op je energierekening. De eerste woning krijgt de ramen vandaag. Als alles goed gaat, zijn ze volgend jaar gewoon voor ons allemaal te koop. En een filmregisseur uit Hollywood moet 2,5 jaar de cel in omdat hij $11 miljoen van Netflix niet aan zijn serie besteedde, maar aan cryptomunten, aan luxe auto's, dure horloges en 2 matrassen van ruim 6 ton. De science fiction serie is er nooit gekomen, maar het is wel weer een goed verhaal voor een nieuwe serie als je het zo leest. Hè. 6 ton voor 2 matrassen. Dat zijn van die Hastings matrassen, in Zweden handgemaakt. Eentje was de Grand Vividus, zo'n 4 ton. Het zijn de duurste matrassen ter wereld. Ze waren bedoeld als decor trouwens voor die serie. Dat dan weer wel. Ja, zo kan ik het ook. Ja, dat heb ik nodig.

0: Fiction Factory en Feels Like Heaven. We zijn veel aan het scheiden tegenwoordig. Het afval scheiden. Het GFT-afval in een aparte bakje. Tijdens het koken natuurlijk. Het karton, het papier, dat leggen we apart. Plastic en de flessen en zo. Kartonverpakkingen, dat verzamelen we apart. En dan heb je natuurlijk nog het statiegeld. Die tas achter de keukendeur, die maar voller en voller wordt met al die lege flesjes en blikjes. En dan sta je op een gegeven moment in de supermarkt en dan moet je ze één voor één in het apparaat duwen. Met die rij achter je, mensen die ongeduldig ook met zo'n tasje staan. Nou, in Nunspeet kan het voortaan anders. Daar staat sinds vorige week zo'n machine waar je de hele zak in één keer in leegkiepert. Oh, dat wil ik ook. Dan doet de machine de rest, hè. En het geld krijg je gewoon op je tikkie. Of je kunt zeggen, nou, ik hoef het statiegeld niet. Het goede doel mag het hebben. Maar je bent zo klaar.
1: Geen ellenlange wachtrijen meer, maar een machine waar je in één keer meer dan 100 statiegeldblikjes en flesjes kunt weggooien. Een zogenoemde bulkmachine. En zo werkt die. Ik druk nu op open. Het luik gaat open. Daar gaan we. €4,20, een mooi bedrag. Ik doneer hem aan het goede doel.
2: Je drukt op de knop, de laag gaat open, je keepert alles erin. En dan gaat hij tellen en dat wordt erachter gelijk verwerkt. Dus de blikjes worden direct plat gemaakt, de plastic wordt gelijk geplet. Nou, zo gaan er op de hoogtijdagen 6000 blikjes per dag doorheen.
1: Klinkt als een ideaal concept. Werkt het ook altijd even goed?
2: Nee, er zijn wel wat opstartproblemen geweest. Vorige week hebben we hem echt geopend. We hopen dat we de meeste kinderziektes er nu al uit hebben. Want niets is voor heel veel mensen zo erg als elk blikje voor blikje in die automaat doen met alle plak en alles. Dat... Dus dit is een top oplossing.
3: Ja, ik vind het ideaal. Dat was voor mij de eerste keer. Dus heel praktisch. Geen vieze handen. Alles in één keer erin. En meteen op je rekening. Dus top.
4: Nou, ideaal. Ik moest voorheen bij de supermarkt. Stond ik half uur met plakken aan om die blikjes weg te gooien. En toen zag ik dit. Ideaal. 100%.
5: Zodra het eindbedrag berekend is, zijn er twee keuzes. Via een tikkie het geld terugkrijgen van Statiegeld Nederland of het bedrag doneren aan een goed doel.
1: Heb je voor een tikkie gekozen of voor het goede doel?
3: Voor een tikkie, ja. Ik doe al vrij veel voor goede doelen en deze keer vind ik het wel prima.

0: Sergio Mendes en Mascherada. 18 minuten over 7. Ik heb een tip binnengekregen van Ruud. En daar maken we gewoon een mooi plaatdelict van.
1: Plaatdelict.
0: Ze hebben iets verdachts gevonden. De platenlijst.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Het zou mooi zijn als jij dat kan oplossen. En daarmee maak je dan ook gelijk kans op een leuk prijsje. Namelijk de Radio Gelderland zaklamp. Als jij weet over welk plaatdelict ik het nu ga hebben. De platenpolitie behandelt vandaag de liefde tussen een vrome, brave kloosterzuster en een jonge leren man in leren jas. Met vette haren en een brommer. De rebel wordt ervan verdacht de jonge, vrome dame te hebben verleid. Volgens getuigen zocht de man steeds opnieuw toenadering, totdat de vrouw uiteindelijk zwichtte voor zijn avances, maar dan ook gelijk goed, want ze overlaat hem met zoenen en kussen. En dat leidt bij de omstanders weer tot grote verbazing. Ooggetuigen spreken over geschrokte reacties, afkeurende blikken en luid gemopper. Sommigen kunnen nauwelijks geloven wat ze zojuist hebben gezien. Zo'n kloosterzuster met zo'n jonge man. Toch blijkt tijdens het onderzoek dat beide betrokkenen volledig uit vrije wil handelen. En is het dan dit wel zo'n schokkend delict? Nou ja, uiteindelijk resteert slechts één overtreding waarvoor daadwerkelijk wordt ingegrepen door een medeverbalisant. Het stel blijkt namelijk samen over een grasveld te lopen waar dat nadrukkelijk verboden is. Dus onderzoek naar het verleiden van een kloosterlinge, openbare opschudding naar een onverwachte kus en uiteindelijk een procesverbaal wegens het betreden van verboden gras. Daarvoor zoeken wij een Nederlands-Zweedse zanger, dichter en verhalenverteller. Ten tijde van de release 29 jaar oud en dat was toch alweer 60 jaar geleden. Daarvan is hij alweer zo'n 40 jaar niet meer onder ons. Maar we zijn hem dankbaar voor zijn scherpe observaties, zijn humoristische teksten en maatschappijkritische liedjes waarin hij de menselijke zwaktes met veel warmte beschrijft. Liefde botst hier frontaal met traditie en een kus veroorzaakt meer commotie dan het uiteindelijke strafbare feit. Het is veel meer dan alleen maar een grappig liefdesliedje. Het laat zien hoe de veranderende moraal van de jaren 60 botst met traditionele waardes. Iedereen maakt zich druk over de liefde, over de vrijheid en een doorbroken taboe. En dan schrijft de agent uiteindelijk een bon uit voor lopen op verboden terrein. Frank@gld.nl of een appje naar de studio. Kom maar door.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: toffe dag. Meer info op velunova.nl.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. vandamwonen.nl.
4: Het is 7:58. Goedemorgen allemaal. Jullie luisteren naar Radio Gelderland. In Beuningen is het 14,7. In Nijmegen 16,5 graad. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar in de loop van deze dinsdag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt 24 bij de randmeren tot 26 in de Achterhoek. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het koelt af naar een graad of 14. Een jonge man is vanochtend met zijn auto in een sloot langs de Doetinchemseweg in Zelhem beland nadat hij een bocht had gemist. Hij raakte niet gewond en hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens de bestuurder had hij mogelijk een blackout gehad. En een hondje dat via het zolderraam op het dak van een woning was beland is gisteravond veilig gered door de brandweer. Met behulp van een hoogwerker kon de eigenaar het dier ongedeerd weer naar beneden halen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ik zal nog even een keertje verversen. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Door werkzaamheden op de A27 staat hier 13 kilometer en 24 minuten vertraging. Verderop tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 17 kilometer file en 20 minuten. En op de A12 ben je 12 minuten kwijt tussen Oosterbeek en Maarsbergen. Dat zijn de drie belangrijkste meldingen, maar in totaal heb ik er 11 met 83 kilometer op de Gelderse wegen.
5: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: De Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Ja, dat was wel eens een keer een plaatdelict geweest. En zoals je van Omroep Gelderland gewend bent, hebben wij natuurlijk ook ons programma Plaatsdelict. Waarbij we proberen niet alleen de platenlijst veiliger te maken, maar ook gewoon de hele provincie. En dus verschijnen er zo nu en dan bewakingsbeelden op onze site van bepaalde zaken, waarbij we vragen van, heb jij hier meer informatie over? Nou, de zomervakantie staat voor de deur. Dat weten de inbrekers ook. En zo sloegen 3 mannen toe in Epse bij een rijtjeswoning aan de Kassenberg. De bewoners waren dus niet thuis. Zij doorzochten het hele huis, deze 3 mannen, van boven tot beneden, van beneden tot zolder. En ze namen geld en sieraden mee. Bij het weggaan is kort een stem te horen. We laten even wat horen.
1: Een geforceerde deur en alles van de benedenverdieping tot de zolder aan toe overhoop gehaald. Dat treffen de bewoners van een rijtjeswoning in Epse op zaterdag 23 mei aan, na een inbraak door 3 mannen. Ze hebben zich goed ingepakt om herkenning lastig te maken. Zeker 2 van hen lijken een Noordfeestjas te dragen en alle 3 hebben ze handschoenen aan. Het is rond 4:15 in de nacht van vrijdag op zaterdag en werkelijk alles wordt doorzocht door de inbrekers. Op de bovenverdieping stelen ze contant geld uit een kluisje op de slaapkamer en ze nemen sieraden mee. Als de mannen weer weggaan, is even een stem te horen. Herken je de stem of weet je iets over deze mannen en hun inbraak in de nacht van 23 mei? Meld dat dan alsjeblieft.
0: Ja, herken je die stem of weet je meer over deze inbraak? Bel dan de tiplijn van de politie. Dat is 0800-6070. Je kunt ook anoniem melden. Meld misdaad anoniem 0800-7000. En de beelden die staan vandaag op onze site gld.nl.

0: Het nationale gevoel van vanochtend, hoe we wakker worden. Hè? It don't matter now. George Ezra.
1: Plaatdelict.
0: Goedemorgen. Ja, de platenpolitie dankt iedereen voor het meedenken vanochtend. De vele appjes en de mailtjes die ook zelfs nu nog blijven binnenkomen. Dank jullie wel allemaal. Er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd en we hebben de dader te pakken, hoor. We hadden te maken met een lied van 60 jaar geleden... over de botsing tussen de traditionele kerk... en de opkomende rebelse jeugdcultuur uit diezelfde jaren 60. Het is een moderne, tragicomische bewerking... van een middeleeuwse Beatrijslegende. Een vrome, brave kloosterzuster... en een rebelse, moderne jongere met een brommer en een leren jas. Die jongen die verleidt de jonge dame... waarna ze haar geloof en haar kloosterleven achterlaat... Uiteindelijk wordt ze door de jonge man verlaten en eindigt het verhaal tragisch in armoede en eenzaamheid op straat. Het is een aanklacht tegen de verstikkende moraal van de traditionele zuil, de kerk, en illustreert ook hoe de moderne seksuele en culturele vrijheid in die jaren 60 de vaste waarden uitdaagde. Nou, dat zijn allemaal hele mooie woorden, maar over welke plaat gaat dat dan? Gerrie de Graaf, die wist het. Jack wist het. Ina wist het. Ton. Ivar, Bea, nou ja, John. Allerlei namen komen hier voorbij op mijn lijstje. Gerben, Arnold. Zullen we Arnold pakken? Arnold, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Mijn naam is Slinkman.
0: Dag, goedemorgen. Wat was jij aan het doen vanochtend?
2: Ik was aan het ontbijten, zoals gewoonlijk. En dan luister ik altijd naar jullie radio en probeer mee te spelen.
0: En heb je kleine oogjes omdat je de wekker heel vroeg had vanwege het voetbal, of niet?
2: Nou, ik werd toevallig vroeg wakker. En toen had ik even gauw de Stentor-app erbij gepakt. En toen zag ik dat ze nog aan het spelen waren in de verlenging.
0: Ja.
2: En toen heb ik nog even het laatste stuk via de Stentor-app gevolgd. En helaas.
0: Helaas, hè?
2: Heeft Nederland het niet gehaald.
0: Ja, de penalties.
2: Ja.
0: Ja, helaas.
2: Ja, ging veel mis.
0: Ja. En nu het ontbijt achter de kiezer. Wat zijn de plannen vandaag?
2: Ik moet gewoon werken.
0: Wat voor werk doe je, Arnold?
2: Ik werk bij een grote geestelijke gezondheidsinstelling in de regio Apeldoorn-Zutphen, GGNet.
0: Oké. Okay. En wat doe je daar?
2: Dus, ik ben daar SPV'er, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. En ik spreek daar mensen op de poli.
0: Ja, ja. Zin in vandaag?
2: Ja, het wordt gelukkig niet zo heel erg warm. Dus precies. Het is goed uit te houden in het gebouw. En dan, de mensen komen wel met problemen. Maar ik hoop ze altijd weer wat beter de deur uit te krijgen dan dat ze binnen zijn gekomen.
0: Nou, dat is het, hè. Het kan misschien wel zwaar klinken voor een luisteraar. Ik denk, alle macht, je zult dat maar iedere dag hebben. Maar inderdaad, zoals jij erin staat, probeer ze dan toch inderdaad aan het eind van de dag iets lichter weer de deur uit te helpen. Ja.
2: Ja, en dat lukt wel regelmatig. Dus dat is positief wel.
0: Ja, nou ja, je bent in elk geval in goede doen vandaag. Je bent scherp, want wat hoorde jij verstopt in mijn procesverbaal?
2: Ja, ik hoorde een nummer van Cornelis Vreeswijk van Nozem en de Nom.
0: Dat was hem, ja, helemaal goed. Dat is helemaal goed. Ik ga het bewijsstuk voor jou draaien. En ik wens jou een mooie werkdag vandaag.
2: Ja, en jullie ook nog verder een goede dag met de radio. Ik kan hem helaas niet luisteren, maar ik heb een goede herinnering nu weer aan.
0: Ja, nou, en we horen elkaar gewoon weer morgenochtend bij het ontbijt.
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Okay. Ja, helemaal.
0: Dag Arnold.
2: Oké, dankjewel.
1: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
3: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon, het droevige verhaal van de Nozem en de Nom, van de Nozem en de Nom.

Eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zeker juffrouw Janssen's.

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Cornelis Vreeswijk, de Nozem en de Non.
2: Is plaatselijk vandaag soms het lied De Nozem en de Non van Cornelis Vreeswijk?
3: Frank, is er soms De Nozem en de Non van Cornelis Vreeswijk?
4: De Nozem en de Non van Cornelis Vreeswijk.
5: Van de Nozem en de Non.
6: Ja, heel goed allemaal. De Nozem en de Non, Cornelis Vreeswijk. Dat was de plaatdelict van vanochtend. Heb je nog een tip voor ons voor een nieuw plaatdelict? Deze kwam bijvoorbeeld van Ruud, waarvoor dank. Dan mag je die doorgeven naar frank@gld.nl of een appje sturen naar de studio. En je kunt natuurlijk de plaatselijke politie bellen.
7: Zaak gesloten.
6: Wat je altijd goed kunt doen is dat je ook op Spotify checkt. Daar hebben we een afspeellijst, plaatdelict, met alle opgeloste dossiers tot nu toe. Kun je gelijk checken of jouw suggestie daar al tussen staat. Of hem al eens een keertje hebben gehad in de toch onmiddels groeiende rijke historie van plaatdelict. Wij gaan naar het weer. Wij gaan naar Floris Lefebvre vanochtend in de weerstudio van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Frank.
6: En met het ook waarschijnlijk bij jullie op de weerkamer een iets aangenamere werktemperatuur.
8: Jazeker.
6: Helemaal met zo'n ochtend, want het is gewoon onder 10 graden geweest, zei jij.
8: Inderdaad, ja, onder 10 graden geweest op de Veluwe. En in het westen van het land, in sommige duinpannen, is het zelfs onder de 7 graden geweest. En dat is toch wel opeens relatief fris.
6: Ja, dat is zeker fris. Hey, en wat voor dag krijgen we vandaag? Alles behalve fris, toch?
8: Ja, niet echt frisjes inderdaad. We krijgen gewoon een aangename zomerdag met ook zeer aangename temperaturen. Momenteel ligt het kwik al ruim boven de 15 graden en het zonnetje schijnt op grote schaal. We zien in de loop van de dag dat er wel wat meer bewolking over onze provincie heen schuift. En vanmiddag hebben we dan een mix van veel wolkenvelden, veel hoge bewolking, af en toe wat zon tussendoor. En op de meeste plaatsen is het droog, al is een enkele lokale regenbui niet geheel uitgesloten vanmiddag. En de temperatuur die stijgt verder naar 23 tot 26 graden.
6: Komt er eigenlijk nog meer regen aan deze week?
8: Ja, dat komt er wel aan hoor. Met name op donderdag kan er een lichte storing overtrekken, wat tijdelijk meer bewolking en een klein beetje lichte regen met zich meebrengt. En ook morgen staat een enkele bui in de verwachting. Een enkele regen- of onweersbui, maar dat zal heel lokaal zijn. Voor de rest blijft het de komende periode vaak droog met regelmatig zonneschijn. Met name morgenmiddag is het gewoon prima weer om naar buiten te gaan, met stapelwolken, zonnige periode en dus een enkele bui. Daarbij blijft de temperatuur voorlopig op een aangenaam niveau tussen de 23 en 26 graden.
6: Oké. Okay. Dankjewel en tot over een uur.
8: Tot over een uur, Frank.
6: Joep. Wij zijn straks na 8 uur in Lichtenvoorde onder andere op bezoek in het Keicafé. Dat is speciaal voor mensen met een beperking uit de regenbooggemeenschap. Iedere derde donderdag van de maand komen daar de mensen bij elkaar. Gewoon om zichzelf te zijn, om verhalen te delen en erbij te horen. Dat café bestaat inmiddels 3 jaar en er is veel vraag naar. En wij dronken gezellig een glaasje mee in het Keicafé in Lichtenvoorde. Dat hoor je zo meteen na 8 uur, na Lip Sync. Dit is Funky Town.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
3: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs en desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
2: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie. Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
5: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
4: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
6: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
7: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
4: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ik noem alleen even de belangrijkste files, want ik heb in totaal 16 meldingen op mijn scherm. En van meer dan 100 kilometer, dat ga ik echt niet allemaal opnoemen. Maar de belangrijkste, laten we zeggen, 3. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 14 kilometer, bijna een half uur vertraging. En tussen Waardenburg en Everdingen 13 kilometer, 20 minuten. Op de A15 is de oprit dicht tussen Echteld en Waddenooyen door bergingswerkzaamheden. Dat zorgt voor 8 kilometer file en een half uur vertraging. Tevens is de rechte rijstrook dicht. Dat is dus vanuit Nijmegen naar Gorkum.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke

0: voor jij kunt besparen.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Goedemorgen Gelderland.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. 8 minuten over 8. We hadden vanochtend een plaat delict die nog wel een beetje nasuddert in de app. Toke, die appt ons zojuist. Deze ochtend zette ik de radio aan. Het was net 7:30 geweest. Een liedje zocht je van 60 jaar oud. Ik dacht, nou, die weet ik sowieso niet. Maar je verhaal begon, Frank, en er kwam een glimlach op mijn snoet. Want mijn opa woonde na het overlijden van opoe in een bejaardentehuis. 70 plus. Daar werkten nonnen. Nou, dan snap je de rest van het verhaal misschien alvast. De Nozem en de Non van Cornelis Vreeswijk. Ze werden verliefd, de non trad uit, ze trouwden. Het liedje van Cornelis werd juist in hun prille verliefdheid een hit. En wij als kleinkinderen vonden het prachtig. De grote kinderen die moesten er toch wel aan wennen. Maar zoals bij ieder sprookje, ze leefden nog lang en gelukkig. Want opa werd 85 en ze hebben samen nog mooie jaren gehad. De Nozem en de Non vanochtend. Goed verhaal. Goedemorgen allemaal, 8:09. Wellicht, zeer waarschijnlijk heb je het wel meegekregen. Nederland ligt eruit na penalties op het WK tegen Marokko. Vanochtend vroeg hier naartoe gefietst naar de studio. Zag ik zo her en der in de straat een woonkamer groen-oranje verlicht door het grote scherm van de tv. En mensen op straat die hadden het radiootje bij zich. Het was bijzonder om zo samen te beginnen. Het wordt vandaag een prima zomerdag. De zon laat zich regelmatig zien, maar later vandaag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt 24 graden langs de Randmeren, 26 graden in de Achterhoek. En het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 14 graden. De komende dagen houden we zomers weer. Nu een greep uit het Gelders nieuws van vanochtend en dat wat de ochtendkranten zoal hebben geschreven. De Gelderlander en het AD openen met de stroomstoringen tijdens de hittegolf. In onder andere Doetinchem, Winterswijk en Druten viel het licht uit. Zonnepanelen zijn een grote boosdoener. Er wordt zoveel stroom teruggeleverd dat het net het niet aan kan. NRC pakt uit met de nieuwe defensienota. Nederland gaat massaal investeren in drones. Over 5 jaar moet meer dan de helft van alle militaire acties onbemand verlopen. De krijgsmacht moet kunnen groeien naar 200.000 mensen. De dienstplicht wordt niet uitgesloten. Een directeur en 2 collega's van een middelbare school hebben vannacht gewoon op school geslapen. Niet uit liefde voor het vak, maar om alle ramen en deuren open te kunnen zetten, zodat het gebouw kon afkoelen. Vrijdag was het daar binnen nog 37 graden. Maandagochtend was dat teruggelopen naar 27. En dus kon de proefwerkweek gewoon doorgaan daar. Zelf sliepen ze trouwens nauwelijks, want ook de muggen hadden de open ramen gevonden. En voor die directeur is er misschien goed nieuws, want TNO heeft slimme ramen ontwikkeld die vanzelf reageren op de temperatuur. Is het buiten heet, dan houden ze de warmte tegen. Wordt het kouder, dan laten ze juist meer warmte door. De eerste woning krijgt de ramen vandaag en als alles goed gaat, zijn ze volgend jaar gewoon voor ons allemaal te kopen. En dan kan die schooldirecteur dus voortaan ook gewoon lekker thuis slapen, zonder muggen. De Telegraaf schrijft over die groeiende funderingsproblemen in Nederland. Experts noemen het een ramp in slow motion. In Den Haag gebeurt er te weinig. De kosten lopen in de miljarden. Huiseigenaren draaien er voorop. Maar die kunnen de oorzaak van de schade meestal niet zelf wegnemen. En dan tot slot nog de voetbalmeiden onder 13 van sportclub Het Gooi. Ze zijn Nederlands kampioen geworden. Ze spelen als enige meidenteam ook tegen jongens. En dat eindigt regelmatig in tranen. Niet bij de meiden, maar bij de jongens. Want die denken van tevoren, oh, dit kunnen we wel aan, die meiden, vertelt speelster Lente. Collega Maaike valt het misschien nog mooier samen. De jongens leren er het meest van. Ze leren dat je ook van meiden kunt verliezen. Leren verliezen is iets wat we allemaal vandaag een beetje op voor de kiezen krijgen. Elkaar weer bij elkaar rapen en de dag beginnen. En dan de rest van het WK voetbal maar genieten van alle andere mooie wedstrijden. Voor wie ben je nu? Gewoon een vraag om over na te denken. Nu Love Affair. Rainbow Valley.

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Ik ben niet meer bang. Hanna May en Bluff, 8:50. Ja, in Lichtenvoorde, daar is toch wel een bijzondere ontmoetingsplek. Hè? Het Kijkcafé. Dat is een speciaal voor mensen met een beperking uit de regenbooggemeenschap. Elke derde donderdag van de maand komen ze bij elkaar om zichzelf te kunnen zijn, om verhalen te delen of om er gewoon bij te horen. Het café bestaat inmiddels 3 jaar en de vraag groeit. Verslaggever Davy Klein-Gunnewik nam voor ons een kijkje.
1: Het is misschien maar een kleine doelgroep, maar de behoefte is groot. In Lichtenvoorde komen maandelijks mensen met een beperking uit de LHBTIQ+ gemeenschap samen in het Kijkcafé.
2: We doen ook wel een stukje aan voorlichting en met mensen gewoon praten. Mensen kunnen vragen stellen, mensen kunnen zichzelf zijn, dat is ook het belangrijke. En inderdaad een stukje ontmoeting, sociale contacten opdoen. Zodat mensen gewoon echt een plek voor zichzelf hebben.
1: Voor bezoekers van het Kijkcafé draait het niet alleen om ontmoeten, maar ook om ervaringen delen. Stefan weet als geen ander hoe belangrijk dat kan zijn.
3: Als ik naar mezelf kijk, ik ben sinds 2009 uit de kast. En iedereen wandelt zijn eigen route, zeg maar. En ik heb mijn route gewandeld en die andere doet die route weer en die route weer. En zo kom je af en toe hobbels tegen dat het even wat minder gaat. Maar de meeste keren gaat het gewoon goed. Ik heb er nooit pijn van gehad dat ik uit de kast ben gekomen. Ik heb het altijd wel als prettig ervaren en soms ook niet. Ja, dat ligt ernaar hoe het is.
1: Juni was de Achterhoek Pride maand. En speciaal voor deze gelegenheid hebben enkele deelnemers van het Kijkcafé een kunstwerk gemaakt. Waaronder Clemens.
4: Hoe mannen als mensen van mensen hetzelfde geslacht zijn en zich voelen. En de liefde deel. Ja, de Achterhoek wordt er nog weinig aan gedaan en meer gedaan. Dus vandaar dat ik wel doe.
1: Ja.
4: Ben ik op de been geplakt.
1: Hoop je dat mensen dat ook uit jouw kunstwerk halen?
4: Ja.
1: Ja.
4: Dat hoop ik.
1: Ja.
4: Dat is wel belangrijk, als heb ik het voor niks gedaan.
2: Ze wouden een keer wat met kunst gaan doen. En toen dachten we, ja, waarom niet de Achterhoek Pride ervoor nemen? Gaan we lekker schilderen? Gaan we lekker kunstwerken maken? Want het past precies. Eigenlijk ging iedereen automatisch wel over op de regenboogkleuren en de plaatjes. Want het leeft gewoon heel erg bij deelnemers, die vrijheid.
1: Volgens de initiatiefnemers is het werk nog niet klaar. Daarom blijft het Kijkcafé mensen samenbrengen. Niet alleen tijdens de Pride, maar het hele jaar door.
2: Ik blijf hier heel lang nog bij als het kan. Maar wat extra vrijwilligers erbij, dat zou wel heel fijn zijn. Het is hard werken soms met z'n tweeën als vrijwilligers.
3: Als je hier dan komt, dat het altijd wel een gezellige sfeer is. Heel leuk, fijn. En het brengt altijd om gezelligheid met ze mee. En je komt goed aan, maar je bent ook goed naar huis.
0: Ja, het Kijkcafé valt onder Stichting Kei in Lichtenvoorde dus. Tijdens de Achterhoek Pride, die deze maand door de hele regio wordt gehouden, zijn in het Kijkcafé dus kunstwerken te zien die deelnemers zelf hebben gemaakt. En het café is al altijd op zoek naar extra vrijwilligers. Dus wie meer wil weten of die zich wil aanmelden, die kan terecht op de website van Stichting Kei.

0: voor ieder moment de perfecte leesbril.
1: Mijnleesbril.nl.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
3: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Lievelde is het 15,6 en in Puinvluk 17 graden. Vandaag schijnt de zon regelmatig. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt 24 bij de randmeren tot 26 in de Achterhoek. En vanavond en vannacht dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en het koelt af naar zo'n graad of 14. Bij een Pilatus-studio in Zevenaar is gisteravond opnieuw een explosie geweest. Het is al de tweede aanslag op hetzelfde pand in korte tijd. Op een ruit stond dit keer ook 3 keer het woord betalen. De politie onderzoekt of beide explosies met elkaar in verband staan. En Marokkaanse voetbalfans hebben vanochtend vroeg op meerdere plekken in Gelderland feest gevierd nadat Marokko Oranje naar strafschoppen uitschakelde op het WK. In onder meer Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Ede is getoeterd, met vlaggen gezwaaid en feest gevierd op straat. Meer Gelders nieuws en de beelden van het feest en, zie je bij ons op de website gld.nl en natuurlijk ook in onze mobiele app. Verkeersinformatie dan, volgens de ANWB. Eens even kijken hoor. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 17 minuten door wegwerkzaamheden op de A27. Verder richting Utrecht tussen Waardenburg en Everdingen. 18 minuten over 13 kilometer. 13 minuten op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Wallenooien. Door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een kwartier extra reistijd.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
6: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Billy Joel en Tell Her About It. Zometeen het woord van de dag uit de dikke Van Dijk. Maar eerst gaan we bewegen in Gorssel. Want daar doen tientallen inwoners mee aan een gezamenlijke beweegactiviteit. En dat wordt georganiseerd door Zorgzaam Gorssel. Die organisatie hoopt dat mensen door meer te bewegen langer gezond en fit blijven. Juist nu de vergrijzing toeneemt en er een tekort is aan zorgpersoneel. Melanie Lokaten neemt voor ons een kijkje bij het bewegen.
1: Zo, stop, tik, stop, tik, stop, tik. Als je kan, maak je hem ietsje breder.
2: In Gorssel komen tientallen inwoners samen om heerlijk buiten te sporten.
3: Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ja, ik voel me er zelf ook fit bij.
4: Het is geweldig. Supergezellig. Zouden we elke week moeten doen.
2: De Beweegochtend is mede georganiseerd door Zorgzaam Gorssel. Dat is een initiatief dat inwoners, vrijwilligers en zorgprofessionals dichter bij elkaar wil brengen.
5: Hoe kunnen we eigenlijk een zorgzaam Gorssel neerzetten waarin we naar elkaar omkijken, waarin we ontmoeten en verbinden? En hoe gaan we dat doen?
2: Omdat er bijvoorbeeld nu al zorgtekorten zijn als je kijkt naar het personeel, moet de zorg in de toekomst anders georganiseerd worden. Hier kijken ze hoe dat kan.
5: We hopen inderdaad dat de problemen, de zorgvragen anders worden. En dat dat passend is bij hoe de zorg er in de toekomst uitziet. Ja.
0: Gorssel is dus een dorp waar de gemiddelde leeftijd inmiddels 63 is. Maar het beweegt nog lekker. Dus voor wie meer wil weten of wil meedenken over de toekomst van de zorg, zorgzaamgorssel.nl.

woord in de mond te nemen wat je niet zo vaak gebruikt. En dat is precies het idee van deze rubriek. Het woord van de dag uit de Dikke van Dijk. Dat is mijn zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels, waar ik iedere dag iets uitkies om jou mee te geven. En vandaag apengapen. En eigenlijk specifiek dan in de uitdrukking op apengapen liggen. De uitdrukking betekent dat iemand doodmoe of uitgeput is, of op sterven ligt zelfs. En de herkomst is niet helemaal zeker, maar taalkundigen denken dat het woord is ontstaan uit hapengapen. Dat is een samentrekking van naar adem happen en gapen. Het naar adem happen, dat staat voor de zware, hijgende ademhaling van iemand die uitgeput is of stervende. Later is het woord verbasterd tot apengapen. Hapengapen, apengapen, waarbij het woord aap ertussen is geslopen. Mogelijk ook beïnvloed door het beeld van een gapend dier. Of door de klankovereenkomst met de oudere uitdrukking op het grijpen liggen. Op het grijpen liggen betekent ook naar adem snakken. Als je dus op apengapen ligt, dan ben je totaal uitgeput. Je bent zo moe of zo oververhit dat je snakt naar adem. Je ligt er hulpeloos bij, alsof je ieder moment flauw kan vallen. Het heeft dus niks te maken met een luie zondag, maar alles met de uitputting. Na die loodzware marathon lag ik de rest van de zondag op apengapen op de bank. Het is 30 graden op kantoor, de airco is kapot, de hele afdeling ligt op apengapen. Na een hele dag slenteren door de stad lagen de kinderen al om 7 uur op apengapen. Of, ja, de voetbalfan die de wekker extra vroeg had gezet om de wedstrijd van Nederland en Marokko te kijken, lag er na de verlenging en de zenuwslopende penaltyreeks op apengapen bij. Nederland uit het WK. Marokko door. Tegen Canada. Dat is de volgende wedstrijd. Black Slade en Amigo hoor je nu.

0: I can buy myself flowers. Miley Cyrus was dat op Radio Gelderland. 8:50. Goedemorgen. Tijd voor het weer. Tijd voor Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Frank, een hele goede morgen.
0: Ja, een uur geleden had ik nog een zonnetje die scheen buiten. Inmiddels is daar een wolk voor gekomen. Het is bewolkt.
1: Ja, het is bewolkt geraakt in heel Gelderland momenteel. En dat is eigenlijk ook een beetje het weerbeeld voor de rest van de dag. Veel hoge wolkenvelden. Zo nu en dan kan de zon er eventjes tussendoor piepen. Maar ja, en op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Dus een beetje een tamelijk bewolkt aanzicht vandaag. Maar wel aangename temperaturen van 23 tot 26 graden.
0: Ja, wat is normaal voor eind juni?
1: Dit zijn vrij gebruikelijke waarden. Zitten we daar iets boven met een enkele graad erboven. Maar dit zijn vrij gebruikelijke waarden voor de fase van het jaar.
0: Oké. Is dat dan ook het verhaal wat je op morgen en de komende dagen kunt plakken?
1: Ja, we blijven uiteindelijk met vrij gebruikelijke waarden te maken hebben. Morgen 24 graden. En dat geldt eigenlijk ook voor donderdag, vrijdag en de rest van de week. Wel wisselt het weerbeeld af en toe. Morgen hebben we heel veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken en kan er een enkele bui ontstaan. En op donderdag kunnen we meer regen verwachten. Maar ook dan blijft het beperkt tot een aantal millimeters. Dus een beetje wisselvallig weer. Maar daar komt vrijdag weer verandering in als een hoger drukgebied terrein wint en er veel zonneschijn op het menu staat. En in het weekend blijft het dan ook overwegend droog met flinke zonnige perioden, enkele stapelwolken en een bui staat dan niet in de verwachting.
0: Okay. Floris, dankjewel voor je weer vanochtend. En wil jij je over een uur bij collega Rob nog melden?
1: Gaan we doen. Tot over een uurtje weer.
0: Mooi, dankjewel. Rob Kluis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb een weerman voor je. We hebben natuurlijk gewoon de lekkere muziek die Radio Gelderland heeft. En ga jij een soort van nababbel doen over het voetbal? Of zeg je van nee?
2: Als ze willen, maar het is voorbij, hè, nu.
0: Het is te voorbij. Het
2: steeds meer te balen nu, wel. Want je ziet nu overal de herhalingen.
0: Jannie die zegt, ik vind het niet erg dat Nederland eruit ligt.
2: Duitsland ligt er ook uit.
0: Gering zegt, wel jammer van al die oranje vlaggetjes. Dat kijkt toch wel een stuk saaier zonder die vlaggetjes.
2: Je kunt het gewoon laten hangen.
0: Je kunt gewoon laten hangen, ja.
2: Maar ik wil het eens hebben over een nieuwe campagne van Sieren.
0: Wat is die nieuwe campagne?
2: Een praatje maken. Een praatje maakt je dag.
0: Oké.
2: Die hadden een beetje ook, en dat klopt ook wel, hè. Ik bedoel, vroeger zei het altijd vanzelf hallo tegen mensen als je ze ergens tegenkwam.
0: Mm-hmm.
2: Tegenwoordig kijken heel veel mensen een beetje naar de grond of weg, of zijn met zichzelf bezig, met de
0: mobiel
2: bezig. En dat zorgt ervoor dat je een beetje een vreemd straatbeeld hebt wat medemenselijkheid betreft, zal ik zeggen. Het is eigenlijk vrij normaal als je elkaar aankijkt. Dus, en misschien, als je allebei een hond hebt, dan weet je, nou, dan praat je wel wat vaker en makkelijker met elkaar. Maar Sieren wil dus dat we weer meer gaan openstaan voor ons.
0: Kletsje.
2: Babbeltje.
0: Oké. Okay.
2: Ja, je hoort het gezien, maar. Je ziet. Ja, je doet gewoon een beetje mee.
0: En jij wil eigenlijk vragen, doe je
2: dat? Maak jij nog praatjes?
0: Maak je nog praatjes? En het is ook best wel een kunst, een praatje maken.
2: Smalltalk is echt zwaar onderschat qua en sociale gezondheid.
0: Ja.
2: Maar ook qua inbrengen van je dingetje.
0: Jij kan het als geen ander. Dus dit wordt een ochtend vol smalltalk straks.
2: Ja.
0: Maar dan moeten de luisteraars wel meedoen. Dus doe gerust mee. Maak een praatje vandaag.
2: Juist. Als dat over het voetbal is, dan bel gewoon in. Als
0: dan
2: je
0: mag
2: je kloten voelt, dan heb ik
0: luchtje
2: chagrijnig.
0: Gooi het eruit.
2: Duitsers die ook chagrijnig zijn, kom maar over de grens.
0: Rob@gld.nl.
2: Of Japanners.
0: Of een appje. En alle nationaliteiten zijn welkom. Paraguayanen, Marokkanen, die feesten hier.
2: Blij, hè?
0: En dat mag hier ook.
2: Je mag ook blij, ja. Dat
0: daar is ook plek voor. Niet alleen dat zag erin.
2: Blij, ja.
0: Ook feest.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
10: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
9: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
11: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
9: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Jan, dankjewel. De verkeersinformatie, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Rosmalen en knooppunt Everdingen bij elkaar 25 kilometer langzaam rijden, stilstaan en 35 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Alfred Leerdam 5 kilometer, kwartier vertraging. De A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer langzaam rijden, stilstaan, 12 minuten vertraging. En de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
6: Op de koffie.

Morgen 9 minuten over 9. Was het heel vroeg opstaan voor jou of ben je heel erg lang doorgetrokken? En heb je het sowieso gewoon moeilijk fysiek? Nou, geestelijk, omdat we eruit liggen. Ach ja, we doen er niks meer aan. Het is gebeurd. En we voetballen verder weer. Ook de Duitsers zijn eruit, hè? Leven wij een beetje in een chagrijnig deel van de wereld. In Gelderland, op dit moment. Trekt allemaal voorbij, want het wordt lekker weer weer. De hittegolf zet eigenlijk gewoon door, hè? Ja. Radio Gelderland, met op de koffie. En een goede morgen met Kip Creole.

0: Danny Vera en Marlon Pichel, Try Again. Lekkere plaat. Het is bijna 9:20, 9:50.
1: De plaat bij de dag.
0: En dat betekent plaat bij de dag tijd. En deze keer is het iemand die muziek van zichzelf aanvraagt. Het is John. En John zegt, het zit zo. Henriette Roland Holst van der Schalk werd geboren in 1869 in Noordwijk en overleed in Amsterdam in 1952. Zij was een Nederlandse dichteres en socialist. Het gedicht De Zachte Krachten Zullen Zeker Winnen komt uit de bundel Verzonken Grenzen uit 1918. Ik heb daar een lied van gemaakt en ik heb alleen het refrein toegevoegd om het vloeiend te laten lopen. Zachte krachten zullen zeker winnen, zacht en krachtig in het hart, warm, innig en waarachtig. Een klassiek gedicht dus uit 1918 in een modern jasje, 2026. Met respect voor de boodschap van de dichteres die ze destijds aan het eind van de Eerste Wereldoorlog wilde overbrengen. En in deze tijd weer opnieuw erg actueel. Zou je die plaat kunnen draaien? Vriendelijke groeten, John. Nou, hier is John Wallace Jackson. De zachte krachten zullen zeker winnen.

Maar dit is toch wel heel mooi gedaan, hoor, John. De zachte krachten zullen zeker winnen. Het is een gedicht van Henriette Roland Holst. Ja, en daar heeft John gewoon muziek op gezet. Een couplet erbij gemaakt. En nu is die plaat van de dag. Zo snel kan het gaan. Hè? De zachte krachten zullen zeker winnen. Heb jij een plaat bij de dag? En die hoeft niet echt van jezelf te zijn. Hè? Het kan gewoon dat je iemand anders laat zingen. Die je inhuurt. Dan laat weten welke plaat dat is. Via de app 06 22 22 13 42. Of je mailt even. rob@gld.nl. En dan zeg je welke plaat het is. En waarom jij hem als plaat bij de dag wil hebben. Dit is Malay. Built to Last.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Jules en de gang. Een fresh om bijna 3:30. Dan zien we dat de Culemborg al 19 graden is. En in Lochem 22,4. En kijken we dan even naar het nieuws op gld.nl. Dan zien we daar natuurlijk feestvierende Marokkanen. Op allerlei rotondes en pleinen in Gelderland is ook getoeterd en goed feest gevierd. En Marokko door dus op het WK voetbal ten koste van Nederland via penalties. GLD.nl besteedt er aandacht aan, maar ook een nieuwe statiegeldhub aan de Oostereinderweg in Nunspeet. Die moet een einde gaan maken aan die volle tassen lange wegdraaien en het flesje voor flesje, blikje voor blikje inleveren bij de supermarkt. Bezoekers kunnen daar zakken tegelijk met lege blikken en plastic flesjes in één keer ingooien. En de machine die scheidt dan alles automatisch. En je krijgt ook gewoon je bonnetje. Dat is toch wel heel mooi, hè? Je kunt ook het statiegeld doneren natuurlijk, dat is ook vaker. Maar dit worden wel de nieuwe statiegeldapparaten. Want ja, sinds dat er op veel meer dingen statiegeld wordt geheven, wordt er natuurlijk ook veel meer ingeleverd. En sta je nog wel eens te wachten. Het is ook een bron van inkomsten voor mensen die het echt moeilijk hebben. Die gaan gewoon het statiegeld verzamelen op straat. En komen niet zelden terug met tientallen euro's aan statiegeld. Dus ja, dat het werkt, dat heeft zich wel bewezen. Maar dit, zo'n nieuwe machine, dat zorgt voor een heleboel minder ergernis bij die apparaten.

0: Leo Sayer, 10 over 9 geworden hier op Radio Gelderland. Thunder in my heart, hoorde je. Ja, er is een nieuwe campagne. Vandaag wordt die uitgerold door Sieren om ons een beetje met elkaar in contact te brengen. Een praatje maakt je dag. En dit is één van de clipjes die erbij hoort.
1: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
2: Hoe heet je hond, mevrouw?
1: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans.

0: praatje maak je dag. Ja, onder andere medewerking van Frans Duits en Frans Teeuwen. Die gaan allemaal het praatje maken. Maak jij nog praatjes? Zo. Los op straat, als je mensen tegenkomt. Of denk je, ja, misschien is het wel helemaal niet te wachten op een vraagje. Of een leuk commentaar, of een compliment misschien. Wat een leuke jurk, of wat een leuk hondje. Je kunt er straks over bellen en nu kun je alvast de app of mailen. Maak jij nog wel eens zo'n praatje? Over niks, maar ja, heeft het eigenlijk best veel te betekenen. Ik zie jou, jij ziet mij, we zien elkaar. We zijn samen mens. Of is dat wel heel groot weer? 06-22-22-13-42. Maak jij nog wel eens een lekker ongedwongen praatje?
1: Un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola, piano, lascia un bel mondo dal colore.

0: Wij gaan eens kijken wat het weer gaat doen vandaag en morgen en overmorgen. Floris, goedemorgen.
1: Rob, een hele goede morgen.
0: Ja, eigenlijk duurt die hittegolf nog steeds, hè?
1: Inderdaad, ja. In het zuidoosten van het land is er kans op 25 graden. En ook de komende dagen is dat het geval. En mochten we ergens in het zuidoosten nog de 25 graden gaan halen, ja, dan is er nog steeds sprake van die hittegolf.
0: Ja, dus we zijn helemaal niet weg van de superhitte.
1: Inderdaad.
0: Het voelt wel alsof het cool is bijna.
1: Ja, we zitten duidelijk in een andere luchtsoort natuurlijk. Afgelopen nacht was het ook behoorlijk frisjes voor de tijd van het jaar. Temperaturen plaatselijk zelfs onder de 10 graden. Maar inmiddels ligt de temperatuur weer op een aangenaam niveau van een graadje of 19. En daar komt nog veel meer bij. Uiteindelijk hebben we vanmiddag waarden tussen de 23 en 26 graden. Met erbij af en toe wat ruimte voor de zon. Maar ook weer steeds meer wolkenvelden vanuit het westen. En op de meeste plaatsen blijft de rest van de dag gewoon droog.
0: Ja, en de rest van de week?
1: Ja, morgen starten we met heel veel ruimte voor de zon. Er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. En enkele stapelwolken kunnen morgenmiddag uitgroeien tot een lokale regen- of onweersbui. Opnieuw wordt het vrij warm met 25 of 26 graden. En ook vandaag en morgen staat er weinig wind over het algemeen uit het noordwesten. Op donderdag dan hebben we de paraplu weer tijdelijk nodig, want dan krijgen we met een regenfrontje te maken. Het zal allemaal niet heel veel voorstellen, maar toch eventjes de regenradar in de gaten houden. En omdat er ook meer bewolking aanwezig is, daalt de temperatuur naar een graadje of 22. Maar ook dan is het natuurlijk zeer aangenaam buiten.
0: Juist. Nou, juni, laatste dag. Dat is een zeer warme juni geweest, hè, denk ik.
1: Ja, het is een hele warme juni geweest. Ook de nachtelijke temperaturen waren zeer hoog. Met 20 tot 23 graden zelfs plaatselijk. Er zijn ook heel veel records gesneuveld. De nachten verlopen de komende tijd wel zeer aangenaam, met temperaturen tussen de 12 en 14 graden. En later in de week krijgen we wel met wat meer warmte te maken vanuit het zuiden. En kan het overdag weer 26 graden worden.
0: Oh, nou... Doe maar even rustig aan, hè?
1: Ja, even rustig aan, inderdaad.
0: Boys, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: The Blow Monk is It Doesn't Have to Be That Way.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
7: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 10 kilometer, kwartier vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meter en de afrit Arkel 12 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 12 kilometer langzaam rijden stilstaan en een kwartier langer onderweg daardoor.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
11: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: De koffie.

Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

Wij van Jacques Dutronc. Dat was toch een beetje vanochtend in Nederland. 5 uur. De helft van Nederland werd wakker en ging toen eventjes nog penalties kijken. Ja, voorbij hè. Voetbal nu. Ja, even. We gaan het over iets anders hebben. Want Sieren heeft een campagne. Een nieuwe campagne. Vandaag wordt die uitgerold. En die gaat over een praatje maken. Praatje maak je dag. De vrouw.

Een praatje maakt je dag van sieren met onder andere Fred Teven, Frans Duits, die medewerking geven. En de vraag vandaag aan jou is, maak jij nog wel eens van die praatjes? Gewoon dat je mensen tegenkomt en misschien vraagt, oh, wat wil je doen? Of, oh, wat een mooie fiets. Hoe rijdt die? Zoiets, weet je wel, van die kleine praatjes die toch je dag wel kunnen kleuren. Want je neemt ze wel mee naar huis. Ik kwam iemand tegen en die had zus en zo. Dat heb je dan. En dat merk je niet als je gewoon op je telefoon TikTok-filmpjes krijgt. Want dat praat niet terug. Dat geeft eigenlijk alleen maar opdrachten en een paar inzichten misschien. Kortom, heeft Sieren het bij de juiste staart met hun campagne vandaag. Een praatje maakt je dag. Maak jij nog wel eens praatjes? Of ben je een beetje huiverig geworden voor de reactie misschien aan de andere kant? Denk dan dat die andere kant misschien ook wel open staat voor contact. Dat weet je niet, hè? Nee. 0800-345-0345 als je wilt bellen en vertellen op de radio over jouw praatjes, als je ze maakt. Maar je kunt ook appen. 06-22-22-13-42. Of mailen rob@gld.nl. Nieuwe campagne van Sieren. De maatschappij ben jij. En een praatje maakt je dag. De Heilige Vriend, die had zo'n plaatje. Waarin toch duidelijk naar voren kwam dat hij ook even af en toe behoeft dat aan rust. Eén nacht alleen van Doe Maar. Bel, app of mail.

Doe maar, en één nacht alleen. Het is 18 over 10 geworden op deze dinsdag 30 juni. We gaan het dus hebben over een nieuwe campagne van Sieren. Die gaat over praatjes maken. Praatje, kleurtje, dag. Doe jij dat nog, zo'n praatje maken? Ik heb het idee dat dat vroeger vaker gebeurde. Nu heeft iedereen zijn telefoon in de hand. Dus je hebt altijd iets te doen als je gewoon jezelf een beetje wil vermaken. Dan hoef je niet met een ander in conclave of in gesprek. Maar dat sociale contact is wel heel erg belangrijk. Dat komt steeds vaker naar boven uit onderzoeken, dat mensen gewoon echt groepsdieren zijn. Dus dat we gewoon een beetje contact willen maken. Doe jij dat in de vorm van één praatje? Henny zegt, ja, zeker wel. Hou ik praatjes? Ja. Ook Dien die zegt, bij de supermarkt en overal waar ik kom, hou ik inderdaad kleine praatjes. En dat is echt van, hoe is het ermee, hoe gaat het? En meestal zeggen de mensen goed. En dan hebben we het over, nou, bijvoorbeeld vandaag het voetbal, denk ik. Ja, en dan hebben we dat weer van elkaar gehoord. Maar het is gewoon lekker. Ik heb er een fijn gevoel bij. Altijd gehad ook. En als ik geen zin heb, dan kan ik dat ook gewoon zeggen. Hè? Dan hou ik het kort. Je hoeft het niet keihard te zeggen. Je kunt het ook duidelijk maken met je lichaam, toch? Klopt. We hebben van allerlei communicatiemanieren, Dien. Gaat goed. Hans zegt, goedemorgen Rob. Ik maak wel degelijk wel eens een praatje. En vaak, als ik ergens sta te fotograferen, komen de wandelaars kijken en dan vragen ze, wat wil jij doen? En dan laat ik de foto zien. Ik was op de Jansberg met lage sluitertijden foto's aan het maken. En dan wordt er gevraagd, ben je ergens op aan het wachten? En dan vind ik het leuk om uit te leggen wat ik doe en ze te laten zien. En zo heb ik ook de foto van de Zuidmolen gemaakt met die lage sluitertijden. Ja, dat is net of die wieken zo zo'n dingetje maken. Dus dan zie je ze bewegen in de sluitertijd. Even kijken, Gert zegt, ja hoor, ik maak met iedereen wel een plaatje. Met bekenden bij de Jumbo bijvoorbeeld. Of gewoon bij de buurtjes. En ja, appen doe ik ook. App is net geen praatje. Dat is net niet alleen geven. Ja hoor, zegt Wilma. Meestal zijn het ouderen die nog wel praatjes maken. Jongeren zitten bijna altijd op de telefoon. Maar soms dan heb je een leuke cashier in de supermarkt. Die maakt een praatje. Dat vind ik erg gezellig. Erik zegt, ik werd laatst aangesproken door iemand zomaar om niks. En ik schrok, moet ik eerlijk zeggen. Ik wist eigenlijk niet wat ik ermee moest. Ik dacht echt, die willen wat van mij. Maar mensen wilden gewoon een praatje. Het was een wat oudere heer die gewoon even een praatje wilde maken. Dus ik ben zelf daar toch wel van weggekomen met de waarheid en de wijsheid dat ik af en toe gewoon toch open moet staan voor contact buiten mezelf. Vanwege voetbal, een troost, kunnen Nederlanders en Duitsers samen naar huis vliegen en samen praatjes maken, zegt Erika. Goedemorgen, zegt Lucie, ik doe dat zeker. Altijd al gedaan. En het gekke is, daar ontstaan soms de mooiste gesprekken uit. Het begint gewoon met hallo en een kleine interesse tonen in iemand anders. En al heel snel kun je gewoon op een heel innig contact rekenen. Ja, praatje maken, zegt Henri. Wat zeg je dan eigenlijk? En zit de ander er wel op te wachten? Dat is altijd een beetje aftasten. Maar dat gaat heel snel, hè, Henri? Bij de eerste vraag zie je al van, dit is een praatjesmens. En bij een andere reactie denk je, even doorlopen. Dit gaat hem niet worden met praatje wat ik in gedachten had. En dan moet je het ook laten, ja. Simone zegt, zeker op straat als ik met mijn hond wandel, in de supermarkt of bij de bushalte, ik maak praatjes. En ook als ik in mijn tuin kom, om te werken, dan komen daar mensen aanwaaien. Die komen gewoon een praatje maken. Is toch leuk? Het kost niet veel tijd. Het geeft een soort gezelligheidsgevoel met de omgeving. Ik vind het een leuk, positief samengevoel. Heerlijk hoor. Ik praat regelmatig met mensen die ik niet ken, zegt Tamin. Gewoon als je bijvoorbeeld je fiets op slot zet en er staat iemand anders. Het kost helemaal niks, hè, zo'n praatje. Maar het is net wat je zegt, je wordt er heel vrolijk van. En soms ook met verrassende dingen die ik te weten kom. Heel leuk, ja. Ja, mensen zitten vaak echt om een praatje verlegen. Kijk maar eens in de supermarkten. Daar hebben ze een tijd geleden ook de praatjeskassa's weer teruggebracht. Dan weet je dus, hier kan ik gewoon een praatje maken met de cashier. Die is daar een beetje op voorbereid. Dat die niet gewoon chagrijnig zit te kijken van, ik doe in mijn werk, klaar, wegwezen, hier. Dat dus niet, dat kan dan. En Rob zegt, ik durf tegenwoordig niet meer aan te spreken. De meeste mensen hebben echt een kort lontje. Ja.
Ja, dat is ook wel een ding van deze tijd. Maar als je vrolijk en vriendelijk en open bent, dan wordt dat korte lontje, dat wordt niet langer of korter, maar dat wordt wel gewoon ja, vriendelijker in de afwijzing. Of je daar dan blij mee moet zijn, weet ik ook niet, maar het is dan wel zo. Praatjes maken, sieren, rolt hem uit, de campagne vandaag. Wat een praatje, kleurtjedag. Is dat bij jou ook zo? App of mail? Over de praatjes die hij maakt, waarover en wat hij met je doet. Hier is Teddy Swims.

Gino van Nelly van alle markten thuis, ook van een heerlijke slijper. Gewoon hurts to be in love. We hebben het vandaag over praatjes maken. Doe jij dat? Want Sire rolt vandaag een nieuwe campagne uit over praatjes maken. Dat kan je dag kleuren. Betsy zegt, weet je wat? Ik heb net een praatje gemaakt. Dat was in de supermarkt en het ging zo. Een meneer met twee artikelen, die liet ik voorgaan. En hij twijfelde een beetje, want ik zei, ja, maar ga maar voor. Maar hij zei, ja, ik heb alle tijd. Ik ben gepensioneerd. Nou, ik ook hoor, meneer, zei ik. Toen nam hij mijn bod aan, bedankte lief en wenste mij een fijne dag. Ja, dat is gewoon gezellig, toch? Ja, nou, zo gaat zo'n praatje. Ja, op dinsdagmorgen ga ik altijd naar de Ebenezerkerk in Apeldoorn. En in een van de zalen is dan ontmoetingsplek, zegt Erik. Altijd leuke gesprekken en sjoelen. Dus ik ga zo meteen weer gewoon die kant op om een praatje te maken. En gewoon te sjoelen. En Vladimir, die komt ook binnen met een app en die zegt, ik vind Natasja een heel leuk meisje. Nou, zo begint zo'n praatje meestal. Hallo, hoe is het ermee? En dan kun je echt alle kanten op gaan. Ook gewoon binnen twee tellen klaar zijn. En denken van, nou, die heeft er geen zin in. En soms ben je gewoon echt 20 minuten gewoon aan het praten. En is het daarna alsof je iemand echt heel goed kent. Nou, jouw praatje, van harte welkom. Wij gaan zo meteen spelen. Op deze 30ste juni. Het is de laatste dag van juni alweer, hè? Bloedhete juni geweest. Hier is Miss Multirole.

0: Son of my father, zijn Chicory Tip hier op Radio Gelderland om 11:08.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Gaan wij beginnen aan ons spel voor bij de koffie. Drie prijzen bij elkaar te verdienen, te winnen door je apparatenkennis gewoon te etaleren hier op de radio. De eerste vraag. Dat is eigenlijk een weggevertje, want die kun je op je gemak zoeken. Daar krijg je twee platen de tijd voor. Maar 2 en 3, dan wordt het echt spannend. Dan gaan we gewoon kietelen en kijken wat jij weet van de wereld waarin wij met z'n allen leven. Nou, beginnen maar eens met vraag 1. Barbara Barend die wordt vandaag 52. En zij is een van de krachten achter Hera, een voetbalclub voor alleen dames. Hera is een godin. Jawel, een Griekse godin. Van wie is Hera de zus en ook de echtgenote? Deze is allemaal niet zo moeilijk over in Griekenland. Dus zeker die gewoon niet dat je een zus bent. En je bent toch leuk met je broer, dan kun je gewoon trouwen. Klaar af. Hera dus is een Griekse godin, ook een voetbalclub. Maar van welke god is Hera de zus, maar ook de echtgenote? Ja, dan ben je natuurlijk geen klein godje, hè? Dan heb je wel wat in de godenpap te brokkelen daar. Dus over welke god heb ik het? Welke god is de echtgenoot van Hera en ook de broer? Als je dat denkt te weten, dan ga je antwoord geven de komende 2 platen... via de app of via de mail. Het kan je leuke prijsjes opleveren. Appen, dat doe je via 06-22-22-13-42. En mailen rob@glt.nl. Eerste vraag voor het koffiespel vandaag op deze dinsdag. Hera, de godin uit Griekenland. Van wie is dat de zus en de echtgenoot? 2 platen om je antwoord hier te krijgen. Is de eerste. One side of me is warm and quiet.

0: Supertramp, Give a Little Bit, hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Zijn we toe aan het koffiespel voor deze dinsdag, de 30e juni. Om de eerste vraag in te luiden, kom ik uit bij Barbara Barend. Die wordt vandaag 52 jaar. Dat is een van de drijvende krachten achter Hera, voetbalclub voor dames. Wel gedegradeerd uit de Eredivisie dit seizoen, maar mooi initiatief. Maar Hera is niet voor niks gekozen. Dat is een godin. En van welke god is zij en de zus en de echtgenoot? Ja, dat is toch wat. Dini? Ja. Ja. Jij moest er niet aan denken.
2: Dat is de god Zeus.
0: Juist, dat is de grootste van allemaal, hè? De oppergod. Ja. Ja. Ja. Het is wat. Broer en zuster, of ja, wat is het? Ja, zus en echtgenoot.
2: Ja,
0: ja, ja, dat komt toen allemaal. Ja. Hoe zit je erbij, Dini?
2: Op een stoel, hè? Ik zit net aan een bakje koffie.
0: Gewoon relaxed?
2: Ja, hoor.
0: Ja. Ja. Teleurgesteld over gisteren nog?
2: Ja. Weet je, mijn man ging niet kijken.
0: Niet.
2: En ik zeg, ja. Ik slaap niet zo best. Ik ben nog wel eens wakker.
0: Ja.
2: Dus ik was om een uur of, weet ik veel, 2:30 of zo. Nee, ik weet niet. In ieder geval, ik ging naar beneden en toen was het een 1/2 uur bezig.
0: Ja.
2: En toen was het nog 0-0. En nou ja, en dan scoort Nederland 1-0. En dan denk je, nou, ik blijf nog maar even kijken. Nou ja, toen werd het vlak voor tijd 1-1. Ja, blijf nog even kijken. Nou, uiteindelijk heb ik alles gezien.
0: Ja.
2: Ja, natuurlijk. Maar weet je, ze voetbalt ook niet altijd best, hè?
0: Het was een rare keuze om de coach en de spelers hebben het zo besloten.
2: Het is afgelopen, wel jammer.
0: Juist, het is klaar nu, jammer en door. Ik ben het ook zo weer vergeten, hè? Dat weet je. Als je het vaker mee hebt gemaakt vanuit gaat.
2: Ja, maar weet je, mijn man kijkt heel graag voetbal. Dus ja, ik ga nou niet meer kijken, hoor. Weet je wel. Dus, ja. Nou ja, we zien het wel.
0: We gaan het allemaal zien. Juist, we gaan door met onze spelshow ook. Tweede vraag namelijk, die brengt ons bij de muziek. En in 1984. Toen kwam er echt zo'n plaat uit die iedereen wel kent. En die iedereen eigenlijk heel diep in het hart raakte. De plaat heet Over de Muur. Van wie is de uitvoering?
2: Oh, ja. Zijn we dood? Ik zou het niet...
0: Een orkest.
2: Een orkest?
0: Ja. Niet te groot.
2: Het kleine orkest?
0: Nee. Ja, nou, ik heb bijna niks over voorzeggen. Dini. Nou, hè? Goed. De derde vraag is onze Gelderse vraag. We gaan vragen waar het Anton Pieck Museum staat. In welke Gelderse plaats?
2: Anton Pieck. Ja, even denken hoor. In
0: Boerle.
2: Anton Pieck. Deventer.
0: Nee.
2: Ja, maar dan...
0: Ja, vroeger had Peter van der Hout, die had dan zo'n plonsje. Want Deventer is natuurlijk Overijssel.
2: Natuurlijk. Ja,
0: je zat er niet ver vandaan, hoor. Hattem.
2: Ja.
0: Dat is de plek voor het Anton Pieck Museum.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Nou, je hebt 2 van de 3 prijzen. En ben je al helemaal uitgepraat met Frits? Anders krijg je het Frits nog terug. En dan kun je misschien wel prijzen erbij praten. Maar dat gaan we zien. Eén vraag rest nog. Gaan wij een klein orkest draaien met Over de Muur?
2: Prima.
0: Ja?
2: Heel leuk.
0: Ja.
2: Ja. Ook. Ja, graag.
0: Graag. Oké. Tini, dankjewel.

is een mooie indringende stem, Harry Jekkers. Die kan het niet echt helemaal naar je toe brengen. Klein Orkest deed dat ook met Over de Muur. Over mooie indringende stemmen gesproken. Cats, ook lekker. De beste.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna €200 miljoen. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
9: Lieselot, dankjewel.
10: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
11: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
10: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol. kamperoase.nl.
9: Kamperoase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Op de koffie.

minuten over 11 geworden. En Dolly heeft toch weer een succes. Ja, niet met het zingen, maar met haar bibliotheek. Dolly is al heel lang bezig, sinds 1995, om kinderen in vooral Engelstalige landen en in het begin gewoon in Amerika gratis te laten lezen. Omdat lezen, dat verbreidt je horizon, prikkelt je fantasie. Haar eigen vader kon niet lezen en dat was eigenlijk de inspiratie om die Imagination Library te beginnen. En nu heeft ze ook al 20 jaar lang succes in Canada en daar 5 miljoen boeken uitgedeeld. En dat doet ze voor niks. Volgens mij kun je ook in Europa misschien wel via die Imagination Library, ja, dan Engelstalige boeken wel aanvragen. En dan kun je dus als kind gewoon toch leren lezen. En ja, je fantasie de loop laten gaan. En dit initiatief heeft ook de storm van de social media gewoon ruimschoots overleefd, hè? Lezen is toch heel wat anders dan de telefoon pakken en daarop lezen. De Imagination Library van Dolly Parton. Tik maar eens in, dan kun je misschien wel ook een aanvraag doen. Hier zijn de Bee Gees.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Amy MacDonald, this is the life. Ja, er wordt gevoetbald, hè. Dat is nou toch wel duidelijk. We zijn een wedstrijd van bijna 80 onderweg. 2K voetbal in Mexico, vooral Amerika en Canada. Winnaars, verliezers, maar op muziekgebied hebben we eigenlijk wel één winnaar die we eruit kunnen trekken, hoor. Als we het over de liedjes hebben. Dat is Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Alsof.

David Essex, we're gonna make you a star. 2:30 voor hier op Radio Gelderland. Ja, we denken wel, we zijn van de hitte af. Ja, de echte hitte is weg, maar het is gewoon nog 23 graden. Bijvoorbeeld in Zelhem en in Westmaas en Waal, 22,8. Ja, en als je de 14-daagse weersverwachtingen bekijkt, gaan we gewoon over een paar dagen weer 28 graden krijgen. En dat een dag of 10 lang. Dus het wordt een hete zomer. Pak er nog even het verkeer mee. Eén melding op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 4 kilometer en 20 minuten. Ben je langer onderweg voordat je Duitsland in kan. Hier is Nena.

Company. Shame, shame, shame on you. Op Radio Gelderland, 10:50 geworden. Er zijn altijd van die onverwachte verliezers als Nederland moet vertrekken. Orgel Joke bijvoorbeeld. Ja, die mag nou niet meer komen spelen op het WK. Ken je Orgel Joke? Nou, dat is gewoon een vrouw die lekker orgelliedjes speelt, maar dat brengt wel een enorme hoop sfeer. Zeker in zo'n groot stadion. Als we dan links, rechts, oranje en Orgel Joke nog hadden gehad, dan was het misschien wel gelukkig in Mexico. Dat ging net niet door. Ze kregen het allemaal net niet rond met vergunningen, vluchten, hotels. En dus was ze eigenlijk al een beetje geboekt voor de 8e finales. Als Nederland door zou gaan om dan tegen Canada te orgelen. Maar ja, dat gaat dus nu niet door. Ze is nu 77 jaar, ze baalt als een stekker. En ze zegt, ja, ik weet niet of ik een herkansing krijg tijdens het EK, bijvoorbeeld 2028. Ja, dan ben ik 79. Ik kan niks zeggen over hoe ik me dan voel. Op mijn leeftijd kun je zover niet vooruit plannen. Ja, en ze wil sowieso iets minder gaan spelen. Want ze doet nu best veel op het orgel nog. Tijdens festivalmaanden speelt ze 4 keer in de maand. Maar dat is best veel, zegt ze, voor mij. En haar kleinzoon, ja, die rijdt dan naar de optredens. Die moet het ook leuk blijven vinden, zegt ze. Maar als ik zo blijf zoals ik ben, dan ga ik niet stoppen en dan ga je me wel een keer zien op een EK of WK voetbal. Had wel leuk geweest, hè. Links-rech heeft ook nou Mexico veroverd, hoor. Kijk maar eens op het internet hoe dat een keer gaat.

0: Gold Band. Noodgeval, het is 8:08.
1: Hi Rob.
0: Jee, heb jij gekeken?
1: Nee.
0: Oh, ook niet het laatste stukje dat je vroeg wakker werd?
1: Nee, ik heb vanochtend ik was om 6:30 wakker of zo. Ah, toen heb ik... Er was een samenvatting van 7 minuten of zo. Ah, okay. Heb ik even zitten kijken. Mijn partner heeft wel gekeken. Die heeft op de bank geslapen. Die wekker gezet en die heeft wel gekeken. Die zat vanochtend chagrijnig aan het ontbijt.
0: Dan kom je naar beneden.
1: Ja, precies.
0: Dat doet voetbal ook met mensen.
1: Dat doet voetbal ook met mensen.
0: Ja, tot 3 dus. Gewoon even lekker relaxen, denk ik.
1: Ja, zeker. Nou ja, en jij hebt een hondje, hè?
0: Ja.
1: Neem je dat hondje mee op vakantie?
0: Als het kan wel, maar anders gewoon mama. Die dan graag een weekje zorgt voor de hond.
1: Oké. Okay.
0: Want het is wel een gedoe.
1: Ja.
0: We hebben een paar keer meegenomen naar Engeland.
1: En waarom neem je hem dan mee? Toch omdat je denkt dat is voor de beste
0: fijn? Ja, we hebben wel eens in zo'n opvangcentrum. Maar dan heb je toch iets van, ik laat een kind achter of zo.
1: Ja, voelt dat toch?
0: Ja, het doet allemaal goed, hè, die mensen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat hondje zit aan te kijken.
1: Ja. Heb je enig idee, want dat weet ik eigenlijk ook niet hoor, waar je zo'n dier nou het meest plezier mee doet?
0: Ja, dat vraag ik me dus ook. Ja, wij vermenselijken die dieren ongelooflijk. Gezellig, inderdaad, misschien.
1: Ja, terwijl je denkt, een hond is vooral gehecht aan zijn baasje. Dus als je op vakantie gaat, doe je zo'n beestje het grootste plezier. Hem of haar mee te nemen. Maar ik heb toevallig reken in Zuid-Frankrijk bij overmatig hoge temperaturen.
0: Ja,
1: en zag ik inderdaad van die mensen uit de auto stappen op zo'n hete parkeerplaats.
0: Een rondje lopen.
1: Waar zo'n hondje dan even snel moet drinken voordat het weer de auto ingaat. Nou hebben de meeste auto's airco, dus dat zal ook wel goed gaan. Nou, kortom, ik vond het een mooie kwestie om eens te bespreken met dierenarts Roeland, want die heeft daar zo zijn gedachten over.
0: Ja.
1: En als mensen daar ook een idee over hebben, laat maar weten.
0: Irene@gld.nl.
1: Ja.
0: Ja, dan moeten ze even drinken en poepen en plassen.
1: Ja, en dan hup door.
0: En dan weer door,
1: ja. Nou, ook gezellig.
0: Ja, je hebt een soort aanspraak. Een zorgplicht, neem je mee, dus... Nou, dat allemaal straks. Mooie middag.

0: ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bisliep Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
6: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
5: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
6: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog te kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
9: Lieselot, dank je hartelijk. Eén file te melden die staat op de A12 richting de Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Heeft niet te maken met grenscontroles in dit geval, maar wel met een kapotte vrachtauto. 5 kilometer staat er, 5 minuten is de extra reistijd.
6: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Met Irene ten Voorde.

Ik wou dat ik zo'n lachje had. De Scorpions en Hello Josephine. Voor een paar mooie uren in tot drie. Soms heb je van die dagen dat er van alles langskomt waarvan je denkt, dat moet ik even delen met de luisteraars. Nou, ik zei het bij Rob net al, over je huisdieren meenemen op vakantie gaat het straks met dierenarts Hoeland. En ik ben natuurlijk benieuwd wat jouw ervaring daarmee is. En het gaat over angst voor muizen. En of vrouwen dat nou echt van nature meer hebben dan mannen. Of zijn er ook mannen die in de gordijnen vliegen als er zo'n beestje voorbij schiet? Ik hoor het graag. Ik heb Helene Fischer straks, niet per se in de studio, want ze was even druk, maar wel aan het woord over haar show vanavond in Gelredome. En gaat ze daar een Nederlands liedje zingen eigenlijk? Dat is een van de vragen. En de muziek eindigt vandaag in een drankgelach, maar gaat verder met Chaka Khan.

0: Chaka Khan in Tot 3 en I'm Every Woman. Rob, het Gelders nieuws van vandaag. En zullen we het dan nog één keertje hebben over voetbal?
1: Ja, toch nog maar even. Die fans van het Marokkaanse elftal vierden vanmorgen feest in Gelderland na de overwinning van Marokko op Nederland bij het WK. Oranje Rotonde in Apeldoorn kleurde tijdelijk rood-groen. In Ede werd druk gefeest op het parkeerterrein van de Albert Heijn. Op de Keizer Karelplein Nijmegen werd flink getoeterd en gezwaaid met vlaggen. En ook in Arnhem was het raak op de Korenmarkt en de Jans Buitensingel. Feest voorbij. Komende zaterdag staat Marokko voor de volgende uitdaging. Dan spelen ze tegen Canada. Wat wil jij zeggen?
0: Nou, ik wilde zeggen dat ik had verwacht dat het misschien nog wel een behoorlijke keet zou kunnen gaan worden na die wedstrijd. Maar ik geloof dat er in Den Haag mensen zijn aangehouden.
1: Ja, dat is wel maar in gebeurd, maar volgens mij in Gelderland.
0: In Gelderland niet, hè? Het is echt wel rustig gebleven. Gelukkig maar.
1: Iedereen ook een beetje moe was.
0: Ja, zou ook nog kunnen.
1: Weinig geslapen om de een of andere reden. Ja. Wie graag verkoeling zoekt in zwemwater kan in recreatieplas Buslo en bij strand Nul de Zuid te maken krijgen met zwemmersjeuk. Daarvoor waarschuwt de provincie. Er zijn meerdere meldingen en klachten over binnengekomen. Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels en kan leiden tot rode vlekjes, maar ook harde zwellingen tot 3 centimeter en zeer intense jeuk. Zwemmers kunnen de kansen daarop wel verminderen door niet te zwemmen in de buurt van veel waterplanten of riet. En ook is aan te raden na het zwemmen direct goed af te drogen en droge kleding aan te trekken, zegt de provincie. Op verschillende plekken in Gelderland geldt er ook al een waarschuwing voor blauwalg. Waar dat is te vinden op zwemwater.nl. En in Nunspeet kun je voortaan supersnel van je statiegeldflesjes af. Aan de Oosteinderweg is een statiegeldmachine geplaatst waar je een hele zak in één keer in leeg kunt kieperen.
2: Je drukt op de knop, de laag gaat open, je kiepert alles erin. En dan gaat hij tellen en dat wordt erachter gelijk verwerkt. Dus de blikjes worden direct plat gemaakt, de plastic wordt gelijk geplet. Nou, zo gaan er op de hoogtijdagen 6000 blikjes per dag doorheen.
1: Je kunt dan je bedrag laten uitbetalen via een tikkie of schenken aan het goede doel. Dat is in dit geval de voedselbank in Nunspeet.
0: Dat is eigenlijk heel slim, hè? Want heel veel mensen zijn toch wel geneigd om dan voor het goede doel te gaan.
1: Ja, ik weet niet of die mensen die zo'n hele zak in één keer erin gooien ook dat hele bedrag.
0: Ja, want dan is het toch best wel wat, hè?
1: Kiezen dan, hè? Ja. Een of het ander.
0: Nou, ik vind het een ideaal ding. Laat maar zeggen, overal.

0: the courage.
1: Ja, ze stonden er weer natuurlijk afgelopen weekend. Concert at Sea, Bluff en ik was er niet bij, maar ongetwijfeld hebben ze dit liedje ook gespeeld. Rob, jij kwam en jij zoekt toch naar nieuws ook nog iets tegen. Het gaat over trouwen, hè, wat dat kost.
2: Ja, dat trouwseizoen dat is natuurlijk in volle gang. Ja. Maar als je in het huwelijksbootje stapt op de populairste dag, dat is de vrijdagmiddag, het trouwmoment, dan ben je behoorlijk wat geld kwijt voor een uitgebreide ceremonie in het gemeentehuis. Een bruiloftsplatform heeft die kosten in Gelderland op een rijtje gezet. Nou, het kost hier gemiddeld op die vrijdagmiddag dus €516. En dat is 6,8% meer dan vorig jaar. Daarmee hebben we in onze provincie de hoogste stijging te pakken ten opzichte van vorig jaar. Gemeenten mogen die kosten zelf bepalen. Daardoor kan het bedrag flink uiteenlopen in onze provincie. Duurst op die vrijdagmiddag is Lingewaard. Daar kost het €900.
1: Wat krijg je daar dan voor? Dat is dan een zeg maar, dan mag je het gemeentehuis in?
2: Ja, en dan mogen er een aantal gasten bij zijn. Ja. Dan is het vaak op een mooie locatie. Okay. Dan krijg je een half uur met een trouwambtenaar. Een trouwboekje zit er soms ook nog bij. En zo. Details daar, wat je allemaal precies krijgt, weet ik ook niet. Maar dat is wel dan de uitgebreide ceremonie.
1: Ja. En nou, Lingewaard
2: dus. De mooiste locatie die ze hebben. Lingewaard kost €900. Je kunt het een stuk goedkoper doen in Gelderland. Daar is het op die vrijdagmiddag €390. Dat is de goedkoopste.
1: Waar is dat dan?
2: In Druten.
1: In Druten.
2: Ja. En als je er echt flink wat geld tegenaan wilt gooien, dan kun je ook in het weekend trouwen, dat is een stuk duurder. Als je dat dan in Vorst doet, nou, dan kun je alvast beginnen met sparen. Het kost daar op zaterdagmiddag €2.071.
1: Ik moest meteen denken aan mijn dochter. Die is onlangs ten huwelijk gevraagd, wat natuurlijk hartstikke leuk is. En raad is 3 keer waar die woont.
2: Aha, Vorst.
1: Ja, die woont in Vorst. Dus ik ga haar wel even waarschuwen dat zaterdagmiddag misschien geen goede optie is.
2: Het beste idee. Maar. Je kunt als je veel geld wilt besparen, ook nog steeds gratis trouwen. Oh ja. Is nog steeds mogelijk. Gemeenten moeten dat van de wet aanbieden. Maar dan heb je dus wel een sobere ceremonie. Zijn er minder gasten welkom? Gebeurt het meestal in een sobere ruimte. En is ook een lange wachttijd. Maanden moet je dan wachten voordat je kunt trouwen.
1: Maar het kan nog wel steeds gratis.
2: Ja, en wel heel specifiek tijdstip. In Nijmegen bijvoorbeeld op de maandag tussen 9:30 en 10:30. Arnhem dinsdag tussen 1:15. Doetinchem.
1: Dan heb je maar een kwartier dus.
2: Tussen 9:30, ja, korter.
1: Erin, eruit.
2: Ja. Kappelzet, klaar, weg.
1: Ach, nou ja, zo heeft ieder zijn voorkeur, denk ik. Erin, eruit het gemeentehuis en je geld uitgeven aan een groot feest nadien. Of er een heel mooi sprookje van maken op een gemeentehuis of een andere mooie trouwlocatie. En dan gewoon de poeplap trekken. Leuk hoor, dit soort onderzoekjes. Dit is Roxy Music en Angel Eyes. Ik heb straks Helene Fischer voor je.

0: auto ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Peaches and Herb en We've Got Love, 7:30. Je luistert naar Top 3 op Radio Gelderland. Eigenlijk zou ze als eerste Duitse artiest ooit de Johan Cruijff Arena in Amsterdam vullen. Maar ja, dat bleek bij nader inzien toch een maatje te groot. Het is daarom Gelredome in Arnhem geworden. Daar staat vanavond Helene Fischer, de grootste muziekster van Duitsland, in een stadion vol Nederlandse en Duitse fans. Correspondent Gien Baldoek sprak met haar.
1: Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, die für uns beide gemacht. Oh, oh.
2: Ich weiß nicht, also was ich mache, warum die Leute kommen, aber ich freue mich natürlich darüber.
3: Ze begrijpt het zelf eigenlijk ook niet, waarom haar muziek in Nederland zo in de smaak valt. Maar Helene Fischer is in ieder geval dol op de Nederlanders.
2: Und es berührt mich auch sehr, wie liebevoll und nett die Menschen hier auf mich zukommen.
3: De Nederlandse fans zijn vriendelijk, gaan goed op luchtigheid en houden van een feestje.
2: Je hebt einfach so viel Freude und so viel Lust auf Leichtigkeit und euch einen schönen Abend zu machen. Und dafür bin ich natürlich jetzt da.
3: Dat feestje, dat is bei den Nederlandse Fans wel opvallend luid. So viel Fische eerder al eens op.
2: Ich habe meiner Band gesagt, ich warne euch schon mal vor, es wird heute laut.
3: Darum heeft ze haar band gewaarschuwd voor de Nederlandse fans.
2: Das holländische Publikum ist laut, die wissen, wie man Party macht, die wollen feiern. Macht euch auf was gefasst, es wird richtig, richtig laut.
3: Helene Fischer kwam 42 jaar geleden op aarde in het Russische Krasnojarsk, in een Duitse familie. Op haar vierde verhuisde ze naar Duitsland, waar ze al op jonge leeftijd bezig ging houden met muziek en dans. Haar moeder stuurde een demo naar een manager, die hapte toe en de rest is geschiedenis. De muziek van Helene Fischer is de typische Duitse schlager, met emotionele en duidelijke teksten. De melodie is pakkend en voor schlager uitzonderlijk vaak dansbaar met een beat. In haar show vanavond moeten de fans de echte Helene Fischer leren kennen, hoopt ze.
2: Ik möchte alle einladen, mich auch ein bisschen besser kennenzulernen.
3: Daarmee doelt ze vooral op haar muziek. Want over haar privéleven, bijvoorbeeld haar jeugd in Rusland, wil ze liever niet praten.
2: Man weiß ja von mir, dass ich private Dinge nicht teile. Und ich weiß, dass das Interesse an meinem Privatleben sehr groß ist.
3: Dat daar wel veel interesse in is, begrijpt Fischer. Zij noemt het de schaduwzijde van haar werk.
2: Ich stehe da drüber. Ich bin mittlerweile da sehr abgehärtet.
1: Die Tasse Kaffee.
3: Ik vraag Fischer of zij in haar positie als grootste muziekster van Duitsland überhaupt politieke uitspraken kan doen. Of dat ze vooral een smetteloze ster voor iedereen moet zijn.
2: Durchaus, natuurlijk. Also ich könnte alle Plattformen nutzen, habe mich aber bewusst dagegen entschieden.
3: Ze kan allerlei meningen geven, zegt ze. Maar Fischer kiest ervoor om dat niet te doen. Daar heeft Fischer ook simpelweg de tijd niet voor, zegt ze.
2: Die had ik irgendwie niet en vielleicht ben ik ook irgendwo een stuk weit niet bereid sie reinzulegen.
3: Toch, soms besluit Fischer toch om iets te zeggen tijdens een show. Een steunbetuiging aan Oekraïne bijvoorbeeld. Of een oproep om racisme af te zweren.
2: Dat zet zich einmal ab en dat had dan voor mij aber ook den richtigen puls der tijd.
3: Eén zo'n uitspraak tijdens de show, af en toe, dat volstaat, zegt ze. Want het vindt dan de weg naar de fans. In de stadioshow vanavond in Arnhem draait het volledig om de muziek.
2: Het wordt een zeer bunte, zeer laute, emotionale show.
3: Met mogelijk voor de Nederlandse fans nog een bijzondere verrassing in petto. Want vielleicht ook nog een Nederlandse song, oder?
2: Ik überleg mir dat. Het is jetzt erstmal niets gepland, maar we hebben nog een beetje tijd.
0: Ja, vanavond dus in de Gelredome in Arnhem. Met mogelijk dus een Nederlandstalig liedje. En ik zat even te kijken, er zijn nog kaartjes. Mocht je nou denken, ik ga toch even kijken op Ticketswap, kan ik je aanbevelen. Daar worden kaartjes aangeboden voor €1 of 18. Dat is toch goed te doen voor zo'n Uber-Duits feestje. Een ander feestje, al mag Nederland niet meer meedoen, het WK voetbal. En nou is er natuurlijk dat nummer van Shakira en Burna Boy, Rob Dreilens al vanochtend. Dat hoor je in de stadions voor elke wedstrijd. Maar er is ook een officieel WK-anthem, gemaakt door groot voetballiefhebber Andrea Bocelli, met onder meer David Guetta. Zo pakt iedereen zijn graantje mee. Dit is DNA. Andrea Bocelli, David Guetta.

0: Barry Rafferty en Baker Street. Floris Lafeber van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Irene.
0: Nou, ik hoorde jou net toch een prachtig pleidooi voor de radio doen. Doe nog even.
1: Waar duid je op?
0: Ja, op jouw verslag dat je hoorde op de radio en wat radio dan kan betekenen.
1: Ja, vanochtend zat ik in de auto inderdaad, onderweg naar werk. En toen luisterde ik heel aandachtig naar de radio op het moment dat er penalties werden genomen tussen Nederland en Marokko, ja. Spannender kan het niet bijna.
0: Nee, en het mooie is, want dat zei jij zo mooi er straks even vooraf tegen mij. Je ziet het niet en dat maakt de spanning en de sfeer des te groter.
1: Inderdaad, dat maakt de spanning voor mij in ieder geval des te groter. En er reed ook iemand langs mij die niet voor Nederland aan het juichen was in ieder geval. Toch? Maar die zat echt met zijn handen in het haar terwijl hij aan het rijden was. Dus dat was mooi om te zien.
0: Ja, leuk. Ja. Nou, wat ik zeg, het is een pleidooi voor radio. Want dat is het mooie, vind ik ook aan radio. Het beeld moet je er zelf bij bedenken.
1: Dat vind ik ook.
0: Je hoort alleen maar, dus met dat zintuig maak je een eigen wereld. En dat, ja.
1: Nou, exact.
0: Kan ik nog een uur over doorgaan. Dat zal ik niet doen. Want jij bent aan de beurt over het weer.
1: Ja, het is vandaag een beetje bewolkt. Vanochtend was het nog een tijdje zonnig in de provincie. En inmiddels zien we dat de bewolking echt de overhand heeft genomen. Op de meeste plaatsen is het momenteel wel droog. Maar in het zuiden van Brabant ligt er momenteel een gebiedje met regen voor ons klaar. En dat trekt heel misschien ook over het zuiden van onze provincie. Maar ik denk dat het niet heel veel voorstelt, hoor. Op sommige plaatsen haalt die regen de grond niet eens. Dus ik denk dat de rest van de dag overwegend bewolkt en droog verloopt. De temperatuur is goed met een graadje of 24, met weinig wind daarbij uit het westen.
0: Oké, en hoe verloopt het dan verder?
1: Ja, vanavond en vannacht is er wat bewolking nog steeds aanwezig. Een flauw zonnetje misschien nog her en der in het westen van de provincie. En het blijft overwegend droog. In de nacht dan zie ik wel vaker opklaringen terug in het weerbeeld. En dan koelt het bovendien ook flink af naar een graadje of 13. En dat is een prima slaaptemperatuur.
0: Zeker. Ja, dan kunnen eindelijk de deuren en ramen echt wagenwijd open.
1: Dan kunnen die echt wagenwijd open. Morgen starten we met veel zonneschijn, wat stapelwolken. En een enkele stapelwolk kan morgenmiddag uitgroeien tot een lokale regen- of onweersbui. Maar ik denk ook dat het morgen veel vaker droog is dan dat het regent. En het wordt morgen zomers warm met 25 of 26 graden.
0: Ja, prachtig zomerweer, denk ik. Met dat buitje erbij, perfect.
1: Exact. Prachtig Holland, zomerweer, ja.
0: Ja, precies. Hey, en richting het weekend dan?
1: Ja, donderdag krijgen we wel een dag waarin we de regenradar wat vaker nodig hebben. Want dan sleept er een frontje over het land heen. Dat brengt tijdelijk meer bewolking en een beetje lichte regen met zich mee. Maar donderdagmiddag en donderdagavond trekt die band met bewolking en regen weer naar Duitsland weg. Dan volgt er een overwegend zonnige avond waarin het nog aardig is met 22 of 23 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag verlopen overwegend droog met flink wat ruimte voor de zon. En dagelijks zomerse temperaturen van 23 tot 26 graden. Dus al met al helemaal niet verkeerd.
0: Dankjewel, Floris.
1: Graag gedaan.
0: En
1: fijne dag nog, hè.
0: Hou de radio aan.
1: Gaan we doen.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Ayo Technology van Milo op Radio Gelderland. Zometeen dierenarts Roeland. En dan gaan we het hebben over de vraag: neem je je huisdier mee op vakantie? Of doe je zo'n huisdier meer plezier door hem of haar thuis te laten? Nou ja, jullie persoonlijke reacties zijn natuurlijk van harte welkom. Wat is jullie ervaring daarmee? Laat maar even.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook! Uit de meterkast!
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel, Lieselot.
11: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
12: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
13: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Chick and I Want Your Love. Ingrid die schrijft: ik nam vroeger mijn hond altijd mee op vakantie. Maar soms vond ik dat ook een beetje zielig. Nu heb ik geen hondje meer en eigenlijk is dat met vakanties wel fijn. En Maria schrijft: de hond gaat mee en heeft dan ook vakantie. We hebben alle tijd voor hem en we kiezen een plek waar hij kan zwemmen. Dat beest geniet werkelijk. Dat kan ik aan hem zien. De hond of kat mee op vakantie, doen of niet? Zometeen dierenarts Roeland daarover. En als je dan je beestje thuis laat, of in een pension, waar moet je dan op letten? Zinnige vragen zo net voor de zomervakantie. Dit is Elf van Veel.

0: Miss Montreal en schuilen. Het is 18 minuten over 1. Het is zo grappig, want ik was op vakantie. En toen heb ik, na 2 dagen, viel mijn telefoon uit. En ik weet niet of mensen dat herkennen. Dat je dan het gevoel hebt dat de wereld ophoudt met bestaan. Want in je telefoon zit zo ontzettend veel. Daar betaal je mee, daar WhatsApp je mee, daar heb je contacten mee. En daar doe je spelletjes op. Het kon allemaal niet meer. En ik moet eerlijk zeggen dat de hele rest van de vakantie heb ik het zonder gedaan. En eigenlijk was het een soort ontgiftiging. En was het ook echt ontzettend lekker en ontzettend rustig. Maar ja, aan werken zonder telefoon, dat gaat toch niet. En er komt net een collega binnen. Die heeft mij mijn telefoon, nieuwe telefoon opnieuw geïnstalleerd. En daar ben ik dan heel erg blij mee. Want ik ben technisch gezien echt een ontzettende ui. Nou, dat terzijde. Dinsdag is het Dierendag in Tot 3. En al jaren is hij trouwe vaste gast, dierenarts Roeland Wessels uit Nijmegen. Het gaat Roeland vandaag over de aanstaande zomervakantie. En de vraag, laat je je dier thuis of neem je hem lekker mee? Waar doe je een dier eigenlijk het meest plezier mee? Dag Roeland.
1: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Hi. Ik
1: gefeliciteerd met je nieuwe telefoon.
0: Nou, ja, het gebeurde op het moment. Mijn collega kwam net binnenlopen, dus ik zat zo half nog in die handeling. Ja. En ik denk, veel mensen zullen het ook wel herkennen, denk ik. Ja. Maar goed, ik kreeg al wat reacties op mijn oproepje van, goh, wat doe jij eigenlijk met je huisdier? Jeannette die zegt, ik laat mijn kat altijd thuis als ik op vakantie ga. Een oud collega komt ze dan verzorgen. Dat is beter voor haar in vertrouwde omgeving. En Harold schrijft, onze hond gaat lekker mee op vakantie met de camper. Dat vindt ze heerlijk. Er was nogal iemand die zei, die beesten gaan ook op vakantie. Waar we ook naartoe gaan, zegt Harold, dit jaar gaan we naar Zweden, Finland, Lapland, Noorwegen. Lekker cool. Genieten voor haar, genieten voor ons. Ze hoort bij het gezin. Nou jij.
1: Dat is, ik denk dat dat ook inderdaad het antwoord is op deze vraag. He, dat hangt heel sterk af van het dier. Dus in eerste instantie het diersoort. He. Een kat die went toch heel erg aan zijn huis. Dus die maakt je gemiddeld niet blij, gemiddeld genomen, om die op reis mee te nemen of hem te verplaatsen uit zijn eigen territorium, want zo ziet hij jouw huis. Een hond daarentegen, die went zich heel erg aan zijn baas en die vindt het juist heel fijn om bij je te zijn. Maar het geldt ook nog een beetje aan, wat voor kat heb je dan? Je hebt echt van die huismussen en je hebt ook wel katten die toch ook wel leuk vinden om erop uit te trekken. En dat geldt ook voor die honden. Ja. Dus inderdaad, je moet eerst even de vraag voor jezelf beantwoorden, ook kijkend naar je dier. Gaat hij mee of gaat hij niet mee? En als hij dan niet meegaat, dan heb je natuurlijk de mogelijkheid om inderdaad een oppas aan huis te nemen. Nou, we zien dat voor katten eigenlijk, en met name die hele huisgebonden katten, is dat een absoluut fantastische oplossing. Zo'n kat heeft dan 1 of 2 uurtjes per dag. Komt er iemand, die leest de krant, die geeft de planten water. En die speelt een beetje met die kat. En voor die katten meer dan genoeg. Ja. Want vergeet je niet, als de mensen aan het werk zijn, ben je ook weinig thuis. Ja. Je hebt tegenwoordig ook een stichting die heet Opu. Dan komen mensen die een beetje ouder zijn en zelf geen huisdier meer hebben, maar altijd hebben gehad, die komen dan oppassen.
0: Okay.
1: En voor je huis zorgen. Ja. Ja, Opu.
0: Klinkt wel heel oudbollig, maar het is wel sympathiek.
1: Ja. Nee, het zijn hele vitale ouderen die zeggen, zelf een hond. Hmm. He, we zijn te veel met kleinkinderen en zelf op reis, maar zo af en toe, juist als wij niet op vakantie zijn, de rest wel, dan vinden we dat heel leuk om te doen. Of dan heb je natuurlijk de mogelijkheid dat je hond bijvoorbeeld naar een pensioen gaat. Nou, daarvan kan ik dan zeggen, zorg dat je dat ook niet op het allerlaatste moment doet, want daar zijn best eisen aan verbonden. Die dieren moeten gevaccineerd zijn en je moet wel een plek reserveren, want in de vakantie willen natuurlijk veel mensen dat hun hond naar een pensioen gaat. Dus dat is zeg maar, als we door het stroomdiagram gaan, de optie dat hij niet meegaat, dat je zorgt dat hij of thuis een goede oppas heeft, dan wel naar een goed pensioen gaat.
0: Is het, Roeland, zielig? Is het zielig als een hond naar een pensioen moet?
1: Nou, nee, dat is niet zielig. Want die pensions die zijn er helemaal op ingericht om juist die honden enorm te amuseren, het naar hun zin te maken. Het is wel zo dat die hond even uit zijn eigen roedel weg is. Maar gemiddeld genomen zullen de meeste honden het ook weer prima vinden, omdat ze daar weer nieuwe speelmaatjes tegenkomen. Ja, en als ze maar aandacht, zorg en liefde krijgen, dan vindt een hond het al snel prima.
0: Ja.
1: En je hebt, maar het is wat ik aan het begin al zei, het is ook wel een beetje maatwerk. Want sommige honden zijn echt heel erg eenkennig. Ja, die doe je geen plezier met een persoon. En andere honden zijn van die allemansvrienden. Ja, ik heb zo'n hond. Ja, die vindt het geweldig, weet je.
0: Prima.
1: Gezellig. De speelweide met 23 andere maten, die heeft het naar zijn zin. Maar goed, dan heb je ook nog die andere optie. En dat is dat die hond meegaat. En dat is ook een hele prima optie. Maar dat vraagt altijd wel een beetje voorbereiding. En eigenlijk het belangrijkste daarvan wil ik zeggen is dat je toch even je oriënteert. Want gaat die hond mee naar een land binnen de EU, dan zijn er weer andere regels voor het meenemen van honden als buiten de EU. En dan zeg je, maar je gaat toch niet met die hond naar Amerika of Canada? Nee, Engeland is geen EU, Noorwegen is geen EU. Je zei net al Zweden, Noorwegen.
0: Ja, ja. Ja,
1: in Noorwegen gelden echt andere regels als in de rest van de EU. En Zwitserland is ook geen EU-land. Dus even oriënteren van tevoren, wat heb ik daar precies nodig om daar binnen te komen? En gemiddeld genomen moeten de dieren gechipt zijn. Herkenbaar, die moeten zeg maar een ingebouwde nummerplaat hebben, zodat ze teruggevonden kunnen worden. Ze moeten gevaccineerd zijn, dus beschermd tegen ziekte. En ze moeten ook een Europees paspoort bij zich hebben. En dan voor sommige landen komt daar dan nog bij dat ze, nou ja, zeg maar een muilkorf op moeten. Of aanlijnplicht, dat heb je in bepaalde landen. Dat bepaalde hondenras in bepaalde landen niet mogen. En het beste wat je kunt doen is naar de site gaan van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschap Dieren, LICG. Ga daar even een beetje reclame voor maken.
0: Ja.
1: Want er staat per land precies wat de vereisten zijn.
0: Ja.
1: Ja. Nou, en als je dan aan die eisen voldoet, als je denkt, oké, ik heb mijn chip, mijn vaccinaties en mijn paspoort voor elkaar, dan moet je natuurlijk wel nog even zelf gaan voorbereiden. Nou, ik vind het altijd handig en verstandig om te zorgen dat je in ieder geval, als die hond medicijnen krijgt, een voldoende grote voorraad bij je hebt. Ik vind het verstandig om eigen eten mee te nemen. Misschien een EHBO-setje. En dan tijdens het reizen, ja, let op hè. Het zijn warme auto's, ja. Het zijn vaak lange afstanden. Neem op tijd pauze. Laat die hond drinken. En lieve mensen, doe mij allemaal één groot plezier. Als u met Bruno op de achterbank zit en u stopt bij de rastetten en Bruno die moet plassen, lijn Bruno alstublieft eerst aan,
0: ja,
1: voordat die autodeur open gaat.
0: Ja.
1: Bijna elk jaar verliezen we een hond in de praktijk, doordat Bruno dan zo nodig moet, deur gaat open, en nou ja, of hij raakt zoek en wordt niet meer teruggevonden, of nou ja, veel erger nog, er ontstaat een ongeluk. Dus aanlijnen, dan de deur open doen.
0: Nou, dat lijkt me.
1: En voor de rest, ja, denk even na. Hè.
0: Ja.
1: Ik bedoel, heerlijk om naar zee te gaan. Maar ja, zeewater heeft natuurlijk ook weer invloed op honden. Heerlijk om naar een warme plek te gaan. Maar let op dat die hond dat ook goed kan verdragen.
0: Ja.
1: Dus nou ja, gebruik je verstand. En mocht je dan toch nog vragen hebben, denk ik weet het niet helemaal zeker, bel dan je dierenarts en neem contact op met het pension om dat te vragen. Of kijk op die LICG. Ga wijs op reis, zou ik zeggen. En dan heb je het meeste plezier met z'n allen.
0: Ja, nou, dat lijken me uitstekende tips om mee de zomer in te gaan. Wij spreken elkaar in deze hoedanigheid weer over een aantal weken. Maar ik hoor net dat jij de Vierdaagse gaat lopen voor het eerst.
1: Ja. Ja, als Nijmegenaar moet je een keer.
0: Ja?
1: En dit jaar ben ik 50 plus 10, 60 geworden. En dan mag je de 30 kilometer. En dat leek me een hele goede afstand.
0: Ja.
1: Zeker na, nou ja, vorig jaar ben ik gevallen, heb ik mijn kniepees afgescheurd. Dus de orthopeed zei ook, dat is een mooi revalidatiedoel. Dus ik ben op dit moment, ja, wandelen. Vanmiddag gaan we weer.
0: Mooi man.
1: Ik hoop, als 60-jarige Nijmegenaar voor het eerste Vierdaagse te voltooien.
0: Nou,
1: ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, leuk man. Hartstikke goed dat je het gaat doen. Heel stoer dat je het gaat doen. En je hebt mij beloofd dat je in ieder geval een keertje langskomt in onze radiotent. Op het Vierdaagse plein, op de wedren. Hartstikke leuk. Dan gaan we jou spreken. En horen of het allemaal zo leuk is als jij wel niet denkt.
1: Ja, of ik als een schildpad ging of als een gezelle. Dat gaan we allemaal, ontdekken.
0: Ja, precies. Succes vast, hè. En tot dan.
1: Dankjewel.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

Paul McCartney op Radio Gelderland. Hope of Deliverance. Ben jij bang voor muizen? We hebben elke dag in tot drie onze lifehack. Dat is zo'n alledaagse kwestie waar we dan een antwoord op zoeken. Dat doen we altijd tussen 2 en 3. Hoe voorkom je dat je gaat huilen met uien van uien snijden? Waarom sta je altijd in de verkeerde rij in de supermarkt of in de file? En hoe haal je meer uit je e-bike? Nou ja, dat soort vragen waar we dan altijd samen ook met jullie thuis een antwoord op zoeken. Vandaag gaat het dus over muizen. Natuurlijk over hoe je ervan afkomt op een beetje een leuke manier, zonder gif, diervriendelijk. Maar ik dacht ineens ook aan de angst voor muizen. Nou had ik ze vroeger in een kootje, ik speelde ermee, ik stopte ze in speelgoedautootjes en in een speelgoedcaravan, herinner ik me. Superzielig natuurlijk achteraf, maar dat deed ik als kind. Ik nam ze mee in de mouw van mijn pyjama naar het bed van mijn ouders om ze daar los te laten. Ik weet nog dat mijn moeder dan altijd zei: heb je muizen bij je? En dan zei ik: nee, maar die had ik natuurlijk wel bij me, die liet ik dan gewoon los in het bed van mijn ouders, met alle gevolgen van dien. Enfin, ik ben dus zelf niet bang voor muizen, daardoor. Maar veel mensen wel. En nou wil het verhaal dat vrouwen er banger voor zijn dan mannen. En ik vraag me af, klopt dat? En waarom eigenlijk? Ben jij bang voor muizen? Ik ben benieuwd. Ben je een man of ben je een vrouw? Leuk als je reageert. Dat kan via een mail of een WhatsAppje naar de studio. En straks tussen 2 en 3 gaan we het er dus over hebben. Dus over hoe dat nou zit met vrouwen en mannen en bang voor muizen. Maar ook over manieren waarop je er een beetje diervriendelijk vanaf moet komen. Denk vooral mee als je er zin in hebt. Voel je niet verplicht, maar leuk is het wel. Dit zijn de Doors.

0: Mr. Paul Simon en You Can Call Me Al van Radio Gelderland. Ja, nog even. En dan beginnen de schoolvakanties. En ik weet niet hoe dat voor jou is. Ik kan dan ook terugdenken aan mijn eigen schoolvakanties. En sowieso aan de reisjes die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. Daar waren er mooie bij. En ook met vakantiepech en vakantieliefde, verdriet. Kortom, het is eigenlijk een hele mooie vraag. Wat zijn je mooiste vakantieherinneringen? Ik vroeg het aan een man op een bankje.
1: Ik denk vakantie op Brač.
0: Zegt mij werkelijk niks.
1: Een Kroatisch eiland. Ben ik met een vriend geweest een paar jaar geleden. En daar hebben we heel lekker niks gedaan eigenlijk. Ja. Gezwommen en een beetje rondgelopen en verder niet. Nee, ik heb heel veel vakanties met kinderen en campertje en dat soort dingen. En dan veel ondernemen. Maar dit was ook heel lekker. Ja, ik heb een aantal jaren met een camper vakanties gedaan. Die zijn me wel heel dierbaar. Ja. Ja.
0: Maar deze dus ook?
1: Deze dus ook. Omdat we gewoon met de auto naartoe gingen. Twee mannen in Geën, zou mijn vriend zeggen.
0: Vertaal even.
1: Nou, twee mannen die onderweg zijn. Doen we al een jaar of 25, 30. Ja.
0: Ja, hoe is dat zo'n mannenvakantie? Want je zegt, ik ben ook met het gezin op vakantie geweest. Maar dit is iets speciaals. Het is anders.
1: Ja, daar zijn we wel een beetje achtergekomen. Elke keer als we met vrouwen en dan vaak ex op stap waren, was je ook bezig met wat die ander ervan vond. En als de kinderen bij waren, hebben die het leuk. Dat. Terwijl nu, het maakt ons niet zoveel uit of die ander zich vermaakt. En dat is wederzijds. En ondertussen doen we alles samen. En we kunnen uren wandelen zonder iets te zeggen. Dus dat is ook heel lekker.
0: Dat gaat dus vanzelf. Je gaat samen op pad. Er wordt niet veel gezegd. Je bent niet bezig met wat die ander ervan vindt. En dan komt het juist goed.
1: Dat denk ik, ja. Dat heeft te maken met stilvallen. Terwijl je niet alleen bent. Dat is natuurlijk wel heel lekker. Zonder dat de ander gelijk, oh, is er wat? Of ben je nog wel gek met me? Of al dat soort dingen. Dat doet helemaal niet ter zake. En veel lopen, veel wandelen en bier drinken. Op het einde.

Rupert Holmes en de Escape Song, de Pina Colada Song. Trouwens, straks in tot drie, zo even voor drie, heb ik nog meer liedjes die te maken hebben met drank. Dat is het thema van vandaag. Straks hebben we het over onder meer muizen. En waarom mannen er banger voor zijn dan vrouwen. Ingrid schrijft, ik ben bang voor muizen, ik ben bang voor spinnen. Spinnen zuig ik op met de stofzuiger, maar ze zorgen dat ze er weer uitkomen. Dus ik doe een sok om het uiteinde. Ja, dat is ook een oplossing. Muizen, daar gaat het over. En ook hoe je van die muizen afkomt. Dat dan moet zometeen. En de klok op rok hebben we ook nog. Kortom, er staat nog van alles op stapel. Dit is Raccoon en Daffodils.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel, Lieselot. Wij gaan naar de reclame. Even kijken. Dat gaat zo.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Queen and I Want to Break Free. 9 over 2.
1: De klok.
0: De klok staat op rock en vandaag duiken we in de excentriekere hoek. Dat doen we met de broertjes Ron en Russell Mayall. Ron met de karakteristieke snor, altijd onbewegelijk achter het toetsenbord. En de springerige Russell, zijn broer dus, met zijn falsetstem. Artiestennaam Sparks. En er was een grote hit, niet echt een traditioneel rocknummer. Er zit van alles in. Het is allemaal lekker bombastisch, verschillende tempo's en veel theater. Sparks had dan misschien maar die ene grote hit. De broers hadden met hun act wel veel invloed op bands als, we hoorden ze net, Queen, Depeche Mode, Duran Duran. En dat hoor je ook. Uit 1974, Sparks met This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

0: Elton John, Kiki D op Radio Gelderland. Don't go breaking my heart. Ja, gaan we weer, mensen. Huisdieren, daar hadden we het al eerder over vandaag met dierenarts Roeland, over je huisdier meenemen op vakantie. En het gaat nu over andere huisdieren. Normaal gesproken zijn huisdieren een bron van vreugde, Rob. Mm-hmm. Maar sommige huisdieren heb je natuurlijk gewoon liever niet. En dan heb ik het over de huismuis. Nou moet ik zeggen, ik had vroeger muis in een kooitje.
1: Ja.
0: Ik heb heel veel muizen gehad, witte muizen had ik. Ze maakten elkaar af, want ik deed altijd de verkeerde bij elkaar. Twee mannetjes en die gingen dan vechten. En er zat het bloed tegen de ruiten. Maar ik speelde daar uitgebreid mee. Ik stopte ze in speelgoedautootjes en in speelgoedcaravans. En ik nam ze in de mouw van mijn pyjama mee naar het bed van mijn ouders. En die vroegen dan van, je hebt toch geen muizen bij je, Irene? En dan zei ik, nee. Maar die had ik wel. Ik liet ze los in het bed van mijn ouders.
1: Maar die vond je wel weer terug uiteindelijk dan, die muis?
0: Ja. Want ik greep ze gewoon.
1: Stonk dat in zo'n bak?
0: Ja, muis ruikt niet lekker.
1: Nee, hè?
0: Nee, ik moest zelf het kooitje verschonen. Dat schoot wel eens mee in. Met alle stank van dien. Afijn. Ik ben er zelf niet bang voor. Want nou ja, de ene vraag bracht me op de andere. Van wat doe je aan muizen in je huis als je geen kat hebt bijvoorbeeld? En helpt een kat altijd tegen muizen? Dus hoe krijg je muizen uit je huis als je hebt? Maar het bracht me dus ook op die vraag van bang zijn voor muizen. En misschien kunnen we met allebei de vragen iets doen. Wat vind je daarvan?
1: Ja, goed plan.
0: Ja?
1: Zijn vrouwen banger voor muizen dan mannen?
0: Ja, dat is over het algemeen wat men dan denkt. Ik had al wat reacties binnen van Hans bijvoorbeeld. Die zegt, ik hoorde jou praten over die muizen hierheen. Dan zegt hij, het verhaal klopt in ons geval. Ik ben er niet bang voor, Hans. Maar mijn vrouw Yvonne is er als de dood voor. En Marja, die heeft een verhaal over een muisje wat zij vroeger thuis had in een klein plastic bakje. Ze zegt, ik weet nu dat het veel te klein was. Maar als kind wist ik dat niet. Hij liep ook door de mouwen van haar trui. Ze had een grote doos met een klimparcours voor hem gemaakt. Op school heeft ze een spreekbeurs gehouden met muis. Veel kinderen waren hartstikke bang, vonden hem ook vies. Nou, fijn. Uiteindelijk vergat haar moeder het bakje met de muis en ging de muis dood. Mickey, hartstikke dood. Heel verdrietig was ze. Maar zij zegt ook, mijn stiefzoon is een grote, stevige, flinke, stoere vent van 45 jaar. En als de dood voor spinnen en muizen.
1: Oké, interessant.
0: Ja. En jij?
1: Nee, ik ben niet bang voor muizen. Spinnen vind ik af en toe wel als van die hele grote die ineens aankomen rennen vanuit een donkere hoek. Maar nee, muizen niet.
0: Ja. Nou, we gaan eens op zoek naar het antwoord op de vraag. Op twee vragen dus. Klopt het dat vrouwen banger zijn voor muizen dan mannen? En waarom dan eigenlijk? En ook als je nou muizen in je huis hebt, wat zou je er dan tegen kunnen doen? Mocht je daar nog tips voor hebben, laat het dan vooral ook weten. Wij komen daar zo snel mogelijk op terug.

0: John Miles met zijn liefde voor muziek. We gaan het hebben over muizen, want dat is het onderwerp vandaag. Dat heeft allerlei haken en ogen. De vraag diende zich aan, zijn vrouwen banger voor muizen dan mannen? Want zo lijkt het. Nou, daar zijn al wat mooie verhalen over gekomen. Waaronder dat verhaal van Marja, die zegt, ik heb een stiefzoon. Groot, stevige, flink, stoere vent van 45. Hartstikke bang voor spinnen en voor muizen. Dus daar gaan we het over hebben. Maar ook over wat je moet doen aan huismuizen waar je niet zoveel zin in hebt. En dan alsjeblieft zonder gif te gebruiken. Hans Wildeboer die schrijft, bij gaten waar de muizen binnenkomen, het dichtmaken, eerst het gat vullen met staalwol. Dat doet zich die pijn aan de tanden van de muis, dus daar gaat hij niet doorheen. Ja. En dan dicht smeren met cement of purg. Dus sowieso de gaatjes dichtmaken.
1: Ja,
0: ben je vast ook tegengekomen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Waar zullen we eens mee beginnen, Rob?
1: Ja, die angst, dat vond ik wel een interessante. Ik heb een beetje zitten zoeken op het internet. En dan kom je bij een artikel van Trouw. En dat is wel even geleden, 2007. Maar daarin is een angsttherapeut aan het woord. En die kan het weten. Die zegt 9 op de 10 personen die zich bij hem melden met een muizenfobie zijn inderdaad vrouwen. Hij is op zoek gegaan naar een verklaring, maar ik moet zeggen, hij weet het niet echt. Hij zegt wel dat vrouwen sowieso gevoeliger zijn voor angstklachten. Het zou komen omdat ze meer dwarsverbanden hebben in hun hersenen. Voordeel daarvan is dat ze beter details signaleren en sociale verbanden doorgronden, maar de keerzijde is dat ze sneller bang zijn.
0: Oh.
1: Zegt ook dat het te maken heeft met de traditionele rollen. Dat hij dat denkt. Dat vrouwen bang mogen zijn. En dat mannen de muizen horen te verjagen. Dus zich wat dapperder opstellen.
0: Ja, ben heus niet bang. Maar ondertussen
1: en
0: wel.
1: Het kan zijn dat je die muizenfobie van je ouders hebt. Die dierenfobie die ontstaan meestal in de kindertijd. Voor het 10e jaar. Dus als je een moeder hebt die ook al op de stoel klom. Als ze een muis in de buurt zag. Ja, dan een dikke kans dat jij het ook krijgt. Want het is erg besmettelijk. Ouders dragen die angsten snel op hun kinderen over.
0: Ja, dus stoer zijn als ouder. En doen alsof je er helemaal geen bal om geeft.
1: Ja, en ja. Er is nog wel een logische verklaring ook waarom mensen bang zijn voor muizen. Ook omdat ze historisch bekend staan als overbrengers van ziektes. En omdat ze natuurlijk zo snel en onvoorspelbaar bewegen. Ja, en dat roept schrikacties op. Net zoals een beetje als met spinnen die ineens beginnen te trippelen.
0: Ja, dat zit weer in jouw angsthokje, hè? Met de spinnen.
1: Ja, de spinnen, ja. Grappig nog, muizen zijn die banger voor vrouwen.
0: Oh, dan voor dat mannen. Is een leuke

0: Vraag. En?
1: Ja, en het is, ze zijn banger voor mannen. Onderzoek heeft aangetoond dat ze sterk reageren op de geur van mannen. Muizen ervaren meer stress in de nabijheid van mannen. Heeft dan wel weer als tot gevolg dat ze ook weer onvoorspelbaarder gaan bewegen. Dat ze sneller wegschieten omdat ze zelf in de stress raken. En misschien is dat ook weer waarom mannen minder bang zijn voor muizen. Omdat die muizen er vandoor gaan als die mannen eraan komen.
0: Wat is het toch een half over?
1: Ja, dat is
0: interessant. Weer. Hartstikke leuk. Nou, die vraag had ik inderdaad niet bedacht. Wat muizen er zelf eigenlijk van vinden. Maar goed, daar is het antwoord ook op gegeven. Oké, je hebt ze in huis en je wil ze natuurlijk niet. Want je zei het al, van oudsher zijn het ook dragers van allerlei dingen die je gewoon niet in huis
1: hebt. Ja, en ze knabbelen aan allerlei spullen. Precies. En ze leggen keuteltjes neer overal. Dus dat zit je niet op te wachten. De muizenvallen worden natuurlijk aangeraden. Mm. Die kunnen ook diervriendelijk zijn, dat ze erin komen, dat die dichtklapt en dat je de muizen buiten los kan laten. Dus niet dat je meteen het muizennekje breekt met zo'n agressieve val. Een kat werkt vaak goed. Niet alleen omdat ze muizen kunnen vangen, maar omdat ze geur schijnen achter te laten die de muizen zelf bang maakt.
0: Ik las ergens, dat vond ik wel heel grappig, want ik was hier ook nog een beetje naar aan het kijken. Dat je niet altijd zeker is dat de kat een muis verjaagt, maar dat je het kunt proberen met een leenkat.
1: Ja.
0: Dus dan haal ik even een kat in huis en dan kijk je of dat werkt.
1: Ik ken het fenomeen niet, maar goed, ik weet niet wat die kat ervan vindt.
0: De leenkat, ja.
1: Zegt, zoek het uit met je muis. De bronnen weghalen natuurlijk, wat we net hoorden. Je moet zorgen dat gewoon al je potten dicht zitten, dat muizen geen reden hebben om bij je naar binnen te komen. De gaten afsluiten, de boel schoonhouden, stofzuigen. Ja, eigenlijk de meest logische dingen die je kunt bedenken, zijn daarvoor te bedenken.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. En dan zijn nou is het op met de feitjes.
1: Nou ja, en als je. Nee, want ik heb nog wel een leuke. Dat is namelijk van: kan je van die angst afkomen voor muizen?
0: Oh ja.
1: En dat kan inderdaad. 10 consulten, zegt de angsttherapeut, zijn meestal genoeg om de angst te verhelpen. Maar hoe doen ze dat dan? Nou, je begint met op grote afstand kijken naar een zwart-wit plaatje van een muis, dat het niet al te bedreigend is. Daarna wordt dat een kleurenplaatje. Dat plaatje breng je steeds dichterbij. Dan krijg je een filmpje van muizen en uiteindelijk een echte muis in een kootje. Misschien ook nog een keer de muis door je handen laten trippelen. En dan tadaa!
0: Dan ben je van je muizenfobie af.
1: Als het goed is wel.
0: Nou, jee. Ik moet hier even van bijkomen.

Pilots en Magic, 2:45. Zometeen de 3 voor 3. Die gaat vandaag over een glaasje. Een glaasje drinken. En dan bedoel ik niet een glaasje prik.

0: The Boat That I Row. Je hoorde Lulu.
1: 3 voor 3.
0: De laatste 3 platen voor 3. Ze hebben niks en ook weer alles met elkaar te maken. Elke dag in Top 3. Ik heb 3 compleet verschillende nummers voor je, maar wel met een gezamenlijk thema, namelijk alcohol. Nou ja, we lazen gisteren dat de Gezondheidsraad alcohol nog verder in de ban wil doen. Het moet worden als roken, vinden ze. Maar ja, drank is wel inspiratie voor muziek, zo blijkt. Ik heb wijn, ik heb een bar en ik heb whisky. Je verdriet verdrinken is een bekende uitdrukking. Slim is het natuurlijk niet, maar voor heel even werkt het wel. Red, red wine. Dan denk je aan UB40, maar ik draai het origineel van Neil Diamond.

0: Hi, Barsong van Shaboozy. Wereldhit 2 jaar geleden. Over aan de bar zitten en je zorgen vergeten. Soms werkt dat nou eenmaal zo, toch, Xandra?
1: Ja, zo is dat. Ja. En je hoeft hier heus geen glaasje wijn of bier bij, hoor. Dit is gezellig genoeg al om te horen,
0: nou,
1: toch?
0: Ja, het thema is wel alcohol.
1: Is alcohol, ja. Maar, ja.
0: Ik heb zo meteen nog whisky. Maar eerst jij.
1: Het is inderdaad van kwaad tot erg, ja, het sterkste tot het laatst. Ja. Zometeen inderdaad thuis in Gelderland. Ja, aan Helene Fischer ontkomen we natuurlijk niet. Zij staat in de wissellijst, maar de luisteraar mag bepalen met welk nummer. En nee, ademloos is geen optie.
0: Oké, okay, die hebben we nou wel genoeg gehoord.
1: Die hebben we genoeg gehoord.
0: Even iets anders.
1: Ja, en we hebben natuurlijk al de hele dag een beetje over haar en de zaken die spelen. Maar wat ik nog niet heb gehoord is dat het vanavond weer een volle maan is.
0: Oh ja.
1: Leek me goeie als thema in het memory. Want hoeveel liedjes zijn er wel niet waar de volle maan een rol in speelt, toch? Dus dat iets voor vieren.
0: Ja, grappig. Jij hebt in jouw rubriekje daarbij ook een verband tussen plaatjes. Het verband, ik zei het al, is in dit geval de alcohol. Ik heb er nog eentje. Gedrekt in de alcohol, whisky in a jar.
1: Proost.
0: Ja, Phil Lynott met Thin Lizzy. Met een oud-Iers volksliedje over een struikrover. Die wordt verraden door zijn liefje. Ja, daar ga je vanzelf van drinken.
1: Ja, goed naar luisteren. En wie weet dat we er van opsteken.
0: Ik wens iedereen een fijne middag. Veel plezier bij Xandra. En ze zei het al.

0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
7: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum. 8 minuten vertraging. Het gaat om een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En op de A15 Nijmegen richting Centrum tussen knooppunt Gorkum en afrit Leerdam. 6 minuten vertraging. Tot slot op de A30 Ede richting Barneveld tussen Ede Noord en de aansluiting met de A1 is nog steeds die weg dicht.
8: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
10: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
10: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
5: Gelderland. Thuis in Gelderland.

Stevie Wonder, Do I Do op Radio Gelderland. En daarvoor Jimmy James, I'll Go Where Your Music Takes Me. Goedemiddag, thuis in Gelderland. Is er tot 6 uur op deze best bewogen laatste dag van juni. Het WK is voorbij voor Nederland. Diploma-uitreikingen zijn in zicht. Helene Fischer is vanavond in Gelredome. En dan hebben we ook nog een volle maan. Het komt allemaal terug de komende uren. Luister lekker mee. We houden je ook op de hoogte van het nieuws. En er is genoeg muziek, zoals deze van Cliff Richard, Summer Holiday. Oh ja, de vakantie komt eraan.

Cliff Richard op Radio Gelderland. Het is 3:15. 24 uur staat iets of iemand in de spotlight in Thuis in Gelderland. En daar hangen we dan een lijstje omheen. Vandaag is dat slagerkoningin Helene Fischer. Ze verruilde Amsterdam voor het Gelredoom. Daar treedt ze vanavond op. En met haar energie wordt dat sowieso een geslaagde show. De vraag is, welke hit van Helene mag in de Gouden Wissellijst? Wordt dat deze,

Drie titels, welke heeft jouw voorkeur? De eerste Hertz Beben, de tweede Noermiddier of de derde Noelauf 100? Laat het weten, milksandra@gld.nl of app 06 22 22 13 42.

Hoeveel gebroken harten zou hij op zijn naam hebben? Jason Donovan en daarvoor Bruno Mars met Risk It All. Voor de derde keer is Helene Fischer te gast in Gelredome. Vanavond zal het publiek atemloos naar haar zang- en danskunsten kijken. En daarom is vandaag de plek in de wissellijst voor haar. Maar met welk nummer? Nou, op twee na is het een unanieme keus geworden. Onder meer Jaap, Johan, Jan, Astrid, Ingrid en nog een Jan en Hans kiezen voor Noormit Dier. Hans zegt, wij zijn vorige week dinsdag al naar Helene Fischer in Gelsenkirchen geweest. Was supergoed natuurlijk. We zagen haar bij toeval vertrekken na afloop. Ja, wie kan dat nou zeggen? Dat wordt extra goed opletten vanavond, want wie weet zie je haar weer na de show in een of andere auto stappen. En zo groot is ze niet, maar ze heeft wel charisma en een bijzondere verschijning. Dus voor iedereen die gekozen heeft en voor alle fans uit en thuis, Noormit Dier van Helene Fischer.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Het is net 3:30 geweest. Je luistert naar Radio Gelderland. In Culemborg is het 20,8 graden. En in Lengel, gemeente Montferland, 24,5. Het weer in Gelderland. Vanmiddag zijn er veel hoge wolkenvelden. En er is soms wat zon met een enkele spat regen. En temperaturen van 23 tot 25 graden bij een matige westenwind. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af bij 14 graden. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Oude Kleefse Potweg in Spijk vond dinsdagmiddag een ernstig verkeersongeval plaats, waarbij 3 inzittenden, onder wie een peuter, zwaar gewond raakten. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 per traumahelikopter, en de toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht. Het Kijkcafé, dat elke derde donderdag van de maand plaatsvindt, trekt steeds meer bezoekers die behoefte hebben aan een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en sociale contacten kunnen opbouwen. Vrijwilliger Sipke Hubers merkt dat de vraag naar een tweede avond groeit, wat aangeeft hoe belangrijk deze ontmoetingsplek is voor de doelgroep. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Kijken we nog eventjes naar verkeer in Gelderland. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 16 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam richting

0: in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
0: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Thuis in Gelderland. Sandra Rakier.

Something Happens op Radio Gelderland met Parachute. En van een parachutesprong is het voor een groep verpleegkundigen in Frankrijk nooit gekomen. Zij zouden afgelopen weekend een parachutesprong maken, maar het vliegtuig crashte bij Nancy. De zaak wordt onderzocht, maar wat een toestand. Dat doe je niet even af met een snoepje. Robbie Williams zingt er wel over. Candy.

En wat zeggen we als we even door de regen moeten? We zijn niet van suiker, hè? Robbie Williams op Radio Gelderland. Het is 4:15. We gaan zo Memory spelen. Een hele magische dit keer. Want de volle maan vanavond is leidend in het spel. Dat doen we na Randy Newman, Short People.

het is maar net wat je als klein beschouwt, hè. Short People van Randy Newman. Ik heb het even opgezocht. Helene Fischer is 1,58 meter. En ik denk voor zo'n multi-artiest als dat zij is, is dat helemaal niet zo verkeerd door die lengte. We gaan het spel spelen. Het is de laatste dag van juni en die wordt niet zomaar afgesloten, nee. Er is vanavond een volle maan te zien. Die maan speelt de hoofdrol in het Memory van vandaag. Hij komt in heel veel liedjes voor. Je hoort zo 6 fragmenten waar de maan in wordt genoemd, maar slechts 2 zijn van Nederlandse komaf. Het hoeft niet per se Nederlands gezongen te zijn, het kan ook een Hollandse band zijn. 2 van de 6 nummers over de maan, welke komen uit Nederland? Let op. 1.

ja, zo'n maan betovert, hè, ook een beetje in muziek. 6 fragmenten waarin de maan een rol speelt. Denk je te weten welke songs over de maan van Nederlandse bodem zijn? Mail xandra@gld.nl of app 06-22-22-1342. Ik hoef alleen de nummers te hebben, dus welke nummers denk jij die over de maan gaan, zijn in Nederland gemaakt? Natuurlijk staat er straks ook een prijs klaar voor de winnaar. En bij de maan hoort de liefde, vind je ook niet? Die krijgen we van Paco, Amor de mis amores.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen, tussen Hardingsveld, Giezendam en Afrit Arkel, 14 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 13 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 minuten vertraging. Sterkte allemaal.
9: Het is feest bij Wintersteegels en Vloering Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
10: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Thuis in Gelderland.

Wat een juichend nummer is het toch? Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Dansen op het plafond, dat klinkt risicovol, maar met hoge temperaturen een concert geven ook. Onlangs had Lionel Richie nog een blackout. Maar dan weten ze toch zo'n ster altijd weer snel fris te krijgen. En gelukkig maar, want we hebben ze er graag nog een tijdje bij. Dit is Thuis in Gelderland, het tweede uur. Er komt zo een jarige naar de studio. Het is Paul van Mediadroom in Nijmegen. Al jaren draagt hij zorg over allerlei spullen uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. En die moeten binnenkort weer verhuisd. Maar weer eens, want het is niet de eerste keer. Daarvoor de uitslag van het magische memory van vandaag. Na de Beach Boys.

0: De Beach Boys met I Can Hear Music op Radio Gelderland. Het is 4:11. Zes keer de maan hoorde je even voor vieren in zes fragmenten. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sandra. Goedemiddag, luisteraars Radio Gelderland.
0: Jan, waar zit jij ongeveer in de provincie?
1: Ik zit hier in mijn auto. Ik zit ergens net buiten Herveld aan Olst.
0: Kijk,
1: ik heb mijn auto even stilgezet om dit gesprek op een fatsoenlijke wijze te kunnen voeren en iedereen daar kwaliteit te geven die er naartoe komt.
0: Zo is dat. Wat mooi, Jan. Dank je wel daarvoor. Geniet jij een beetje van de volle maan? Sta je daarbij stil als het volle maan is?
1: Daar sta ik zeker bij stil, omdat ik geloof in het spirituele. Maar dat gaat niet te ver om dat nu over zender heen te delen.
0: Nou ja, in de zin van een speciale kracht of meer in de sfeer van weerwolven?
1: Speciale kracht.
0: Ja, dus jij staat daar vanavond wel degelijk bij stil. Werpt even een blik op de hemel en neemt dat goed in je op.
1: Ja.
0: Dat is mooi, Jan. Nou, we hadden zes fragmenten waar de maan in voorkomt. Maar de vraag was, in welke twee, welke liedjes zijn in Nederland gemaakt? Welke hebben Nederlandse roots?
1: Nou, de eerste was Tambourine. Dat klinkt heel erg buitenlands, maar dat is toch echt oud-Hollands? Echt Hollands. En volgens mij was het nummer 5, een liedje van Frank Boeien. Volgens mij was het een solo-werkje met de maandentitel. En dat zijn ook twee muzikale werkjes van Nederlandse komaf.
0: Zeker, dat heb jij heel goed opgemerkt. Dus de memory vandaag, het magische memory, heb jij gewonnen. Jan, mag ik je van harte feliciteren?
1: Dag mag altijd. Dank je wel voor deze felicitatie.
0: Zeker leuk. Ga er lekker van genieten. Ik draai voor je Tambourine met High Under the Moon. En blijf even wachten, hè.
1: Ik wacht op jou.
0: Dat is goed. Fijne avond.
1: Dank je wel. Doei.
0: Met een mooie maan erbij. Tambourine.

krijg ik nog even het verzoek van enkele luisteraars om de andere nummers ook nog te noemen. Die waren mooi, die willen opgezocht worden en even naar het luisteren. Dat kan. Nou, 1 was dus Tambourine met High Under the Moon. 2 was Sting Moon over Bourbon Street. 3 Level 42, Lasso the Moon. Probeer dat maar eens. 4 Mike Oldfield, Moonlight Shadow. 5 dus Frank Boeien met De Wind Nam Me Mee. En 6 Mecano, Hijo de la Luna. Het memory voor vandaag. Morgen spelen we weer een nieuw hoor. Met een ander thema staat er ook weer een prijs klaar. Voor nu Hot Chocolate met So You Win Again.

0: Hot Chocolate met So You Win Again op Radio Gelderland. Ik heb een gast uit Nijmegen en die zie ik nu naar de studio trippelen. Ik ben zelf wel eens bij hem langs geweest. Dit is Paul van den Heuvel van Mediadroom. Het is eigenlijk een soort televisiemuseum met winkel wat hij heeft. En hij is ook nog jarig, dus het is een beetje gepermitteerd dat hij wat te laat is. Ik heb zijn lievelingsplaat ook klaarstaan. Maar als het goed is, dan komt hij richting de studio. Ik zal even zwaaien. En alvast de microfoon openzetten. En dan kan hij zo aanschuiven. Goedemiddag, Paul. Neem plaats. Dat was op het nippertje, hè? Ja, nee, dat lijkt goed. Ik zal eens even de microfoon opzetten. Kijken of dat lukt. Of jij daar in die microfoon wil praten. Waar een rood lampje is. Links van je. Moet je nog heel eventjes opschuiven. Ja, je kan hem naar je toe trekken, hoor. Doe maar, ja. Ja, zeker.
1: Okay,
0: en dat
1: goed.
0: Komt helemaal goed. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Op je verjaardag in de radio-uitzending, hè?
1: Ja, een hele beleving.
0: Zo is dat, hè?
1: Ja. Ja.
0: In augustus gaat de Molenpoortpassage in Nijmegen op de schop. En dat betekent dat Mediadroom opnieuw een nieuwe bestemming nodig heeft. Jij zit, opgescheept wil ik niet zeggen. Maar je beschikt over een grote hoeveelheid attributen uit de tv-geschiedenis. En je bent er nou weer opnieuw druk mee eigenlijk. Hè, want er moet een nieuwe bestemming gevonden worden. Voor wie Mediadroom niet kent, leg eens even uit wat het precies is.
1: Ja, dat is een heel lang verhaal. Ik zal het proberen wat kort te houden. We zijn in 1992 in Arnhem begonnen. We hebben exposities gedaan in Museum Sacrum. In opdracht van Coberco van de Thunderbirds. Daarna zijn we in 1997. Begonnen in Dieren. Daar hebben we 11 jaar een museum gehad. 350.000 bezoekers gehad. En we zitten nu 10 jaar in de Molenpoort winkelcentrum in Nijmegen.
0: Ja.
1: En dat gaat gesloopt worden. Dus we zitten een beetje met de handen in het haar.
0: Nou, de omvang van die boedel, je beschrijft het al, die is niet kinderachtig. Hoeveel plaats neemt dat in beslag?
1: Nou ja, we hebben een van de grootste collecties van Europa op het gebied van de popcultuur. Dus vooral televisie, film, ruim 500.000 items.
0: Zo.
1: Ja, in de Molenpoort hebben we momenteel 2000 vierkante meter. En dat staat vol.
0: Ja, dat kun je zeggen, inderdaad. En je gaf het straks al aan, een groot deel is ook een erfenis, hè, van het voormalige TV Toys Museum uit Dieren.
1: Ja.
0: Wanneer heb je dat overgenomen?
1: Nou ja, in principe hebben we met de stichting de collectie vanaf 92 opgebouwd.
0: Ja.
1: Het TV Toys Museum is gestopt omdat het pand voldeed niet meer aan de eisen voor de brandweer. Dus we moesten toen stoppen. Kleine pauze ingelassen en toen in Nijmegen verder gegaan.
0: Precies, ja. Hey, en schets eens een beeld, hè. Doe eens een greep uit die erfenis. Wat zit er allemaal tussen?
1: Ja, het is echt ons cultureel erfgoed.
0: Ja.
1: We hebben de originele kostuums van Zwiebertje. We hebben een hele grote collectie van Pipo, waar onder andere originele tekeningen die in 62 in Donald Duck hebben gestaan. We hebben de berenbootberen. We hebben grote collectie Star Wars, Star Trek, Pokémon. Grote muziekcollectie. Dus het is echt een heel omvangrijke, onze cultureel erfgoed.
0: Ja.
1: En ja, dat moet natuurlijk behouden blijven.
0: Ja, en dat is ook zo. En als je een keertje bij jouw bezoek bent geweest, ik heb het met eigen ogen gezien, ja, dan vallen de schellen eigenlijk van je ogen, want dat is echt heel indrukwekkend. En ook zeer nostalgisch, dus ik snap dat jij doorlopend de missie blijft voelen om dit aan te houden. Paul, wat is jouw drijfveer om je steeds weer in te zetten voor de Paulus en de Fabeltjeskrant en de meneer de Uilen?
1: Ja, mijn moeder zegt altijd van toen ik 8 was, zag ik meneer de Uil en toen is er iets geknapt en het is nooit meer goed gekomen.
0: Ervaar je dat zelf ook?
1: Ja, het is toch een soort roeping om dit stuk cultureel erfgoed te bewaren voor het nageslacht. En dat is ook mijn drijfveer.
0: Ja.
1: En daarom moet ook een goed onderkomen hebben. Kijk, het gaat niet zozeer om mij, het gaat natuurlijk om de items. Want ik heb ook niet het eeuwige leven. Dus dat moet gewoon een goed onderkomen hebben.
0: Ja.
1: En de gemeente Nijmegen, we zijn in Nijmegen en in Arnhem, want we willen gewoon in Gelderland blijven. Dus liefste regio Arnhem-Nijmegen. Ja, de gemeente Nijmegen zegt van je hebt op een gegeven moment wel de passie en alles. En je hebt de goede vibes. Maar we kunnen niks voor je betekenen.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik op zich wel heel jammer. Want op zich, we leggen het toch op een presenteerblaadje neer.
0: Ja.
1: En het gaat, kijk, ze stoppen 28 miljoen in het Valkhof. Wat natuurlijk prima is. Maar dat is natuurlijk wel voor een hele selectieve groep.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn natuurlijk voor de televisiegeneratie. En dat is heel breed. Kijk, Nijmegen wil groeien naar 200.000 bewoners. Nou, dan moeten ze natuurlijk op het gebied van cultuur ook niet achterblijven. En daar hebben ze al heel veel. maar niet hetgene, de popcultuur, waar je toch heel veel mensen mee bereikt. En ook de nieuwe mensen. Hè. Het is toch ons zwiebertje. Ja. Wat is niet
0: het is
1: mooi om daarmee
0: eigenlijk. Dat is het, hè? Dat is zo. Ja, we herkennen het allemaal en we hechten er ook waarde aan. Ervaar jij wat jij nu beschrijft als ook een gebrek aan erkenning eigenlijk van partijen die je juist nu zo nodig hebt?
1: Nou ja, alle bezoekers die komen, daar krijgen we genoeg erkenning van. Iedereen vindt het geweldig. Het is een feest van herkenning. He, we hebben themakamers waarmee we ons ook richten op dementerende ouderen. He, die kennen Dapper Dodo nog uit begin jaren 50. Ja. Nou ja, Disney is natuurlijk al meer dan 130 jaar oud. Dus het is ook gewoon echt cultuur. En ja, dat wordt nog wel eens onderschat.
0: Ja. Zijn die mensen van wie je het moet hebben wel eens een keer bij jou op bezoek geweest? Hebben die gekeken van waar je mee bezig bent?
1: Nou, het leuke is dat je dat vraagt. Want we hebben natuurlijk binnen het museum ook een gedeelte waar we altijd aandacht besteden uit iemand uit Nijmegen. We hebben een keer een kunstenaar gehad. We hebben 3 jaar met studenten van de Radboud een expositie gehad. En nu ook Perry Ubeda. En de burgemeester is 3 keer geweest.
0: Perry Ubeda, voormalig
1: Perry
0: bokser.
1: Perry Ubeda, voormalig kickbokser.
0: Ja.
1: Hij heeft toevallig van de week zijn expositie opgeruimd. Maar die heeft toch 1 jaar gestaan. Dus speciaal voor alle Nijmegenaren. Burgemeester is 3 keer geweest. 1 keer voor de langste knikkerbaan van Europa van Jelle Bakker. Die bij ons staat. Hij was zeer enthousiast. Erg onder de indruk van ook de originele Fabeltjeskrantfiguren. En hij is geweest bij de opening van de expo van Perry. En ook bij het lintje wat Perry heeft gekregen.
0: Dus men weet wat er speelt.
1: Die weet het wel. Maar op de een of andere manier denk ik van, het gaat niet zozeer, we hoeven geen structurele subsidie. We willen alleen dat ze ons omarmen en dat we gezamenlijk naar een nieuwe locatie gaan zoeken.
0: Ja. Paul, nou ben je jarig. Wat zou jouw mooiste verjaarscadeau zijn?
1: Dat er iemand komt, of de gemeente, of een ontwikkelaar, die zegt van, nou, dit moet behouden blijven en we gaan het samen gewoon realiseren. Punt.
0: Ja.
1: En dat is gewoon netwerken inzetten, kijken naar een locatie die niet geschikt is voor woningen of voor opvang, monumentaal pand, een kerk of een klooster of iets dergelijks. Dat zoiets gerealiseerd kan worden, want dan zijn we wel de eerste en de grootste popcultuurmuseum van Europa.
0: Dat zeg je heel mooi. En het kan maar zo zijn dat iemand nu, hè, in het uiterste van het provincie, dit verhaal hoort en zegt van, nou Paul, ik wil eens met jou om tafel. Sta je daarvoor open?
1: Zeker.
0: Ja, dat zou dan eens een verjaarscadeau zijn. Dus ik benadruk aan iedereen die luistert en denkt van, hé, we zitten hier met iemand die echt heel gedreven is om deze cultuurgeschiedenis te behouden en opnieuw een mooie bestemming te vinden. Meld je maar even voor bij Omroep Gelderland. Want Paul, die staat daar open voor.
1: Ja,
0: ik heb van jou een plaat klaarstaan voor zometeen na 16:30. Want je hebt ook een hele grote passie voor Genesis. Ja. Die heb je verdiend op je verjaardag. Blijf nog even wachten.
2: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
0: Het is 16:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Nieuw-Waal is het 21,9 graden en in Oud-Zevenaar 23,2. Het weer in Gelderland. Vanmiddag zijn er veel hoge wolkenvelden en er is soms wat zon. Een enkele spat regen is mogelijk en het wordt 23 tot 25 graden bij een matige westenwind. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af bij 14 graden. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Oude Kleefse Postweg in Spijk heeft dinsdagmiddag een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij 3 inzittenden, onder wie een peuter, zwaar gewond raakten. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht. En bij NEC traint de 28-jarige Turkse aanvaller Emre Mor mee, die zich mag bewijzen in de selectie van Dick Schreuder. Ook keeper Hidde Jurjus traint de komende periode mee bij de Nijmeegse club. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Everdingen en Beest 13 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 's-Hertogenbosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 20 minuten oponthoud. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 11 minuten vertraging. Dan flipt er nog eentje op van 14 minuten op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 14 minuten sta je langer in de file.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
5: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
2: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5.000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Bij NCOI leggen we al

0: €20 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Thuis in Gelderland. Sandra Rakier.

0: vrije werkdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Hannah May en Bluff, ik ben niet meer bang. En daarvoor Jesus He Knows Me van Genesis, speciaal voor Paul van Mediadroom in Nijmegen, die vandaag jarig is. Het is 16:55. Wat speelt er in Gelderland en daarbuiten? Rob, jij bekeek het voor ons.
1: Ja, Defensie heeft besloten om toch maar de regels aan te passen voor oefenen bij grote droogte als er een verhoogd risico op natuurbrand is. Natuurlijk omdat eind april die grote natuurbranden uitbraken tijdens oefeningen. Onder meer de gemeente Ede, waar een van die branden woedde, drong aan op snelle aanpassing van de regels. Voortaan moeten er meer brandbestrijdingsmiddelen binnen een straal van 25 meter zijn. Ook mag de terreinopzichter besluiten de oefening te staken als het te gevaarlijk wordt. En komt er bij opleidingen meer aandacht voor het voorkomen van natuurbranden. Een 26-jarige man uit Amerongen die een politieauto in brand stak moet 2 jaar de cel in, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Die man stak die politieauto in brand tijdens de rellen op het Malieveld in september. De rellen van toen zijn door de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid betiteld als extreemrechts geweld. Tot nu toe zijn 35 mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij die rellen. En de meesten kregen een straf voor openlijke geweldpleging en vernieling. Een bijzondere gebeurtenis in een ziekenhuis in Eindhoven. Daar is in mei een eeneiige vierling geboren. 4 jongens en hun moeder maken het goed. Het ziekenhuis spreekt van een unieke gebeurtenis. Een vierling, dat is al extreem zeldzaam. Maar een eeneiige vierling, ja, dat is daar nog nooit eerder gebeurd. Die 4 jongens zijn Adam, Amir, Hassan en Hussein genoemd. In de familie van de vader zijn wel vaker meerlingen geboren, maar nog geen vierling. Een van de zussen kreeg een tweeling. Andere zus, die was 2 keer raak, 2 keer een tweeling. Ja, bijzondere familie.
0: Ja, dat is wat, hè. Gelukkig hebben ze verschillende namen. Echt verschillende namen.
1: Nou, ik vond ze ook wel een beetje op elkaar lijken. Die Hassan, Hussein, Adam en Amir. Ja, goed.
0: Niet de 4J's.
1: Nee, dat dan weer niet. Verschillende media die hebben het over het waarschijnlijk aanstaand afscheid van Ronald Koeman als bondscoach na de uitschakeling afgelopen nacht op het WK. Doelstelling van Koeman was om de halve finales te halen. Nou ja, dat hebben we dus niet gehaald. RTL Nieuws sprak mensen op straat. Die zijn er redelijk duidelijk over de wedstrijd van gisteren en de toekomst van Koeman.
2: Hij maakt niet zulke goede beslissingen, vind ik.
3: Ja, ik snap het idee erachter echt wel, verdedigend. Maar er kwam ook helemaal niks. En als je dan verdedigend gaat spelen, moet je ook echt verdedigen. En dat gebeurde ook niet echt, dus...
4: Ik denk dat het beter is als hij nu gewoon afscheid neemt van bondscoach voetbal.
5: Nou, als ik hem was, zou ik aftreden, maar...
6: Niet door naar het volgende EK?
7: Nee. Volgens mij staat Arne Slot klaar. Anders moeten ze toch Peter Bos nog maar eens gaan bellen. Dat zijn hele leuke voorbeelden. Laat die ook eens proberen.
1: Ja, Koeman zelf heeft er ook iets over gezegd. Hij zei dat hij er wel zijn gedachten over heeft, maar dat hij het op dat moment of dit moment nog niet gaat zeggen.
0: Ja, het is wat het is, hè, zeggen we dan. Oftewel, c'est la vie.

Emmylou Harris, You Never Can Tell C'est La Vie op Radio Gelderland. Het is bijna 4:50. Niet alleen Paul uit Nijmegen is jarig, ook Henny uit Groenlo laat weten vandaag jarig te zijn. En hij vraagt, zou je alsjeblieft een feestelijke plaat kunnen draaien voor mijn 64ste? Nou Henny, wat dacht je van Anita Meijer?

0: Anita Meijer op Radio Gelderland. Het is 9:05. Ligt er een zomerse avond in het verschiet? Dat is de vraag. Goedemiddag Berend van Weerplaza.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Hoe ziet het eruit vanavond voor ons?
1: Nou, echt zomers gaat het niet worden, nee. Want we hebben op dit moment al te maken met flink wat bewolking. En daar gaat vanavond maar weinig iets aan veranderen. Het is wel op verreweg de meeste plekken gewoon droog. Maar uit de dikkere bewolking kan vanavond misschien wel een spatje regen vallen. Stelt allemaal niet heel veel voor. Temperaturen nog langer tijd rond de 20 graden wel. Dus koud is het vanavond niet. Vannacht wordt het dan wel droog. En dan vanuit het westen krijgen we ook te maken met enkele opklaringen. En dan gaat het weer flink afkoelen. Met temperaturen van zo'n 13 of 14 graden op de meeste plaatsen.
0: Nou Berend, vorige week om deze tijd was het hijgen en puffen, weet je nog? Is dat echt nu voorbij?
1: Voorlopig wel, ja. Ja. Vorige week was het natuurlijk ook echt wel uitzonderlijk, hè, met die zeer hoge temperaturen. En de komende dagen zitten we eigenlijk wel op vrij gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Met daarbij ook af en toe wel iets wisselvalliger dan de voorgaande periode. Morgen namelijk in de middag kan ook een enkel buitje vallen. Misschien met een klap onweer erbij. Temperaturen tussen de buien door zo'n 24 graden. En ook dan zien we de zon geregeld. Dus zo slecht is het ook helemaal niet morgen.
0: Nee.
1: Donderdag. Iets meer wind uit het westen, dus dat gaat ook even wennen worden. En dan is het ook wat frisser met 21 of 22 graden. Vooral in de ochtend en het begin van de middag trekken dan ook meerdere buien over de provincie. Dus dat op donderdag.
0: Ja, dus we leren weer een beetje wat normaal is, hè? Mag je dat zo zeggen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Nou, en daar gaan we ook volop van genieten, hoor. Dankjewel, Berend. Hele fijne avond.
1: Hetzelfde.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
3: Mijnleesbril.nl.
4: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 14 minuten op onthoud. Ook 14 minuten op onthoud heb je op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Elspeet. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel 11 minuten vertraging. En tot slot op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens 10 minuten. Doe rustig aan allemaal.
10: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Thuis in Gelderland. Met

0: Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6. Thuis in Gelderland. Op Radio Gelderland.
1: Guess what they dance in Colombia?

Sailor met La Cumbia. En ik krijg toch een beetje schuldgevoel. Ik heb nooit op steldansen gezeten. En dan hoor je al die genres voorbij komen. En dan denk je, wat heb ik gemist? Nog een laatste uur thuis in Gelderland. Benieuwd hoe fit of hangerig iedereen er momenteel bij zit. Door het voetbal van vannacht misschien toch wat uurtjes slaap gemist. Of misschien heb je tussen de bedrijven door wat rust gepakt. Ik zag van de week een man in zijn auto slapen met de ramen open. Ik kom dichterbij, ik denk toch even wat kijken. Komen er twee meisjes aangerend met natte haren. Papa, de zwemles is voorbij. Goeie tijdbesteding. Zo kun je je verloren uurtjes ook inhalen tijdens de zwemles. Behalve als het kijkdag is dan moet je langs de kant zitten. Daarna warm eten en bij tijds naar bed. En dan komen we makkelijk weer in het oude ritme. Dit zijn de Lemon Pipers.

0: van de Lemon Pipers. Het is 5:14. Rob, goedemiddag. Wat valt er aan nieuws te melden?
1: Ja, goedemiddag. Nou, net bekend geworden. Het OM heeft 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die heeft bekend dat hij in 2024 in Hoogkeppel de 23-jarige Lisanne heeft doodgestoken. Deskundigen vinden dat hij leed aan een psychotische stoornis en dat dat misdrijf niet aan hem kan worden toegerekend. Maar de officier van justitie heeft die conclusie niet overgenomen. Die verdachte en slachtoffer kenden elkaar al jarenlang. W. logeerde ten tijde van haar dood bij Lisanne. En hij vertelde in de rechtbank dat hij de ochtend voordat hij Lisanne doodde zijn liefde aan haar had verklaard. Maar zij was niet verliefd op hem. Ter discussie staat nog of die afwijzing de reden is dat W. haar heeft gedood. Er was vandaag ook nog grote belangstelling voor het afscheid van de 13-jarige Sam uit Gent. Die jongen overleed vorige week maandag na een botsing met een vrachtwagen. Langs de route van zijn huis naar het uitvaartcentrum werd vandaag een erehaag gevormd. Schok was groot in het dorp toen die jongen verongelukte. Het verlies raakte goede bekenden van de familie zo diep dat ze kort na het ongeluk een crowdfunding zijn gestart voor de uitvaart en voor steun aan de nabestaanden. Er werd zo'n €25.000 opgehaald. Voor de tweede keer heeft een explosie schade aangericht bij een Pilatenstudio in Zevenaar. Vorige week dinsdag was de raak bij de studio aan het Raadhuisplein. Gisteravond gebeurde het weer. Er sneuvelde een ruit en op een andere ruit werd een boodschap achtergelaten, namelijk betalen, betalen, betalen. Eigenaren zeggen niet te weten wat daarmee bedoeld wordt. Ze zeggen dat ze niemand geld verschuldigd zijn. De gemeente heeft vanmiddag besloten dat dat pand voor 2 weken wordt gesloten. Ja, dan wat leuker nieuws. Vanavond staat Helene Fischer in Gelredoom. Ze is de grootste muziekster van Duitsland. Het stadion zal vol zitten met Duitse en natuurlijk ook Nederlandse fans. En vanwege die Nederlanders heeft Fischer haar band alvast gewaarschuwd dat ze harder moeten spelen, want die Nederlanders die maken lawaai en weten hoe je een feestje viert.
2: Das holländische Publikum ist laut, die wissen, wie man Party macht, die wollen feiern. Macht euch auf was gefasst, es wird richtig, richtig laut.
1: Ja, zo gaat het vanavond klinken. Hoe hard die Nederlanders zich laten horen, dit kun je je afvragen, want het concert is niet uitverkocht. Kaarten zijn origineel beschikbaar vanaf €156,80, maar er zijn ook goedkopere beschikbaar in de doorverkoop.
0: En je weet hoe ze altijd opent hier in Arnhem?
1: Nee?
0: Hallo Arnhem! Dankjewel.

0: Teddy Swims op Radio Gelderland, Mr. Know-it-all. Vreemden op straat of bijvoorbeeld bij de bushalte. We zouden vaker een babbeltje met ze moeten maken, want dat maakt mensen gelukkiger. Dat is het onderwerp van een nieuwe campagne van Sieren. Rob Kleijs had het er vanochtend ook al over. Een praatje maakt je dag, zo heet die campagne. Het gezicht van die campagne en maker van het liedje dat erbij hoort is Arnhemmer Tim Koelhoorn. Tim, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, leuk dat ik kan aanschuiven.
0: Ja, leuk dat ik het gezicht van de campagne aan de lijn hoor. We kunnen er ons vast wat bij bedenken. Hey, is dat nodig, zo'n campagne, om mensen aan te zetten om een praatje te maken?
1: Nou, eigenlijk wel, want mensen willen wel heel graag dat er een praatje met ze aangeknoopt wordt, maar toch lijkt die drempel voor heel veel mensen vaak toch best wel hoog te liggen. Ja. Dus het is goed dat er wat bewustwording ontstaat rondom het feit dat we eigenlijk allemaal juist wel behoefte hebben daaraan.
0: Ja, daar heb jij een leuk liedje voor gemaakt om dat een beetje los te weken. Gaan we straks naar luisteren. Voor wie is dat liedje bedoeld, Tim?
1: Dat liedje is eigenlijk voor iedere Nederlander bedoeld.
0: Oké, en niet per se voor jongeren. Jij klinkt jong, maar niet voor jouw doelgroep.
1: Ja, klopt. Nee, we hebben geprobeerd om een leuke, aansprekende, humoristische track te maken, maar wel rekening houdend met de behoeften van alle Nederlanders. Dat het niet precies, laten we zeggen, te absurdistisch is of te raar of hak op de tak zou gaan worden.
0: Ja, wat mag ik je vragen hoe oud jij bent?
1: Ik ben 29 jaar.
0: Ja, dus je zit nog in die 20-zone. Hoe gewoon is het onder twintigers om gewoon met elkaar te keuvelen of even te vragen hoe is het?
1: Het is toch best wel pittig, merk ik zelf. Van, ja, je zit vaak toch wel met je snuffert in de telefoon. Zeker onze generatie natuurlijk. Ja. Dus dat is altijd wel lastig.
0: Ja. Hey, en hoe gewoon is het voor jou? Stel, je staat ergens te wachten of je loopt in de stad en je ziet iemand alleen staan. Stap je op iemand af? Ga je die drempel makkelijk over?
1: Nou, we zijn dus nu 3 maanden bezig geweest in totaal met het werken aan die campagne. En in die 3 maanden heb ik wel mezelf ook aangeleerd van ja, practice what you preach, maak vaker dat praatje.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk altijd gewoon superleuk om te doen.
0: Ja, en het hoeft echt geen lang verhaal te zijn. Hè? Je kunt gewoon even informeren van hey, heb je een goede dag of waar ben je op weg naartoe?
1: Ja, exact. Ja, en bijvoorbeeld stel, ik weet nog heel goed van een tijdje geleden was er iemand op mij afgestapt op het perron. En die zei van ja, ik moest het toch gewoon eventjes zeggen. Wat heb jij een leuke stijl. Ja. Dus heb ik de hele dag gewoon daarvan kunnen glunderen. Heel klein gebaar, maar een groot impact gehad.
0: Nou, dat zeg je goed. Ja, zonder om een compliment voor jezelf eigenlijk te houden. Hè. Dan loop je weg met de gedachte terwijl je denkt ja, zo'n mooie jurk of zo'n vrolijke uitstraling mag best benoemd worden.
1: Ja, precies. Ja. Je kan je gewoon lekker over die drempel heen zetten.
0: Ja, ik vind het een goed voorbeeld van hoe je klein kan beginnen. Gewoon iemand een compliment maken. Hè. Dan hoef je ook niet meteen heel diep in gesprek. Maar wie weet waar het toe leidt. Tim, door deze campagne, je komt in spotjes op tv, je komt op de posters. Voortaan ben jij die jongen van de praatjes. Vind je dat lastig of vind je dat leuk?
1: Ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk. Ja, ik dacht ook al van, ik ga van de zomer ook weer naar festivals en zo. Mm-hmm. Als je dan die guy bent van het praatje, dan kun je je voorstellen dat er inderdaad wel het een en ander aan gesprekjes gaat plaatsvinden. Maar dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk.
0: Ja, en is het iets wat je moest leren? Of zeg je nou, ik ben van nature wel een praatjesmaker op een gezellige manier?
1: Ik denk dat ik zelf eigenlijk best wel verlegen ben opgegroeid. Dus het is wel een soort fake it till you make it dingetje geweest. Maar ik vind het nu gewoon echt oprecht heel erg leuk om met Jan Alleman lekker te gaan keuvelen. Ja.
0: Nou, daar zetten we op in dat iedereen dat lekker deze zomer met elkaar gaat doen. Voor langere of voor kortere tijd. Als je maar met elkaar in gesprek blijft. Tim, tot slot dat liedje. Ja, zal ik het maar zeggen. Het is een flinke oorworm geworden. Hè? De boodschap die is er flink ingestampt. Krijg je al iets van commentaar te horen of alleen maar positieve reacties?
1: Ik krijg inderdaad wel te horen van het wil mijn hoofd maar niet verlaten deze dag. Dus ik hoop dat het nog een paar weken of maanden door blijft gaan.
0: Nou, zullen we daarvoor zorgen dat in heel Gelderland dit liedje onvergetelijk wordt?
1: Heel graag.
0: Dankjewel, hè, Tim.
1: Jij bedankt.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Betting Ressing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingressing.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Het is precies 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Ermelo is het 21,7 graden en in Lengel, gemeente Montferland, 24,6. Het weer in Gelderland. Vanavond zijn er veel hoge wolkenvelden en schijnt af en toe de zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht zijn er vaker heldere perioden en koelt het flink af naar een graad of 13 en er staat weinig wind. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Een nieuwe statiegeldhub aan de Oostereinderweg in Nunspeet biedt een oplossing voor mensen die veel lege flesjes en blikjes verzamelen. Bezoekers kunnen hun statiegeld via een tikkie laten uitbetalen of doneren aan een goed doel. En de locatie is makkelijk bereikbaar vanaf de rondweg. Op de Oude Kleefse Postweg in Spijk vond dinsdagmiddag een ernstig verkeersongeval plaats, waarbij 3 inzittenden, onder wie een peuter, zwaar gewond raakten. Een van de slachtoffers is per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd, terwijl de andere 2 met spoed per ambulance zijn weggebracht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Het wordt drukker in Gelderland. Ik noem even waar files en vertragingen zijn in de provincie. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel in Waardenburg 26 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel 16 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 25 minuten oponthoud. En ook op die A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 23 minuten vertraging. Dan nog op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 minuten. Doe gewoon rustig aan, je komt vanzelf thuis, zeker met Radio Gelderland aan.
7: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op OTO.

0: Voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Thuis in Gelderland. Sandra Rakier.

0: Ja, je zou het misschien niet verwachten, maar de afgelopen maand was niet de warmste juni ooit gemeten. 3 jaar geleden was het in juni nog warmer. Het werd toen gemiddeld 19,4 graden. En deze juni, nou, die blijft steken op een tweede plaats met 19,2 graden, meldt Weer Online. Komt allemaal door het begin van deze maand. Toen was het erg koel. Tweede helft van juni, die gaat natuurlijk wel de recordboek in vanwege de hoge temperaturen. Het was in juni niet alleen warm, maar ook erg nat door onweersbuien. Door meerdere flinke onweersbuien is deze maand gemiddeld 82 mm regen gevallen. En dat is aardig wat vergeleken met de 66 mm die er normaal valt. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen. En daarvoor waarschuwt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. En ook bij kaartbetalingen gaat het mis, zegt deze onderzoeker.
1: Dus dat iemand bijvoorbeeld je creditcardgegevens gebruikt. Maar ook nog steeds fysiek, dat we mensen hun kaart verliezen of dat een kaart gestolen wordt en dat fraudeurs die gebruiken.
0: Ja, ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn namelijk lastig terug te draaien. En nog dit. Ja, Batman, de tune, opmerkelijke zaak in Mexico. Er wordt namelijk gesproken over een soort superheld, een Batman die daar actief zou zijn. Die plakt vermeende motordieven met duct tape aan een lantaarnpaal en laat ze daar dan achter voor de autoriteiten, met een beschrijving erbij van wat ze gedaan zouden hebben en de motor die gestolen zou zijn daarnaast. Het vermoeden is overigens dat het niet echt één persoon daarvoor verantwoordelijk is, maar een soort burgerwacht die daar actief is. Autoriteiten zitten er wel mee in de maag. Ze zeggen dat ze de vastgetapte personen vooralsnog als slachtoffers beschouwen en dat niemand het recht in eigen hand mag nemen. Maar ja, het publiek die heeft het toch voortdurend over die Batman.
2: Ja, dat is toch goed afgekeken, hè?
0: Ja, het is wel bijzonder als je mensen ziet vastgetaped daar aan die paal.
2: Dat is het. En dit was het ook, denk ik, voor vandaag. Dankjewel, Rob. Morgen ben je er weer. En het Gelderdoom meiden, hè?
0: Even uitkijken, er kunnen files staan.
2: Ja, maar misschien als je langs rijdt hoor je de soundcheck.

Suzanne en Freek, deze is voor mij. Hebben ze al een tegel op de Walk of Fame? Ja, die hebben ze gekregen na hun stadionsessies. En nou is de vraag of Helene Fischer er ook eentje krijgt na vanavond. Het is haar derde optreden in Gelredome. Ik weet niet wat de regels voor de Walk of Fame zijn. Misschien wel 3 keer scheepsrecht.

Inner Circle met Sweat. Alalalala. We vieren de zomer. Je hoort veel zomerse muziek op Radio Gelderland. En een hele fijne vind ik deze uit 1972 van Seals & Crofts, Summer Breeze.

Wat een zorgeloos liedje toch. Seals & Crofts, daarmee is het 5 voor 6. Onder het mom het beste voor het laatst gaan we weer een nummer uitlichten uit de alle 1300 goedlijst. De lijst helemaal bepaald door de stem van de luisteraar, dus door jou. Ik heb er dit keer de 267 uitgepikt. Eén uit het populaire deel van de lijst. En wat wil je ook? Het gaat om ABBA, Head Over Heels uit 1982. En daarmee sluiten we deze Thuis in Gelderland af. Een hele mooie avond.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Of kijk op nama.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelismakelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je toe.
0: Helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

0: verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
5: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
8: Er zat bij mij op de balie een knop en dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
9: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
8: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
7: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
10: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
7: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van Gelderland.

0: ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-account hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek. En ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13... Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar dat kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook, waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De politie wil niets kwijt over die aanhouding omdat het onderzoek nog loopt. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV behandelt dit extremisme als een aparte categorie. De dienst maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. Zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laatste doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. En op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bevolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij zo'n 25 graden. Donderdag weer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
2: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Vandaag zou die 75 geworden zijn, André Hazes. Ik interviewde hem ooit voor Vrij Nederland. In de voorbereiding had ik gelezen dat Hazes een stuk grond had gekocht in Florida als belegging. Dat leek me een leuk gespreksonderwerp. Maar in het interview vergiste ik me. André, zei ik, je hebt een stukje grond gekocht in Californië, hè? Hij keek me stom verbaasd aan. Nee, niet in Californië, in Amerika. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Morgen een belangrijke dag voor onze oosterburen. Dan maakt de Duitse regering bekend welke hervormingen zij gaat doorvoeren om de economie uit het slop te halen. Waar komen die hervormingen op neer? Zit u er een beetje in de tegenbewijsregelingen, carry-back-constructies, verzilverbare heffingskortingen, achterwaartse verliesrekeningen, maar natuurlijk ook voorwaartse verliesrekeningen met zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waardestijgingen? Nee? Gelukkig hebben we Wilma Borgman die er meer over kan vertellen. Morgen voert het Concertgebouworkest twee stukken uit van een bijzondere Surinaamse componist, Johannes Nicolaas Hellstone. Dit ter gelegenheid van Kitty Kotti. Wie was deze Hellstone precies? En volgende week is het feest in New York. Dan trouwt Taylor Swift met American voetbalspeler Travis Kelce. Er komen 1000 gasten, kosten ongeveer $20 miljoen. Hoe organiseer je zo'n bruiloft? Ik vraag het straks aan een internationale wedding planner. Maar we gaan eerst naar het WK voetbal, de wedstrijd Frankrijk-Zweden. Verslaggever Jan-Vincent van Zuiden. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: De wedstrijd is net begonnen, hè? Hoe gaat het?
3: Ja, klopt. We zijn 6 minuten geleden begonnen. Ook in New York trouwens. Dus hier hopen de Fransen en de Zweden er een feestje van te maken. 6,5 minuut onderweg. Het staat nog 0-0. En Frankrijk is natuurlijk de grote favoriet voor deze wedstrijd. Zij worden gezien als een van de grote kanshebbers om uiteindelijk wereldkampioen te worden. En dat zal dan ook in dit stadion in New York over een kleine 3 weken zal het zijn. Want daar wordt de finale gespeeld. Frankrijk nu dus eerst tegen Zweden. Bij de Fransen is Didier Deschamps, de bondscoach, weer terug. Hij is eventjes op en neer geweest naar Europa omdat zijn moeder onverwacht is overleden. Hij was bij de uitvaart, miste daardoor de wedstrijd van Frankrijk tegen Noorwegen. Maar is nu weer terug voor deze wedstrijd tegen de Zweden, die we hebben gezien tegen Nederland eerder in dit toernooi. Zweden speelt met Isaac en Gyökeres voorin. Twee hele goede spitsen. En daarmee hopen zij het Frankrijk zo lastig mogelijk te maken. Het Frankrijk wat zoveel aanvallende kwaliteit heeft met Mbappé, Barcola, Olise en Dembélé. Ja, dat is echt een ploeg om je vingers bij af te likken. Voorlopig staat het nog 0-0.
2: Jan-Vincent van Zuiden, dankjewel. En dan het nieuws van vandaag.
1: Dinsdag 30 juni.
2: Het was de dag die begon met een teleurstelling. Nederland verloor op het WK van Marokko en kan naar huis.
4: Niet normaal. Echt niet normaal. Dat je om 6 uur 's ochtends al staat en dan verlies je ook nog op panels.
5: Ik heb er geen woord voor. Het is dramatisch.
6: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uiterst teleurstellend.
2: Het ging vooral over het penalty-trauma.
7: Nederland moet meer oefenen wat Nederland is, denk ik.
2: Maar bondscoach Ronald Koeman zegt elke keer:
8: het moment van de middenlijn naar de penalty-stip is niet trainbaar.
2: Onderzoekers zijn het daar niet mee eens.
9: En je kan dat wel oefenen. Alleen je moet het dus ook echt iedere week of iedere maand als profvoetballer op oefenen. En niet gewoon kort voor een toernooi.
2: Ook Marokko had moeite met de penalties, maar trok net aan het langste eind. En dus ook groot feest bij Marokkaanse Nederlanders.
10: Nou, we zijn helemaal blij. Toppie!
11: Ik heb allemaal Marokkaanse buren. Wij gaan gillen en zij gaan toeteren.
12: Het duurt allemaal, joh. Kerstpleurs allemaal, joh.
2: Op sommige plekken liep het uit de hand. En daar reageerde Tweede Kamerleden meteen op.
13: Rotterdam en Den Haag ging natuurlijk weer helemaal fout.
14: Zelfs bij een overwinning wordt er, geloof ik, zelfs geschoten op de politie.
2: Mona Keijzer vindt dat de politie harder moet ingrijpen.
15: Gewoon eens een keertje op de benen uiteraard, maar gewoon eens ook een keer terugschieten.
16: Terugschieten?
15: Jazeker.
2: Intussen denken sommige Oranje-fans nu...
17: Weet je, nu Marokko heeft gewonnen... Dat je eigenlijk zeker wel van Marokko.
2: Andere Nederlanders zijn...
18: Niet van Marokko, niet van Nederland.
19: Allebei niet.
18: Nee.
16: Ik hou van de Bolton Beautiful en goede tijden, slechte tijden.
2: Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker zaterdagmiddag ontregeld.
18: Er is dus een stroomstoring, wissels en seinen kunnen niet bediend worden. Precies op een punt waar alle treinen richting het zuiden of vanuit het zuiden dus naar het noorden allemaal langs moeten.
2: En dat betekent extra reistijd.
19: 3 uur onder de weg, van Dordrecht naar Roosendaal, van Roosendaal naar Antwerpen.
20: In plaats van de internationale trein?
19: Ja.
2: Er worden wel bussen ingezet, maar reizigers weten niet welke bussen moeten nemen.
21: We gaan de kleding tot Dordrecht, tot Zwijndrecht en nu weer naar Dordrecht.
22: Nee, komt het een beetje georganiseerd over?
23: Nou, wat denkt u zelf?
24: Ik weet het niet.
23: Nee, niet echt.
2: Al zijn er ook mensen die zich snel kunnen aanpassen.
25: We are on interrail trip, so maybe we just go to Paris.
2: Nederlanders kunnen over dit soort dingen goed klagen, maar gewoon op straat een praatje maken blijkt lastiger.
26: Heel veel mensen zijn bang om een praatje te beginnen, omdat ze bang zijn dat anderen daar niet op zitten te wachten.
2: Ook jongeren merken dit.
27: Heel vaak in Italië, ik zie heel vaak dat ze gewoon hallo zeggen of zo, maar hier doen ze dat niet. Ik vind het ook best wel raar, eigenlijk.
28: Zeg je zelf wel hallo?
27: Nee, eigenlijk niet.
2: Sire komt daarom met een campagne en de directeur heeft ook een tip.
26: Lach naar iemand, groet iemand, zeg iets simpels.
2: Eigenlijk zoals de praatjesmakers van Cote en de Bie dat jaar geleden al deden. Gewoon
29: hallo.
2: Iedereen groeten op straat.
29: Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder.
2: In de nieuwe campagne van Sieren doen ze het zo.

0: gaan even terug naar Jan-Vincent van Zuiden, want die heeft nieuws voor ons.
1: Ja, Ronald Koeman heeft zojuist bekendgemaakt dat hij opstapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Aanleiding is natuurlijk de mislukte penaltyreeks en de mislukte wedstrijd tegen Marokko. Hij schrijft op Instagram: afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal af te sluiten. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. En als bondscoach draag je die verantwoordelijkheid. En Koeman heeft nu dus zelf de knoop doorgehakt en de beslissing genomen om te stoppen als bondscoach van Oranje. Dus dat is echt net bekend geworden.
0: Jan-Vincent van Zuiden, dank je wel. En dan de krant van morgen, Dorald Megens.
2: Ja, het was te laat voor de kranten van vandaag om te berichten over de uitschakeling van Oranje door Marokko op dat WK. Dus doen ze dat morgen vroeg dunnetjes over. De Telegraaf bijvoorbeeld, die krant ging kijken in de Marktweg in Den Haag, de bekendste Oranjestraat van Nederland.
0: Bewoner Macho Fink loopt diep teleurgesteld met zijn zoontje van 7 door de bijna 900 meter lange straat, waar alle gevels in oranje of rood-wit-blauw zijn gehuld. We zijn 3 maanden bezig geweest met bouwen en nu is het al afgelopen. Iedereen is er ziek van, klinkt het sip. Maar de versiering zorgt wel voor saamhorigheid, zegt hij. De 77 kilometer aan oranje vlaggetjes gaan ze dan ook weer met z'n allen op een leuke manier opruimen.
2: De Koninklijke Marine wil binnen 10 jaar veel meer gebruik maken van drones en andere onbemande systemen om saai, zwaar en gevaarlijk werk over te nemen. Daarom wordt er al 4 weken geoefend voor de kust van Noord-Holland hoe drones in de lucht, op zee en onder zee beter kunnen samenwerken. Het FD ging er kijken.
0: De oefeningen leveren ook praktische lessen op. Uiteindelijk moeten de onbemande systemen een deel van het werk overnemen. Bijvoorbeeld bij het volgen van Russische schepen op de Noordzee, zodat militairen minder risico lopen. De krijgsmacht wil snel digitaliseren en dronificeren om klaar te zijn voor de oorlog van de toekomst. Nederland loopt hierin echt voorop, zeggen betrokkenen.
2: Kinderen in Gaza leven momenteel in een martelende omgeving. Dat schrijven onderzoekers op basis van 76 interviews met Gazaanse kinderen. Hun conclusies staan in een wetenschappelijk tijdschrift over kinderrechten. En daar schrijft Trouw dan weer over morgen. In de interviews vertellen kinderen tussen 12 en 18 over de verwoesting in Gaza, maar ook over de vernietiging van de hele sociale infrastructuur.
0: Het is een van de eerste keren dat ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de omstandigheden in Gaza. Het gaat hier niet om het schenden van één bepaald kinderrecht, vat hoofdonderzoeker Marieke Hopman het samen. Het gaat erom dat in Gaza een omgeving is gecreëerd waardoor er eigenlijk geen sprake meer kan zijn van kinderrechten.
2: Minder Amsterdammers voelen zich thuis in hun stad dan 16 jaar geleden. Volgens het Parool blijkt uit onderzoek dat nog 67% zich er thuis voelt. In 2010 was dat nog 82%. Vooral nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond voelen zich minder binding.
0: Tegelijk groeit het pessimisme. 54% van de Amsterdammers vindt dat het met hun stad de verkeerde kant op gaat. Dat was 5 jaar geleden nog 44%. Ze maken zich vooral zorgen over veiligheid, afval en de woningmarkt. En ook een groeit de groep die zich steeds minder thuis voelt, toch voelt 3/4 zich nog altijd wel sterk verbonden met de stad.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dusty Springfield, Little by Little. Het is het hoofdpijndossier van elke staatssecretaris van Financiën van de afgelopen 5 jaar. De box 3 kwestie. Belasting op vermogen. Het gaat om heel veel geld en om heel veel ingewikkelde regels. De Eerste Kamer debatteerde er vanavond over. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Hoe ingewikkeld is ingewikkeld?
1: Nou, hou je vast. Ze hebben het in dat debat de hele tijd dan wel over wat de mensen thuis er allemaal van merken, van die regels. Maar ik betwijfel eerlijk gezegd of gewone mensen dit debat wel willen volgen. Die moeten dan wel een speciale voorliefde hebben voor woorden met een heleboel lettergrepen. Ga er maar even voor zitten, Koen, want in dat debat gaat het dan over dingen als een vermogenswinstsystematiek, over hybride stelsels met tegenbewijsregelingen, implementatie van de vermogensaanwascomponenten, jawel, de consequenties van een carry-back-verrekening ten opzichte van een carry-forward-berekening. Niet alleen de achterwaartse verliesrekeningen, natuurlijk ook de voorwaartse verliesrekeningen. Nou, dat soort woorden komen er dan voorbij, maar het mooiste woord van de avond vond ik toch wel een woord dat ik de huidige staatssecretaris van Financiën hoorde gebruiken. Die had het over het voorstel dat in de Kamer voorlag, al dan niet prullenbakkeren. Ik vond hem mooi.
0: Dat is een hele goeie, ja. Het klinkt allemaal enorm technisch. Ja. Ging het dan ook vooral over de techniek van die wetgeving?
1: Ja, er zit natuurlijk achter al die begrippen die ik net noemde, die techniek van hoe die regels dan in elkaar zitten. Maar er zit daarachter ook toch wel een heel principiële politieke ideologie ook. Namelijk de vraag, of het antwoord op de vraag, hoe je omgaat met mensen met vermogen. Dat gaat dan niet alleen over de superrijken, maar het gaat ook over kleine ondernemers met een pensioenbelegging bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wil je die belasting laten betalen? En zo ja, hoe dan? Wat is eerlijk? Wat is niet eerlijk? En als je het dan hebt over de ideologieën, grof gezegd, wil dan het midden en de rechterkant in de politiek pas afrekenen fiscaal als de winst daadwerkelijk op de rekening staat. Als de aandelen of het huis zijn verkocht bijvoorbeeld. Maar op links zeggen ze, ja, als je dat zou doen, dan kunnen mensen met een vermogen allerlei constructies bedenken om die winst zo laag mogelijk te houden en dus de belasting ook zo weinig mogelijk belasting te betalen. Dus stuur de fiscus maar gewoon ieder jaar langs mensen met een vermogen. Ook al hebben die de euro's uit de winst nog niet op de bankrekening staan.
0: Hoe komt het dat die discussie over die box 3 al zo lang sleept?
1: Ja, dit is een erfenis uit de tijd dat Marnix van Rij van het CDA staatssecretaris van Financiën was. 5 jaar geleden inderdaad. Die regeling die er daarvoor was, die werd door de Hoge Raad onderuit geschoffeld. En ja, een regeling waar je belastinginkomsten mee binnenkrijgt onderuit schoffelen betekent dat kabinet toen een acuut financieel probleem had. En dus moest Van Rij een list bedenken. En dat deed hij. Een list die vanwege de politieke verschillen waar ik het net over had een zwaar bevochten compromis was. En inmiddels zijn we 2 kabinetten en maar liefst 5 staatssecretarissen verder van Financiën. En heeft zowat iedere partij er in Den Haag mee te maken gehad. Er zijn allerlei dingen aangepast. En naargelang de verantwoordelijkheden van partijen veranderen ook de mening die ze erover hebben. En de huidige minister van Financiën, Elko Heijnen van de VVD, die heeft vlak voordat het debat over de regeringsverklaring begon in februari, begin maart, gezegd dat hij de list van Van Rij een gedrocht vindt dat er terug moet naar de tekentafel. Hij zei er trouwens niet bij hoe dat dan moet.
0: En hoe ziet dat gedrocht er dan nu uit?
1: Nou ja, simpel gezegd, de list die Van Rij had bedacht was dat je belasting moest betalen over de groei van je vermogen. Ook als die groei alleen nog op papier zichtbaar is. Dus misschien is je vermogen op papier dan wel gegroeid, maar is je bankrekening geen euro wijzer, dan moet je toch over die groei belasting betalen. Terwijl je misschien zelfs wel onder de streep verlies gedraaid kunt hebben. Ja. En eigenlijk is helemaal niemand daar gelukkig mee. Ik maak weer even een grof onderscheid, Koen, naar die politieke ideologieën. Links vindt het niks, omdat ze liever jaarlijks de echte groei van je vermogen willen belasten. En rechts vindt het niks, omdat ze zeggen dat op deze manier investeerders het land uit worden gejaagd. Waarom zou je nog investeren als zelfs papieren winst belast wordt? Nou, dat geluid van rechts, dat laat ik je zo even horen uit de Eerste Kamer. Mm-hmm. Dat werd vandaag in het debat vertegenwoordigd door de BBB, door afsplitsers van de BBB, de PVV ook, en ook door senator Van Rooyen van 50+. Nou, die maakte van zijn hart bepaald geen moordkuil.
2: Een belasting op papieren waardestijging bestaat nergens. We zijn de risée van de wereld.
3: Vinden wij met z'n allen het hier aanvaardbaar dat iemand bezit moet verkopen om belasting te betalen over een papieren waardestijging? Ons antwoord is nee.
4: Voor onbeperkte tijd zal Nederland in de financiële wereld te kijk staan als het land waar zelfs niet gerealiseerde winsten al belast worden met fatale gevolgen voor de economie. En, voorzitter, fatale gevolgen voor de kleinere spaarders en de middengroepen. Want die betalen het gelag.
5: Voor mijn fractie druist dit tegen alle principes van goed bestuur en een betrouwbare overheid. We moeten de kwaliteit van de wet laten prevaleren. We moeten daar immers decennia mee voort. Op deze wijze doorgaan is wat onze fractie betreft reckless, pennywise, pound foolish.
2: De staatssecretaris vraagt ons met afronding te wachten tot het najaar. Maar voorzitter, rottend vlees leg je ook niet nog een paar maanden in de koelkast in de hoop dat het toch ooit lekker weer gaat ruiken.
1: Ja, daar was geen woord Spaans bij van Martin van Rooij van 50+. En niemand is er gelukkig mee dus. Maar dat prullen bakkeren, ja, dat kan eigenlijk ook niet, vinden de meeste senatoren. Uithuilen en opnieuw beginnen, dat kost gewoon te veel geld. Het gaat per jaar ongeveer om 2,5 miljard euro. Nou, probeer dat maar eens niet te missen in deze tijden. Wat nu te doen? Doorgaan op deze weg is enkele reis naar een hele harde muur. En dat realiseert ook Eelco Ehrenberg zich. En dat is de staatssecretaris die er nu hoofdpijn van heeft. Als de Eerste Kamer nu gedwongen wordt om ja of nee te zeggen, dan wordt het nee. En dus heeft hij uitstel bedongen, uitstel gekregen ook. Dus op de valreep heeft hij een financiële ramp van 2,5 miljard afgewend. Maar wel voor nu.
0: Maar Wilma, dit wordt hem dus niet. Wat wordt het dan wel?
1: Nou, Koen, ik heb geen idee, maar ik bevind me dan in goed gezelschap. Want de staatssecretaris weet het ook niet. Die heeft wel ideeën trouwens. Die heeft de 3 velletjes A4 met allerlei opties naar de kamers gestuurd. En in de Tweede Kamer werd die lijst door BBB al een menukaart van een slecht restaurant genoemd. Al die opties hebben één ding gemeen. Ze kosten stuk voor stuk heel veel geld. Tom Poes, verzin maar weer eens een list. Die Tom Poes is Eelco Ehrenberg, in dit geval de staatssecretaris van Financiën. Die gaat deze zomer broeden op die list, zei hij zojuist in het debat. Dus ja, dat ingewikkelde probleem dat ligt na de zomer nog steeds in alle hevigheid op tafel, Koen.
0: Wilma Borgman, dank je wel. En dan gaan we nu luisteren naar een bijzonder muziekstuk, namelijk de Mazurka Briljante van de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Hellstone, uitgevoerd door Ineke Hellingman voor Podium Klassiek.

0: De Azurka, of Mazurka Briljante, moet ik zeggen, van Johannes Nicolaas Helstone. Astrid Helstone, achterkleinnicht van de componist. Ik zie u helemaal een beetje in de muziek opgaan en verdwijnen bijna. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ik vind het een prachtig stuk.
0: Ja. Ja. Want dit is bijna een familiestuk, zou je kunnen zeggen.
1: Hè? Ja, en het is bijzonder omdat het een van de weinige stukken is die overgebleven is. Het dateert uit 1889.
0: Hij wordt gezien als de pionier van de Surinaamse klassieke muziek. En morgen voert het Concertgebouworkest twee werken van hem uit om Kitty Kotti te vieren. En als het aan u ligt, wordt de muziek van Helstone een vast onderwerp, onderdeel van die viering, van de afschaffing van de slavernij. Hij werd geboren in 1853, 10 jaar voor afschaffing van de slavernij. Uit wat voor gezin kwam hij? Hoe zag zijn leven eruit toen hij een jongetje was?
1: Ja, hij is inderdaad in slavernij geboren op plantage Bergendal. Dat was een houtplantage, 100 kilometer ten zuiden van Paramaribo. En het bijzondere aan deze plantage was dat er veel Duitse zendelingen op die plantage zaten. Dus dat waren hernhutters. En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere wat die zendelingen deden was dat ze onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van het onderwijs was muziek.
0: Zo is hij in contact gekomen met klassieke muziek.
1: Zo is hij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus hij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
0: Uiteindelijk belandde hij in het Duitse Leipzig op het conservatorium.
1: Klopt.
0: Dat moet een lange weg geweest zijn.
1: Ja, zijn muzikale talent viel blijkbaar op. En er was een hele invloedrijke figuur uit die evangelische broedergemeenschap, Heinrich Heiden. En die heeft hem de kans gegeven om aan het conservatorium te studeren.
0: Want het was een heel getalenteerde jongen.
1: Het was een hele getalenteerde jongen, blijkbaar. En hij is cum laude afgestudeerd in Leipzig.
0: Want hij kon ook goed piano spelen, of componeerde hij toen al?
1: Hij kon goed piano spelen en werd dus ook in een hele religieuze context opgevoed in de kerk. Dus speelde orgel, piano en is uiteindelijk ook muziek gaan componeren.
0: Dat was natuurlijk niet goedkoop om vanuit Suriname naar Europa te gaan, om daar te gaan studeren. Wie betaalde dat?
1: Waarschijnlijk dus deze Heinrich Heiden, die ook zorgde na de afschaffing van de slavernij. Is hij in Paramaribo gaan wonen en werd hij onderwijzer, ook muziekpedagoog. En deze Heiden heeft er toen ook voor gezorgd dat hij in zijn huis, in het huis van Heiden, ook muziekles kon geven, concerten kon geven. En uiteindelijk heeft hij dus ook dankzij deze Heiden de kans gekregen om aan het conservatorium te studeren.
0: Hij heeft daarna heel veel muziek geschreven. Is er veel van hem bewaard? U zei in het begin niet zo, hè?
1: Nee, er is bij de Fuentebrand in 1899, vlak voor de eeuwwisseling, is vrijwel heel zijn oeuvre in brand opgegaan. Dus dit werk wat we net hoorden, de Mazurka Briljante, is heel bijzonder, omdat het was uitgegeven in 1889. Dus gelukkig is dat bewaard gebleven. En daarna heeft hij een opera geschreven in 1906.
0: Het Pand der Goden heet die opera.
1: Ja.
0: En het is de eerste Surinaamse opera. Die is 2 jaar geleden voor het eerst in Nederland uitgevoerd door het Concertgebouworkest. Laten we even naar een fragment luisteren.
1: Ja.
0: Er wordt even naar gezocht, maar u gaat hem nu horen.
2: Mijn hart is vol dankbaarheid. Er is beweging, leven en vreugde in de stad. En Olindo heeft alle gelegenheid tot afleiding.

0: Hellstone was van de Duitse of Europese school. Je hoort inderdaad niet veel Suriname terug in zijn muziek.
1: Nee, die vraag krijg ik heel vaak. De vraag is natuurlijk voor iemand die in 1853 werd geboren, 1927 is overleden, wat je dan ook zou verwachten. Dus hij is natuurlijk helemaal gevormd in die Duitse klassieke muziektraditie, ook door zijn vorming op school. En uiteindelijk natuurlijk ook aan het conservatorium in Leipzig. Dus pas later zien we, nou, jaren 50, 60, dat er componisten komen, klassieke componisten in Suriname, die een, nou, als je dat zou willen benoemen, minder in die Europese muziektraditie schrijven.
0: En wat verandert er dan in de muziek? Wat horen we dan?
1: Het wordt misschien iets meer in de Surinaamse muziektraditie. Dus meer swing misschien, wat u zou verwachten.
0: Meer percussie ook, of dat soort
1: meer
0: dingen?
1: Percussie bijvoorbeeld, ja.
0: Morgen is dat kamerconcert van het Concertgebouw Orkest voor de viering van Kitty Kotti. Welke werken van Hellstone worden er uitgevoerd?
1: Ja, er worden twee werken op piano uitgevoerd. Het eerste werk is Welkom. En het tweede werk heet Geen slaven meer, geen slavernij. En deze werken heeft hij speciaal geschreven voor de viering van de Gouden Emancipatie. Dus ter gelegenheid van 50 jaar afschaffing slavernij in 1913. En dat was heel bijzonder, want er is een boek ook speciaal uitgekomen ter gelegenheid van de Gouden Emancipatie. Die composities die zijn daarin opgenomen. Het zijn ook echt unieke werken. En Welkom is een werk wat later door de dichter Trefossa is voorgedragen als het nationale volkslied van Suriname. Maar helaas heeft de Surinaamse regering gekozen voor een ander volkslied. Dus dat is het niet geworden.
0: Schreef hij ook de teksten daarbij?
1: Nee, de teksten zijn door iemand anders geschreven, Van Rossum. Maar hij heeft de muziek geschreven.
0: Wat u betreft wordt deze muziek een vast onderdeel van Kitty Kotti. Wat zou het belang daarvan zijn?
1: Nou, het belang is denk ik heel groot. Als we kijken, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna een kwart eeuw Kitty Kotti vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland. En er zit ook een persoonlijke dimensie voor mij bij, want ik ben 50 jaar geleden als peuter naar Nederland gekomen in 1975, het jaar van de onafhankelijkheid. En toen ik opgroeide in Nederland, ik heb mijn middelbare schooltijd op het Goois Lyceum in Bussum doorgebracht, was er helemaal geen aandacht in het onderwijs voor slavernijgeschiedenis, koloniale geschiedenis, maar ook niet voor Surinaamse componisten of schrijvers. Ik speelde zelf viool, zat in een jeugdorkest en het kwam nooit in me op om mijn muziekleraar te vragen of ik misschien werk van Hellstone of een andere Surinaamse componist.
0: En nu wordt dat uitgevoerd in het Concertgebouw?
1: Nee, nu wordt het uitgevoerd door het Concertgebouw Orkest. Ja, en ik heb een fonds opgericht dat zich de komende jaren daar ook voor gaat inzetten, dat deze muziek van die Surinaamse componist wordt uitgevoerd. Dus hopelijk wordt het dan ook een vast onderdeel op conservatoria, op muziekscholen, ook in het onderwijs. En wordt deze muziek uitgevoerd.
0: Bent u er morgen bij?
1: Ik ben er zeker bij. En er zijn nog kaarten voor het concert van 3 uur.
0: Ik wens u een mooie uitvoering morgen.
1: Hartelijk dank.
0: Astrid Hellstone, dank u wel. We gaan naar Jan Vincent van Zuiden voor een nieuwe WK-flits.
2: Ja, want na 35 minuten Frankrijk-Zweden nog altijd 0-0. En dat is een klein wonder. Frankrijk heeft al 2 keer de paal geraakt via Mbappé en zojuist een omhaal van Olise. En er is ook al een keer gescoord door Mbappé, alleen hij stond net buiten spel. Dus zijn er heel veel kansen voor Frankrijk om te scoren tegen Zweden. Maar het is nog altijd 0-0. We vertelden eerder in deze uitzending dat bondscoach Ronald Koeman van Nederland heeft besloten om op te stappen als bondscoach. Hij hint zelfs op een pensioen als trainer, want hij kijkt ook terug op zijn loopbaan. Hij voelt trots en dankbaarheid. Dus het zou ook zomaar kunnen dat Ronald Koeman helemaal stopt met het vak van trainer zijn. Dat zullen we later definitief weten. Maar dat is in ieder geval het laatste nieuws over het opstappen van Ronald Koeman.

0: Laura Marling, The Needle and the Damage Done. Morgen maken de Duitse regeringspartijen CDU en CSU en SPD naar alle waarschijnlijkheid bekend welke economische en sociale hervormingen ze willen doorvoeren. De coalitie lag maandenlang overhoop over het pakket maatregelen, maar beloofde er voor de zomer uit te zijn. Goedenavond, Wiebke Pietlik, hoofdredacteur van Duitslandweb.
1: Goedenavond.
0: Aan het Duitsland Instituut. Wat denk je, komt morgen echt het verlossende woord?
1: Ja, het blijft spannend, want dit hebben we eerder gehoopt dat het zo zou zijn. Maar nu wordt er wel gesproken over een constructief momentum. Dus ze denken er, en de druk is echt erg hoog om er nu toch echt wel uit te komen.
0: Want ze hebben de zondag ook heel lang over vergaderd.
1: Ja, 7 uur ruim. En de afgelopen dagen ook nog weer. En ook morgen zal er weer uren vergaderd worden met de partijtoppen van de verschillende coalitiepartijen. Dus ja, ik kan me ook nog voorstellen dat er een soort, dat ze op sommige aspecten toch nog niet eens worden. Maar de grote hap, bijvoorbeeld de hervorming van de pensioenen, de hervorming van de financiering van de gezondheidszorg, daar zullen ze wel uitkomen, denk ik.
0: Waarom hebben de coalitiepartijen zo moeite om het eens te worden over die hervormingen?
1: Dat heeft veel mee te maken dat sowieso natuurlijk de SPD, de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten, ja, dat is gewoon een andere bloedgroep. En het CDU van Friedrich Merz is ook nog meer naar rechts opgeschoven dan onder zijn voorganger Angela Merkel. En ze denken gewoon heel anders over hoe je de overheid, dus het sociale stelsel, moet financieren. De SPD wil graag een ruimhartig sociaal stelsel, een lagere belasting voor de lagere inkomens. En het CDU is toch meer voor de werkgevers en de hogere inkomens. En die belangen die botsen gewoon. En Merz is niet een figuur die daar heel erg verbindend in optreedt. Sterker nog, die heeft in de afgelopen maanden eigenlijk heel veel mensen boos gemaakt door uitspraken te doen over dat Duitsers maar wat harder moeten werken, dat ze eigenlijk te lui zijn, dat ze zich te vaak ziek melden. Hij had het over met lifestyle-tijd, dus lifestyle-deeltijd en work-life balance gaan we de economie niet redden. Ja, dat heeft bij de SPD
0: kwaad bloed gezaaid.
1: Ja.
0: Het gaat om een breed pakket maatregelen op sociaal en economisch gebied. Wat zijn de ingrijpendste maatregelen uit het pakket?
1: Nou, wat echt wel een grote verandering is, waar Duitsland al jaren en jaren tegenaan hikt, is een hervorming van het pensioenstelsel. Ze hebben in Duitsland nog bijvoorbeeld een vroeg pensioen, iets wat in Nederland natuurlijk al lang afgeschaft is. Die regeling wordt in Duitsland nu ook bekort eigenlijk, of beknot.
0: Want vroeg pensioen is dat je?
1: Dat je vanaf 64 zonder dat het je iets kost met pensioen kan. En dat is natuurlijk bedoeld juist om de zware beroepen te ontzien. Maar dat wordt ook veel gebruikt door mensen die eigenlijk niet, dus niet de stratenmakers, zal ik maar zeggen. Ja. Dus daar willen ze, je kunt nog wel vroeger met pensioen, maar dan kost het je geld straks als deze regelingen doorgaan. Dus dat is een belangrijke. Er komt een 2% extra pensioenpremie moeten betaald worden. Dus 1% door de werkgevers, 1% door de werknemers. En dat wordt belegd. Dat deed Duitsland tot nu toe ook niet. Dat ze de pensioenen beleggen. En daarmee hopen ze toch natuurlijk, als je het belegt, kun je er wel wat meer rendement op.
0: Het stond gewoon op rekeningen.
1: Ja, was gewoon van de overheid in een grote pot. En ja, de reden is natuurlijk ook dat die pensioenpotten, dat kun je gewoon berekenen, die zijn te krap. Dus de grote golf van pensioengerechtigden komt er in Duitsland nog aan. Dat is ook een verschil tussen Duitsland en Nederland. In Nederland was de babyboom eerder, direct na de oorlog. In Duitsland is die iets later, in de jaren 50 pas gekomen. Dus dat betekent dat ook pas in de komende jaren die babyboomers massaal met pensioen gaan. En dan zijn de potten gewoon niet vol genoeg.
0: Ja, nu liggen sociale en economische hervormingen gevoelig. Daar weten we in Nederland alles van. Denk je dat er in Duitsland voldoende steun is voor deze maatregelen?
1: Dat is dus de grote vraag. Want wat we nu morgen zien is dat de regering er mogelijk uitkomt. Die hebben aangegeven dat ze dat echt wel willen. En ja, de druk is zo hoog. Ze willen voor de zomer met iets komen, dus dat zullen ze vast doen. Maar binnen de SPD bijvoorbeeld,

0: wordt al eigenlijk gemuid. Er zijn al.
1: Ja?
0: De linkervleugel van de SPD heeft al aangegeven dat ze met niet alle hervormingen van het pensioenstelsel kunnen leven. En dat is dus natuurlijk de vraag. Het moet straks ook nog door de Bondsdag en door de Bondsraad worden goedgekeurd. En één deelstaat premier heeft al aangegeven dat ze via de Bondsraad gaat proberen daar toch te blokkeren.
1: Dus er is al een spaak in het wiel.
0: Ja. En dat heeft veel mee te maken met dat er in het najaar nog deelstaatverkiezingen zijn. En daar wil de SPD natuurlijk in die deelstaten goede resultaten halen. En die zijn toch bang dat ze kiezers verliezen hierdoor.
1: Het gaat al een hele tijd slecht met de Duitse economie. Kan dit pakket voldoende zijn om de boel weer vlot te trekken?
0: Nee, ze hebben ook andere maatregelen al genomen. Bijvoorbeeld een enorme investeringspot voor de infrastructuur. Dus er wordt al meer geïnvesteerd vanuit de overheid. Ik denk dat dat misschien nog wel meer doet. Ze verwachten nu wel van dat beleggen van die pensioenpremies. Dat zou ook weer kapitaal in de markt moeten krijgen, waar bedrijven dan weer baat bij hebben. Maar dit pakket is er eigenlijk voornamelijk op gericht om het sociale stelsel betaalbaar te houden. Dus ja, om de overheidsuitgaven op orde te houden.
1: Bondskanselier Merz is behoorlijk impopulair. Wat gaat dit voor hem opleveren?
0: Ja, ik denk dat als hij morgen met iets komt, dan zal dat in ieder geval een gevoel geven dat ze toch. Ik denk dat iedereen nu er wel naar snakt dat er gewoon eens iets gebeurt. Dus ook al is dat niet precies wat iedereen wil, maar het is echt wel nodig dat de regering laat zien dat ze kunnen handelen. Want ze zijn eigenlijk al maanden lam geslagen door intern geruzie. En dat is altijd slecht. Dus dat kan het hem opleveren, dat hij toch laat zien van nou, ik kan toch wel wat op de rit krijgen. Of dat genoeg is, denk ik eigenlijk niet.
1: Want hij beloofde als magger dat hij het allemaal zou oplossen. Maar dat lukt niet.
0: Nee, dat is zeker niet gelukt. Nee. En hiervoor was hij oppositieleider natuurlijk. En heeft hij enorm geschopt tegen de regering. Maar hij krijgt zelf het helemaal niet voor elkaar. Dus ik denk niet dat zijn populariteit. Het heeft ook met hem als persoon. Hij is gewoon. Ja, hij zegt steeds net de verkeerde dingen. Het zal hem niet heel veel populairder maken, maar het behoedt hem misschien voor een enorme crisis.
1: Wipke Pietlik, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En we gaan weer naar Jan-Vincent van Zuiden. Want er is weer zijn ontwikkelingen.
2: Ja, slotfase eerste helft Frankrijk-Zweden. Het kon niet uitblijven. Het doelpunt voor Frankrijk. Kylian Mbappé, hij maakt hem op aangeven van een prachtige aanval is het. Het is een van de spelers van Frankrijk. Ga ik even heel snel op mijn briefje kijken. Dembélé, hij geeft hem aan. En hij maakt zijn vijfde doelpunt van dit WK alweer. Kylian Mbappé, het was een stormloop van Frankrijk op het Zweedse doel. En uiteindelijk valt hij dus in de laatste minuut voor rust. Mbappé, hij zet Frankrijk op 1-0 tegen Zweden.

0: Taylor Swift, Anti-Hero. En zij is het gesprek van de dag, deze Taylor Swift. Want alles wijst erop dat ze volgende week gaat trouwen met de American voetbalspeler Travis Kelce. De details zijn nog niet bekend, maar het wordt nu al de bruiloft van de eeuw genoemd. En daar willen we natuurlijk meer over weten. En daarom zit hier Hella Huizinga. Ze is internationale wedding- en eventplanner. En ze werkt voor de allerrijkste. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je had het heel druk vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik kom net weer terug uit het buitenland waar wij een hele grote productie hebben gedraaid.
0: En de productie wil zeggen een bruiloft?
1: Correct, ja.
0: Ja? Want hoeveel van die producties doe jij zo per jaar?
1: Nou, dit soort formaat doen we ongeveer 3-4 keer per jaar. Omdat het gewoon hele grote producties
0: zijn. Hoe groot was dit? Hoeveel mensen waren
1: er? 120. Maar
0: dat vind ik nog helemaal niet zo groot.
1: Nee, klopt. Wij Nederlanders houden wel van klein en intiem. Maar ja, wel groot in dagen en nou ja, hoe het eruit ziet en events.
0: En je doet er een paar per jaar omdat ze heel bewerkelijk zijn.
1: Ja, ze zijn zeker heel bewerkelijk. We werken gemiddeld zo'n 1,5 jaar tot een jaar aan zo'n bruiloft met een team van 5 mensen.
0: Zo. Wat weet je eigenlijk van die bruiloft van Taylor Swift?
1: Nou ja, alles wijst er eigenlijk nu op dat het grote feest gaat plaatsvinden in Madison Square Garden.
0: Is niet de sfeervolste plek van New York.
1: Nou ja, als eventdesigners kijken wij daar toch wel heel anders tegenaan. Ja? Want zo'n mooie, hele grote, kale ruimte, daar kan je alles van maken als er budget is.
0: En er komen maar 1000 mensen.
1: Ja, dat is denk ik echt het feest voor iedereen. Ik verwacht zelf dat de ceremonie een stuk kleiner zou zijn met gemiddeld 100 mensen. Dat is wat ze nu zeggen in de media. En ik denk ook wel dat dat meer bij haar past om dit intiem te houden en echt voor zichzelf met haar partner.
0: En hier is waarschijnlijk ook een team al heel lang mee bezig.
1: Ja, dat verwacht ik wel, ja.
0: Ja. Waarom wordt daar zo geheimzinnig over gedaan, over die bruiloft?
1: Nou, ik denk dat als eigenlijk alles van je hele leven al op straat ligt, dat zo'n heel belangrijk moment toch intiem moet blijven. En dat je gewoon heel graag wil dat alles wat daar gebeurt, dat dat een verrassing is voor je gasten. En niet dat alles wat je hebt bedacht al op straat ligt.
0: Nee. En wat doe je dan als wedding planner? Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Nou ja, eigenlijk gedurende zo'n productie run je een heel dorp. Want er zijn gewoon honderden mensen die je moet aansturen. Van techniek, tot entertainment, tot de gasten. Heel veel.
0: Want je levert ook artiesten en zo aan?
1: Correct, ja.
0: Ja, ik las dat het startbedrag rond de 2 ton ligt bij jullie. Taylor Swift zou een budget hebben van 20 miljoen. Is dat dan heel veel?
1: Nou, ik denk gezien het aantal mensen en de productie die zij gaat doen en de vergunningen waar men nu over spreekt, van afzetten van straten en dergelijke in New York, dan is dat niet een heel erg gek bedrag qua inschatting. Wij doen ook huwelijken waar het oploopt tot in de miljoenen. Nog geen 20 miljoen, maar wel wat hoger. Dus ik denk dat het wel een redelijke schatting zal zijn.
0: Want als ik u inschakel, wat krijg ik dan voor die 2 ton?
1: Nou ja, het ligt eraan waar jouw wensen liggen. Want wij zeggen, het is de mooiste dag van het bruidspaar. En de een houdt heel erg van bloemen. En de andere die wil een unieke locatie. Dus wij kijken echt, wat wil dat bruidspaar nu? En daar gaan wij de nadruk op leggen qua budget.
0: Ja, en je zegt 20 miljoen is niet echt zo extreem voor zo iemand.
1: Nou, voor zo'n iemand niet. Ik geloof dat zij een van de jongste dames in de lijst is in Amerika. Dus voor haar niet. Maar het is een uitzonderlijk hoog bedrag.
0: Ja, want Jeff Bezos huurde voor zijn bruiloft heel Venetië af. Hè? 3 dagen. En dat kostte $55 miljoen. Wil dat ook zeggen dat mensen tegen elkaar gaan opbieden? Van hoe extravaganter, hoe leuker en beter en mooier?
1: Nee, ik denk alleen als je in deze leak zit, dat een stukje privacy heel kostbaar is. Dus het afzetten van die straten, al die vergunningen die je moet regelen. Ik denk dat het bij deze mensen niet meer gaat om tegen elkaar opbieden. Dat station zijn ze wel gepasseerd. Ik denk juist dat de beleving voor hun en hun gasten het allerbelangrijkste is.
0: Ja, want de vraag is, doe je dat dan ook voor de buitenwereld of voor jezelf?
1: Nee, ik denk echt dat zij het voor hunzelf doen.
0: Ja? Ken jij die wedding planner van Taylor Swift?
1: Nou ja, of ik hem ken, dat weet ik niet. Ik heb een richting waarvan ik dacht.
0: Ik denk dat het een man is.
1: Ja, ik dacht dat het een man is. Er is een wedding planner in New York. En hij heeft ook het huwelijk van Ben Affleck en Jennifer Lopez destijds gedaan. Dus ik dacht, misschien is hij het.
0: Zou
1: volgende
0: kunnen.
1: Week weet ik het wel.
0: Ja. Want ik had het net even over dat Madison Square Garden. Dat ik dat niet zo'n hele gezellige plek vind, hè, in mijn ogen. Hoe maak je daar toch een intieme plek van?
1: Ja, ik denk als een wedding designer op dat niveau kan je daar alles van maken. Want daar creëer je eigenlijk gewoon met trussen en doeken en alles. Je maakt er gewoon een compleet andere wereld van. Dus hoe opener de locatie, hoe makkelijker het is om deze te transformeren. En ik denk toch echt dat die ceremonie voor de ongeveer 100 mensen ergens anders plaats gaat vinden in een wat uniekere locatie.
0: En hoe gaat het dan? Wordt er een heel moodboard gemaakt met alles erop en eraan en een script? En ja. Gaat dat zo?
1: Nou, ik denk dat er bij hun wel echt hele 3D-video's zijn gemaakt. Dat doen wij ook, waarin je eigenlijk gewoon al de hele uitstraling gaat zien waar je doorheen vliegt. En dat je ziet van oké, dit wordt zo en dat wordt zo.
0: En lukt dat dan ook altijd? Want dat is natuurlijk allemaal ja, wat je hoopt dat het wordt. Maar ja. Ja, het moet dan ook allemaal nog eens een keer lukken.
1: Nou, kan niet, kennen we niet. En zeker op dit niveau moet je gewoon presteren en gaat het ook lukken.
0: Kennen jullie elkaar ook allemaal in dat wereldje van de high-end wedding planners?
1: Ja, wij zijn eigenlijk een best wel een klein clubje over de hele wereld. Wij hebben ook een clubje samen waar zo'n 50 high-end wedding planners in zitten. Van Amerika tot aan India, China, eigenlijk over de hele wereld. En het is een hele leuke club, want we helpen elkaar ook allemaal.
0: Wat is eigenlijk de grootste bruiloft die je zelf hebt opgezet?
1: Nou ja, we hebben heel veel verschillende bruiloften over de hele wereld gedaan.
0: Noem dus één waarvan je denkt, nou, dat was toch wel een hele bijzondere.
1: Nou, we hebben een hele mooie in Dubai gedaan. Ook 5 dagen, helemaal over de top. Elke
0: wat
1: dag
0: waren
1: een
0: dat
1: ander
0: voor
1: feest.
0: Mensen?
1: Ja, wij praten nooit over onze klanten.
0: Nee, maar ik houd
1: klanten.
0: Voor me.
1: Ja. Nee, wij praten nooit over onze klanten.
0: Ik
1: daarom
0: denk
1: worden wij geboekt.
0: Gok ik.
1: Nee.
0: Okay.
1: Maar we hebben vele voetballers ook gedaan.
0: Maar dat was een hele grote?
1: Ja, dat was een hele grote en hele mooie. Waar we vuurwerkshows in de zee hadden liggen. Ja, waar alle gasten ingevlogen werden. Bloementunnels van 10 meter.
0: Maar dat lukte niet voor 2 ton?
1: Nee, dat was iets hoger.
0: Ja?
1: Ja.
0: Komt het ook voor, want jij zei net kan niet of zoiets. Hè? Alles
1: kan niet bestaan niet.
0: Kan niet bestaan. Ja. Maar toch zullen bruidsparen wel eens om iets vragen of je denkt, ja, dat lukt me niet.
1: Nou, eigenlijk kunnen we alles wel leveren. Het enige wat ik niet echt meer doe, is het werken met dieren. Want dat vind ik
0: met
1: zo
0: dieren.
1: Leuk.
0: Ja, je zegt wat ik niet meer doe. Wat ik niet meer doe.
1: Ja, vroeger heb ik wel eens een pony op een kinderfeestje gehad. Maar toen dat beest een beetje stress kreeg en daardoor naar de toilet moest, vond ik zo zielig, heb ik nooit meer gedaan.
0: Oh ja, maar komt het voor dat mensen zeggen, ik wil 4 olifanten en 8 tijgers?
1: Ja, en kamelen en dat soort dingen. Oh ja. Dus het is toch wel leuk, hè? Ja, exotisch. Ja.
0: Maar dan moet je toch nee verkopen.
1: Ja, ik vind dat niet meer passen in deze tijd.
0: Heb je voor je eigen, ben je zelf getrouwd?
1: Nee, ik ben niet getrouwd.
0: Nee. Is dat allemaal oefenen ook nog voor je eigen bruiloft een keer?
1: Nou ja, we gaan het zien als de juiste man op het pad komt.
0: Ja, want het is wel. Je bent natuurlijk de hele dag met het trouwen van andere mensen bezig.
1: Klopt.
0: Maar dat is ook wel mooi.
1: Ja, vroeger hoef ik niet per se te trouwen, maar tegenwoordig, nu ik zoveel bruiloft heb gezien, dacht ik van, nou, het is toch wel mooi.
0: Hella Huizinga, dank je wel. En dit was het oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Winfried Baijens. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
2: Morgen de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
3: 400 jaar. En de generaties daarna dragen dat ook nog met zich mee.
2: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
4: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
2: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Morgen om 2 uur op NPO Radio 1.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
2: NPO Radio.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteld over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
10: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.